0: Goedemorgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Groot Nieuws Radio app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
0: Met daarnaast artikelen, playlists en Groot Nieuws gemist.
2: Download vandaag de Groot Nieuws Radio app
0: in de App Store of Google Play.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Er slapen toch weer mensen buiten bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Het gaat om 12 mensen die de bus naar de nachtopvang in Rode hebben gemist. Een hulporganisatie heeft tenten voor ze neergezet. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit al 3 weken aan het maximum dat ze kunnen opvangen. De gasvoorraden worden niet snel genoeg bijgevuld, waarschuwt de GasUnie in de Telegraaf. Ze missen te weinig urgentie bij het kabinet. De gasvoorraden zijn nu pas voor een vijfde gevuld. Door de hoge energieprijzen aarzelt Nederland om nu gas in te kopen, terwijl dat normaal in de zomer erg goedkoop is. AI zorgt niet altijd voor productievere werknemers, zeggen onderzoekers in het FD. Zo nemen AI-chatbots veel werk over van bijvoorbeeld klantenservice-medewerkers, maar de medewerkers die overblijven krijgen dan wel weer veel moeilijkere vragen die AI niet kan oplossen. Het verschilt dan ook per geval of AI een toevoeging is of niet. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken nog een paar buien over het land en het koelt af tot een graad of 10. Overdag opnieuw buien en behoorlijk fris voor de tijd van het jaar. De maxima liggen tussen de 14 en 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation. Grootnieuws.

mag het nu weer zien. Ik mag het nu weer zien.

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen over momenten dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Steun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: ANP-nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Gemeenten moeten strenger handhaven als mensen de taal niet goed spreken. Dat zegt minister Aartsen van Werk en Participatie in de Telegraaf. De regel is dat als mensen niet goed genoeg Nederlands spreken, ze worden gekort op hun uitkering. Maar in de praktijk gebeurt dat bijna niet. Amerika en Iran voeren over en weer vergeldingsaanvallen op elkaar uit. Amerika voerde vannacht de tweede golf van aanvallen uit in de buurt van de straat van Hormuz, waarop Iran een Amerikaanse legerbasis in Bahrein bestookte. Het conflict is weer opgeleid nadat Iran gisteren een Amerikaanse legerhelikopter neerhaalde. Een groot deel van Mexico's stad ligt plat door protesten aan de vooravond van de openingswedstrijd van het WK voetbal morgen. Zo worden er bijvoorbeeld wegen geblokkeerd. De protesten hebben niet zozeer met het WK te maken. Zo grepen leraren het WK aan om extra aandacht te krijgen voor hun zaak. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vandaag een wisselvallige en frisse dag met stevige buien en maxima van 14 tot 17 graden lijkt het eerder herfst dan zomer. De wind is matig en komt uit het westen. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door.
1: Groot Nieuws Radio. Neem je mee naar buiten. Maak bijvoorbeeld een wandeling met een inspirerende podcast op je oortjes.
2: Wandel met God, gewoon in zijn ritme.
1: Of geniet onderweg van de beste christelijke muziek. Een hoopvol geluid. In heel Nederland via DAB+ en natuurlijk via de Groot Nieuws Radio app.

0: Nieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Tientallen goedgekeurde medicijnen die in het buitenland al beschikbaar zijn, zijn dat nog niet in Nederland, meldt het AD. Het gaat vooral om medicijnen tegen kanker. Dat komt omdat de overheid eerst onderzoekt of het nieuwe medicijn toegevoegde waarde heeft. En dat duurt gemiddeld bijna 2 jaar. In Hellendoorn in Overijssel is een jongen overleden na een ongeluk. Hij werd aangereden door een bestelbus. Hij werd nog gereanimeerd en er werd onder andere een trauma.

0: Rusland en Centraal-Azië krijgen veel vrouwen te maken met huiselijk geweld.
1: Of ze lopen vast door het gebruik van alcohol of drugs.
0: Hoe kunnen we hen helpen?
1: Deze woensdag komen we samen in actie en helpen we kwetsbare dochters om sterke vrouwen te worden. You lead
0: me. Tijdens Grootnieuws Radio helpt.

0: Levenswoorden.
1: Met Daan Olthof.
2: Een hele goede morgen, woensdagochtend. Vorige week toen zijn wij begonnen met het opnieuw uitzenden van de Korinthe-overdenkingen van Rob Favier. Rob Favier hoor je iedere ochtend op vrijdag in De Nieuwe Morgen. Daar verzorgt hij de overdenkingen. En vandaag gaan we luisteren naar deel 3 en deel 4 van deze serie. Eerst lezen we de dagtekst uit Jesaja. Jesaja 40, vers 31, daar staat: maar wie hoopt op de Heer, krijgt nieuwe kracht. Hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar. Hij loopt, maar wordt niet moe. Hij rent, maar raakt niet uitgeput.

0: Cela bij Groot Nieuws Radio. Jorde, kom tot hem. Als je wel eens op vrijdagochtend luistert naar Groot Nieuws Radio, dan heb je zijn stem wel eens gehoord. De stem van Rob Favier. Hij verzorgt elke vrijdagochtend de overdenkingen. En eind 2025 begon hij met een serie over de Korinthenbrief. Vorige week zonden we van die serie al aflevering 1 en 2 uit. En vandaag kun je gaan luisteren naar aflevering 3 en 4.
1: We zijn vorige week begonnen met een serie overdenkingen over de eerste brief van Paulus aan de mensen in Korinthe. Dat was niet altijd koek en ei. Want omdat ze geen gemeenschappelijke samenkomsten hadden, maar dat bij iemand thuis deden, waren er allerlei clubjes ontstaan. De een vond dat hij bij de club van Apollos hoorde, de ander bij Kefas, weer een ander bij Paulus. En tenslotte waren er nog mensen die rechtstreeks zeiden dat ze bij Christus hoorden. Maar dat schiet Paulus helemaal in het verkeerde keelgat. Want, zegt hij, je volgt toch geen mensen? Dat doe je op Facebook of Instagram. Maar als het over de christelijke gemeente gaat, dan volg je Jezus. En daarom roept hij de Korintiërs op om de handen weer ineen te slaan. Om te zorgen dat er geen scheuringen komen. En om in hun denken en overtuiging volkomen één te zijn. En dat is blijkbaar niet zo simpel als ik vandaag de dag om mij heen kijk. Er zijn heel veel verschillende soorten, merken en richtingen als het gaat over de kerk of de gemeente. En zelfs binnen één gemeente kunnen er verschillende partijen zijn. Hoe komt dat toch? Misschien heeft het iets te maken met de spanning tussen de begrippen waarheid en eenheid. Laten we ervan uitgaan dat iedereen die Jezus wil volgen de waarheid wil dienen. Dat moet haast wel, want Jezus zegt dat hij zelf de waarheid is. Maar dat lijkt toch ingewikkelder te zijn dan we denken. En dat kan gaan over opvattingen in de Bijbel, die door sommigen als tijdgebonden worden gezien en door anderen als altijd geldend. Maar het kan ook gaan over de inrichting van het kerkelijk gebeuren op zondag en door de week. Het kan ook, net als in Korinthe, gaan over personen. Soms heeft iemand misschien een iets te groot ego en valt het dienen hem of haar zwaar. Je hoort ook wel eens van dominees en andere voorgangers die alles naar hun hand willen zetten. Lastig hoor. Iedereen bedoelt het vast goed. Maar mensen kunnen elkaar met de Bijbel in de hand heel wat verdriet aandoen. Hoe gaat Paulus dit nu te lijf? Dat doet hij door te wijzen, niet naar die mensen, maar naar degene die ze willen dienen. Naar Jezus, want dan moet het toch mogelijk zijn om verschillen te overbruggen. Of van elkaar te respecteren dat we soms iets verschillend over bepaalde zaken denken. Natuurlijk zijn er grenzen aan wat ons aan elkaar verbindt. Maar als je iets weet van de geschiedenis van het christendom, dan weet je dat wij die grenzen vaak veel sneller hebben opgezocht dan nodig was. De waarheid mag nooit ten koste gaan van de eenheid. Maar de eenheid mag ook nooit ten koste gaan van de waarheid. Wat een enorme uitdaging is dat. Er is eigenlijk maar één manier waarop je daarmee om kan gaan. En dat is precies wat Paulus bedoelt. Door te beseffen dat Jezus Gods liefde is met handen en voeten. En dat het erom gaat dat je elkaar vindt in die liefde.

0: Hillsong, you're the number Jesus bij Grootnieuws Radio in Levenswoorden. Waar we vandaag luisteren naar een archiefoverdenking. Eentje van Rob Favier. Een tijdje geleden begon hij met een serie over de eerste Korinthenbrief, die je iedere vrijdagochtend kon horen in De Nieuwe Morgen. Net zonden we de derde aflevering uit van deze overdenkingenserie. En nu gaan we luisteren naar aflevering 4.
1: In de christelijke gemeente van Korinthe waren er allerlei clubjes en kliekjes. En dat is Paulus een doorn in het oog. Dus hij roept op tot eenheid in de liefde van Jezus. Maar hij vertelt er nog iets bij. Hij wijst er ook op dat iedereen zijn eigen taak heeft. En hij zegt dan over zichzelf dat hij niet echt de taak heeft om te dopen, ook al heeft hij dat af en toe gedaan, maar dat het in de eerste plaats zijn roeping is om te verkondigen, om mensen te vertellen van de liefde van God en ze op te roepen om hun hart aan Jezus te geven. En dan zegt hij er nog even bij, niet door middel van diepzinnige welsprekendheid, want dan zou het kruis van Christus van zijn kracht worden beroofd. Wat bedoelt hij daar nu mee? Hij was zelf ook iemand die hoogdravende betogen kon houden, want hij had gestudeerd en was zeer hoog opgeleid. Je zult het niet geloven, maar ik kan zelf ook een hoogdravend betoog houden als dat nodig is. Want ik heb ook theologie gestudeerd aan de universiteit. En soms is dat nodig en mooi dat je in een theologisch debat met elkaar gaat en discussieert over alle dogmatische stellingen en constructies. Maar soms kan het juist ook het evangelie in de weg staan. In die gemeente in Korinthe waren wel een paar mannen die heel goed konden redeneren. Apollos was er zo een, die had zijn woordje wel klaar. Maar Paulus wil ons er eigenlijk op wijzen dat je door hoogdravende woorden ook zo hoog kunt gaan dat je onbedoeld een rookgordijn legt voor de eenvoud van het evangelie. In de middeleeuwen was er een stroming die de scholastiek werd genoemd. Die mensen konden elkaar eindeloos theologische en filosofische vliegen afvangen. Ze probeerden de kerkelijke leer en de wetenschap met elkaar te verbinden. Bij dat vliegenvangen kun je bijvoorbeeld aan het volgende denken. Toen ik nog studeerde, legde onze professor in filosofie ons de volgende vraag voor. Stel, er zit een gat in de deur. Is dat gat dan het ontbreken van een stuk deur? Of maakt dat gat toch deel uit van de deur als zodanig? Tja, ik weet niet of je daar gelukkig van kunt worden, hoor. Paulus in ieder geval niet. Niet in de relatie met de Korintiërs. Want juist omdat ze zo goed konden redeneren en discussiëren, legt hij de nadruk op eenvoud. Dat het evangelie het verhaal is van een God die zoveel van zijn schepsels houdt dat hij ze niet los wil laten en ook nog wil vergeven voor het feit dat ze hem wel vaak loslaten. Het verhaal van Gods liefde dus. En hij vond dat de welbespraakte mensen in Korinthe dat wel eens een beetje vergaten met hun ingewikkelde betogen. Natuurlijk, het een sluit het ander niet uit. Maar het gaat er volgens Paulus om dat altijd de liefde als eerste te herkennen is. En als die ondergesneeuwd wordt door dure woorden, dan hoeft het even niet van hem. Want bij de liefde gaat het om je hart en om je leven.

Een liedje dat we zeker mogen zingen hier in Nederland. Als je om je heen kijkt en ziet wat je allemaal hebt, dan mogen we dankbaar zijn. En zeker als we dat vergelijken met andere plekken in de wereld, waar het soms niet elke dag van een leien dakje gaat, of waar problemen zich al jaren voordoen. Bijvoorbeeld in Oost-Europa. Heel veel vrouwen die hebben daar te maken met geweld, verslaving en verwaarlozing. En weten daardoor niet meer wat ze moeten doen. Vandaag komen we de hele dag in actie voor die vrouwen. Zometeen na 6 uur. Groot Nieuws Radio helpt met Juri van de Geest.

0: Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen. Voor €30 helpt Mission Possible een vrouw en haar kinderen in Oost-Europa met juridische bijstand. Voor €50 ontvangt ze een babybox met een kinderbijbel. En voor €85 krijgt ze 1 week opvang, samen met haar kinderen. Steun jij ons? Helpen wij hen. Ga naar missionpossible.nl.
1: Oh, wat een goal!
2: Goal?
3: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
0: Help kwetsbare dochters in Oost-Europa en steun ze nu via Mission Possible. Dan wordt jouw gift verdubbeld. Ga naar missionpossible.nl.
4: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
5: Dat wordt lekker lezen. Kessie, want er zijn nu boekendeals met onder andere Nederlandstalige boeken voor €12,50. En tot 30% korting op kinderdoekboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
4: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
6: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
7: Steeds meer jongeren raken verslaafd. Tot Helders Volks biedt hulp en preventie. Investeer samen met ons in een verslavingsvrije generatie. Geef hoop. Kijk op tlv.nl/verslaving. Jo voor de wind. Tot Helders Volks.
8: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
9: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
9: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
11: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 6 uur.
14: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Er hebben toch weer mensen buiten geslapen bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Het gaat om 12 mensen die de bus naar de nachtopvang in Rode hebben gemist. Een hulporganisatie heeft tenten voor ze neergezet. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit al 3 weken aan het maximum dat ze kunnen opvangen. De gasvoorraden worden niet snel genoeg bijgevuld, waarschuwt de GasUnie in de Telegraaf. Ze missen te weinig urgentie bij het kabinet. De gasvoorraden zijn nu pas voor een vijfde gevuld. Door de hoge energieprijzen aarzelt Nederland om gas in te kopen, terwijl dat in de zomer normaal erg goedkoop is. Amerika en Iran voeren over en weer vergeldingsaanvallen op elkaar uit. Amerika voerde vannacht meerdere aanvallen uit in de buurt van de straat van Hormuz. Iran bestookte een Amerikaanse legerbasis in Bahrein. Het conflict is weer opgeleid nadat Iran gisteren een Amerikaanse legerhelikopter neerhaalde. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vandaag een wisselvallige en frisse dag met stevige buien en maxima van 14 tot 17 graden. Lijkt het eerder herfst dan zomer. De wind is matig en komt uit het westen. En tot zover het ANP-nieuws.

0: 10 juni, het jaar 2026. En vandaag komen we samen in actie voor Mission Possible. Voor kwetsbare vrouwen en kinderen in Oost-Europa. Vertel ik zo meteen meer over, hoor. Maar eerst even de vraag, welk lied wil je horen? Stuur je verzoek nu in met de Groot Nieuws Radio app. Welk lied kan ik zo meteen voor je draaien?
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Lekkers aan de Linge. Voor uw catering met producten uit de Betuwe. Geniet van de pure smaak en niet alledaagse combinaties. Catering zoals u dat wilt. Volg ons op Instagram. Lekkersaandelinge.nl. Waar eten genieten is.
3: Levensveranderende operaties en trainingen? Daar zijn artsen voor nodig. Maar ook elektriciens, koks, schoonmakers, IT'ers en jij. Mercy Ships zoekt vrijwilligers. Mensen zoals jij die tijd en vaardigheid willen delen om hoop te brengen. Kom naar de infoavond en ontdek wat jij kan betekenen. Ga naar mercyships.nl/jij.
4: Tussenjaar? Met een opleiding van de EH sta je sterker in je schoenen. Investeer in je persoonlijke ontwikkeling, geloofsontwikkeling en ontdek welke studie bij jou past. Leg de beste basis voor je leven bij de Evangelische Hogeschool. EH.nl.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
7: Oranje. Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
8: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
9: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smin.
10: Boost yourself. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mission Possible.
11: Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen.
12: Geef vandaag voor hun opvang en ondersteuning in Oost-Europa. Grootnieuwsradio helpt.
11: Met Joeri van der Geest.
12: Het christelijke radiostation.

0: make a way when there seems to be no way. Je hoort het Dommo en aan het begin van deze nieuwe dag. Het is woensdag 10 juni, 10 minuten over 6. En dat is mooi. Het is 10-6. Nou, dit is weer de cijfergekke bij hoor. 10, de dag van de zesde maand en 10 minuten over 6. Nou, valt dat even mooi samen. Ja, lekker begin van de dag. Een hele goede morgen. Geen gewone dag trouwens op Groot Nieuws Radio. Want vandaag komen wij de hele dag in actie voor Mission Possible. Organisatie die opvanghuizen heeft in Oost-Europa... waar vrouwen met hun kinderen een veilige plek kunnen vinden. Ze gaat dan met name om vrouwen die vluchten voor geweld... die vastlopen door verslaving, die alles kwijt zijn... en toch een nieuw begin willen maken. Nou... Vandaag hoor je hun verhalen, onder meer ook overdenkingen. Ik heb overdenkingen deze ochtend van Natalia. Zij komt uit Rusland, weet zelf wat het is om kwetsbaar te zijn. Je hoort het verhaal van Fatima. Ze is ook een vrouw die haar dochter bijna verloor... en die uiteindelijk toch terugvond. Heel indrukwekkende verhalen. En ja, je hoort ook hoe je daar vandaag zelf aan kunt bijdragen. Je kunt alvast een kijkje nemen trouwens. Missionpossible.nl. Dat is het adres waar je terecht kunt om meer te zien over deze actiedag. En anders hoor je dat natuurlijk vandaag op de radio vanzelf. Missionpossible.nl. Met daarbij ook de vraag. Welk lied zou je vanochtend willen horen? Komen weer hele mooie verzoeken binnen. Stel dat je een verzoek hebt ingestuurd via de app van Groot Nieuws. En je hoort hem nu niet. Blijf het proberen. Want iedere ochtend stellen we die vraag aan jou. Met welk lied wil je wakker worden? Vandaag gekozen voor de suggestie van Wietse. Die zegt, volle verzekering, Jezus is mijn.
1: Volle

0: Speciaal voor jou, Wietse, volle verzekering. Jezus is mijn opwekkingslied 220. En Ibeline die zegt, nou, dat is mooi. Ik heb eerder vanochtend, een half uurtje geleden, een prachtige Engelse versie van dit lied gehoord. En dat is natuurlijk deze.
1: Blessed assurance, Jesus is mine.
0: Ja, ook prachtig. Blessed assurance, Jesus is mine. Ja, leuk om te zien alle berichtjes die al binnenkomen voor de lijst met wakkere mensen. Om er zomaar even een paar willekeurige berichten bij te pakken. Martin Smit die zegt, hey Juri, goedemorgen. Fijn je weer te horen. Nou, goed om jou weer te zien, Martin. Jeroen die zegt, goedemorgen, ik ben weer op weg van Enschede naar Groningen. En ik zie dat Jos en Piet momenteel onderweg zijn van Middelburg naar Rijswijk. Voor een klus van ongeveer een jaar afbouwen zorgcentrum. Iedereen een fijne werkdag gewenst. Groeten van Jos en Piet.
2: De dagtekst.
0: De dagtekst van vandaag staat speciaal in het teken van Mission Possible vandaag. Voor de kwetsbare vrouwen die sterk worden gemaakt. Jesaja 40, vers 31. Maar wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht. Hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar. Hij loopt, maar wordt niet moe. Hij rent, maar wordt niet uitgeput. De dagtekst van vandaag, Jesaja 40, vers 31. En zometeen de lijst met wakkere mensen. Wil je jezelf ook terug horen op de radio? Of even iemand de groetjes doen? Of gewoon even laten weten dat je er bent? Stuur dan nu een berichtje met de Grootnieuwsradio-app.

0: Help jij kwetsbare dochters in Oost-Europa sterke vrouwen worden?
1: Kom vandaag samen met Grootnieuws Radio in beweging en geef via missionpossible.nl.

Darst en The Mighty Name of Jesus. De naam die alles kan veranderen. Daarvoor hoorde je de Psalm Project en God van Liefde, God van Trouw op deze woensdag 10 juni. Ja, een hele goede morgen. Leuk, al die berichtjes die binnenkomen via de F van Groot Nieuws Radio zorgt toch voor een stukje verbondenheid met elkaar. Dat het zomaar zou kunnen zijn als je momenteel aan het lopen bent buiten of op de snelweg rijdt, dat de persoon naast jou of de persoon die je tegemoet rijdt of loopt, dat hij ook naar Groot Nieuws Radio luistert. Want zo zijn onder meer wakker Gerrit uit Vierde. Hij begint de dag dankbaar met een mooie gedachte over liefde en genade. Janne Barneveld, die luistert vanuit de sportschool, wens iedereen een hele fijne dag toe. En ook wakker zijn Roel, Ibeline, Rosa, Remco en Daniel uit Herwijnen. Dan zie ik nog John uit Arnhem die zichzelf wakker meldt. Hij wens iedereen een mooie en gezegende dag. En Anko, die hoorde net de dagtekst van vandaag, Jesaja 40 vers 31. En die zegt erbij, nou, ik ben momenteel aan het hardlopen en ik word toch een beetje moe, hoor. Iedereen een hele prachtige morgen gewenst. Margot die zegt, wat een prachtig lied hoorde ik net. Opwekking 220, volle verzekering. Jezus is mijn. Het roept bij mij een aantal mooie herinneringen op. Dank daarvoor. En ook de dagtekst van vandaag vind ik prachtig. Jesaja 40 vers 31. Neem ik mee deze dag in. Marat en Henriette die kijken met plezier terug op een laatste zanguitvoering van dit seizoen in Nunspeet. Ze gaan vandaag weer aan het werk en ook Jan Loosman is er weer bij. Wens iedereen een hele fijne dag toe. Dan zie ik hier nog een berichtje van Antje. Zij geniet van de muziek, gaat vandaag weer werken en naar de diëtist. En Marinela uit Zwolle, die wens iedereen een hele fijne en gezegende dag toe. Hendrik uit Urk, die doet daar graag aan mee. Die wens iedereen een rijk gezegende werkdag toe. En André uit Enschede, die zit momenteel aan de koffie, heeft vandaag een volle werkdag met ritten naar Zwolle en naar Delfgauw. En dan zie ik hier nog een berichtje van Corina. Die wens ook iedereen een hele fijne dag. En tot slot nog Lydia, die zegt, goedemorgen Juri. Ik ben zojuist wakker geworden. En ook ik wens iedereen een fijne en gezegende dag toe. Dat is toch mooi. Zometeen de Groot Nieuws Update.

0: Thornwells. Hij zat achter de piano, dacht aan twee momenten die je misschien zelf ook wel kent in het leven. Het moment dat alles goed gaat en het moment dat alles tegen zit. En op de top denken we al snel, ik heb het zelf gedaan. En in het dal denken we, ja, God die is er niet. Maar Thornwells die zegt, allebei kloppen niet. God is er op de top en in het dal. Hij is er altijd in de hills en in de valleys. Het is 6:30 en daarmee tijd voor de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Nederlanders moeten veel langer op nieuwe medicijnen wachten dan andere Europeanen, schrijft het AD. Dat komt omdat Nederland na een Europese goedkeuring het middel nog een keer wil testen. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben opnieuw asielzoekers buiten geslapen. Het gaat om 12 mensen die de bus naar de nachtopvang in Rode hadden gemist. Een hulporganisatie zette tenten voor ze neer. En het was even rustig, maar Amerika en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika begon omdat Iran een gevechtshelikopter zou hebben neergehaald, waarna Iran terugsloeg.
2: Groot nieuws update.
0: Euthanasie moet mogelijk worden zonder tussenkomst van een arts, zodat mensen zelf bepalen of hun lijden ondraaglijk is. Dat eist een burgerinitiatief dat gisteren met 75.000 handtekeningen werd ingediend bij de Tweede Kamer. Het Nederlands Dagblad schrijft dat de Kamer het voorstel nu in behandeling neemt. En de Noorse politie heeft voor het eerst een asielzoeker met dwang uit een kerk gehaald. Een man uit Burundi woonde 2,5 jaar in een kerk in het noorden van het land. En dat was mogelijk nadat Noorwegen 3 jaar geleden de bescherming van kerkasiel afschafte. Ook in Nederland verblijft een gezin al meer dan 500 dagen in een kerk in Kampen. Maar hier kan de politie een kerk niet zomaar binnengaan zolang er een dienst gaande is. Ja, die familie die heeft 4 kinderen en die kunnen vandaag dus ook niet meedoen aan de Nationale Buitenspeeldag. Het is een dag waarop sportverenigingen en gemeenten overal in het land kinderen uitnodigen om buiten te spelen. De kinderen Babayans die zitten noodgedwongen binnen en vrijwilligers die organiseren daarom een binnenspeeldag voor hun in de kerk met springkussens en oud-Hollandse spelletjes. En vandaag komen wij als Groot Nieuws Radio een actie voor vrouwen en kinderen in Oost-Europa. De hele dag hoor je verhalen van vrouwen die opgroeiden in armoede, geweld of verslaving en een nieuw leven willen opbouwen. Doen we samen met Mission Possible onder het motto kwetsbare dochters voor de sterke vrouwen. En dan nog het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vandaag valt er lokaal nog een bui. Vanochtend is het op de meeste plekken zonnig, maar vanmiddag ontstaan opnieuw buien. Mogelijk ook met hagel en onweer. Tussendoor soms zon bij 15 tot 18 graden. Nou, dan eens even kijken of ze bij de verkeersinformatie van de AWB nog nieuwe files te melden hebben.
3: De ochtendspits is begonnen met drukte op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Leidschendam en Hoogmade. 9 kilometer met daar 10 minuten extra reistijd. Op de N242 van Middenmeer naar Alkmaar, tussen de ring van Alkmaar en de aansluiting met de A9, 5 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Dat komt door werkzaamheden.
4: Van de Geest.
0: Ja hoor, een hele goede morgen op deze woensdagochtend. Zometeen lezen we verder uit 1 Korinthe hoofdstuk 15. Ook Chris Tomlin hoor je zometeen naar Joke Buijs en G-Roots.
2: Groot Nieuws Radio helpt.
4: Het christelijke radiostation.

0: Waar ben je veilig als je ziet dat je vader jouw moeder mishandelt?
1: Wat als alcohol en drugsmisbruik je leven lijkt te tekenen? Wie staat er dan naast je?
0: Vandaag komen we samen in actie,
1: zodat kwetsbare dochters sterke vrouwen worden.
0: Doneer ook via missionpossible.nl.

0: Patrick, goedemorgen. Je bent onderweg vanuit Hoogeveen naar Wolfhezen. Laat je weten, je wens iedereen een gezegende dag. En dat wensen wij jou ook allemaal toe. Gert-Jan momenteel op de fiets richting werk. Mariet aan het sporten. Leuk om te zien wat je bezighoudt. Zometeen op Groot Nieuws, de Bijbellezing.
1: Is er licht aan het eind van de tunnel?

0: Een van de vele nummers die Reni en Elisa door de jaren heen hebben uitgebracht. Deze kwam zo'n 10 jaar geleden uit. Hoor mijn gebed.
1: De Grootnieuwsradio Bijbellezing.
2: Met Ben Ketting.
0: Het is 6:45, daarmee tijd voor de Grootnieuwsradio Bijbellezing. Vandaag een minuutje of 5, Ben Ketting die voorleest.
3: Vandaag lees ik voor je 1 Korinthe 15, vers 20 tot 58 uit de Basisbijbel. Maar Christus is uit de dood opgestaan. Hij was de eerste van alle gestorven mensen die dat deed. Vroeger is door één mens, Adam, de dood in de wereld gekomen. Nu is ook door één mens de opstanding uit de dood in de wereld gekomen. Alle mensen zullen door de schuld van Adam sterven. Maar nu zullen alle mensen door Christus levend gemaakt worden. Maar ieder op zijn beurt, Christus als eerste en daarna de mensen die van Christus zijn, als hij terugkomt. Daarna komt het einde. Dan geeft hij zijn koningschap aan God de Vader terug. Dat zal zijn als hij alles vernietigd heeft wat in de zichtbare wereld en in de geestelijke wereld heerst, macht heeft en kracht heeft. Want hij zal als koning heersen totdat hij al zijn vijanden overwonnen heeft. De laatste vijand die wordt overwonnen is de dood. Want de Vader heeft Jezus over alles de overwinning gegeven. Maar niet over de Vader zelf, want de Vader zelf heeft alles overwonnen. Alle mensen en alle machten zullen Jezus als koning erkennen. Daarna zal Jezus zijn koningschap aan de Vader geven. Want hij heeft Jezus over alles de overwinning gegeven. Dan zal God koning zijn over alles en iedereen. En iedereen zal vol van hem zijn. Stel dat de doden niet zullen opstaan. Wat voor zin heeft het dan dat sommige mensen zich laten dopen voor mensen die al gestorven zijn? Waarom laten zij zich dan in hun plaats dopen? En waarom zou ik dan nog elk moment van de dag in gevaar willen zijn? Luister goed, broeders en zusters, jullie op wie ik zo trots ben in Jezus Christus onze Heer. Ik kijk elke dag de dood in de ogen. Wat heb ik er menselijk gezien aan als ik in Efeze met wilde dieren heb gevochten? Als de doden niet zullen opstaan? Laten we dan maar eten en drinken en feest vieren, want morgen zijn we misschien dood. Houd jezelf niet voor de gek. Als jullie met slechte mensen omgaan, gaan jullie vanzelf net zulke slechte dingen doen als zij. Gebruik toch je gezonde verstand. Stop met ongehoorzaam te zijn aan God. Sommigen van jullie hebben er geen idee van wie God is. Jullie moesten je schamen. Hoe worden de doden weer levend gemaakt? Jullie zeggen misschien, maar hoe worden de doden dan weer levend gemaakt? En wat voor lichaam hebben ze dan? Maar dat is een dwaze vraag. Alles wat je zaait, moet eerst sterven. Pas dan kan er nieuw leven uit ontstaan. En wat je zaait, ziet er niet hetzelfde uit als wat er later uitkomt. Wat je zaait is maar een simpele korrel, bijvoorbeeld graan. Maar God laat er een bepaalde plant uitgroeien. Uit elke soort zaad groeit een bepaalde soort plant. Ook zijn niet alle levende wezens hetzelfde. Het lichaam van mensen is anders dan van dieren. En het lichaam van vogels is weer anders dan van vissen. En aardse lichamen zoals mensen, dieren en planten zijn weer anders dan de hemellichamen zoals zon, maan en sterren. Ze zijn verschillend van schoonheid. En het licht van de zon is ook weer anders dan het licht van de maan of van de sterren. En de ene ster schijnt helderder dan de andere ster. Zo is het ook met de opstanding uit de dood. Want wat wordt gezaaid is sterfelijk. Maar wat opstaat uit de dood is onsterfelijk. Wat wordt gezaaid is niet mooi. Wat opstaat uit de dood is prachtig. Wat wordt gezaaid is zwak, maar wat opstaat uit de dood is vol kracht. Er wordt een aards lichaam gezaaid, maar er staat een geestelijk lichaam op. Want net zoals er een aards lichaam bestaat, bestaat er ook een geestelijk lichaam. Dat staat ook in de boeken. De eerste mens, Adam, werd een levend wezen. Maar de laatste Adam, dat is Jezus, werd een levendmakende geest. Maar het geestelijke was er niet het eerst. Eerst kwam het aardse, daarna pas het geestelijke. De eerste mens werd uit het stof van de aarde gemaakt. Maar de tweede mens is uit de hemel. Alle aardse mensen lijken op de eerste aardse mens. En alle hemelse mensen lijken op de hemelse mens. En net zoals we eerst lijken op die aardse mens, zo zullen we later lijken op die hemelse mens. Maar ik zeg jullie, broeders en zusters, vlees en bloed kunnen het koninkrijk van God niet binnengaan. Sterfelijke dingen kunnen geen onsterfelijkheid binnengaan. Kijk, Ik vertel jullie een goddelijk geheim. We zullen niet allemaal eerst sterven. Als de laatste trompet klinkt, zullen we allemaal in één ogenblik veranderd worden. Want op een dag zal er op de trompet worden geblazen. Dan zullen de doden als onsterfelijke mensen uit de dood opstaan. En wij zullen op dat moment veranderd worden. Want dit sterfelijke lichaam moet onsterfelijkheid aantrekken. En op het moment dat dit sterfelijke lichaam onsterfelijkheid heeft aangetrokken, is werkelijkheid geworden wat in de boeken staat. Namelijk, de dood is opgeslokt door de overwinning. Dood, wat wil je nu nog? Waar is je macht? De dood heeft macht door het kwaad. En het kwaad heeft macht door de wet van Mozes. Maar prijs God. Hij heeft ons de overwinning gegeven door onze Heer Jezus Christus. Wees daarom altijd sterk in het geloof, lieve broeders en zusters. Houd vol en doe altijd je best voor de Heer. Jullie moeten weten dat alles wat je voor de Heer doet, beloond zal worden.
1: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
2: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Grootnieuwsradio met Redman en 10.000 Reasons, Bless the Lord. Vandaag komen we samen in actie voor kwetsbare vrouwen en kinderen in Oost-Europa. Dat doen we samen met Mission Possible. Doneren kan via missionpossible.nl voor juridische hulp, een babybox of een weekopvang voor een moeder met haar kinderen. En goed om te weten, elke gift wordt vandaag verdubbeld. missionpossible.nl.
1: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
2: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
6: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
7: 10 tenders alsjeblieft.
8: Ja, dat is dan 8 euro.
7: Hè? 8? Oké. Okay.
9: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
6: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
10: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
11: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
12: Oké.
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
14: Oranje. Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
15: Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen. Voor 30 euro helpt Mission Possible een vrouw en haar kinderen in Oost-Europa met juridische bijstand. Voor 50 euro ontvangt ze een babybox met een kinderbijbel. En voor 85 euro krijgt ze 1 week opvang, samen met haar kinderen. Steun jij ons? Helpen wij hen. Ga naar missionpossible.nl.
16: Gospel.nl, de grootste christelijke webwinkel van Nederland. Met tienduizenden boeken, bijbels, kaarten, spellen, films, muziek en gifts. Bestel eenvoudig, veilig en snel op gospel.nl.
15: Help kwetsbare dochters in Oost-Europa en steun ze nu via Mission Possible. Dan wordt jouw gift verdubbeld. Ga naar missionpossible.nl.
17: Grootnieuws Radio.
18: Het christelijke radiostation.
17: Het ANP-nieuws van 7 uur.
19: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Als er nieuwe medicijnen op de markt komen, dan moeten Nederlanders daar veel langer op wachten dan andere Europeanen, meldt het AD. Dat komt omdat Nederland na een Europese goedkeuring het middel nog een keer wil testen. Het wrange is dat een paar van die medicijnen in samenwerking met Nederlandse ziekenhuizen is ontwikkeld. Er is vannacht weer een bus met asielzoekers vertrokken naar de tijdelijke opvang in Rode. Daar kunnen maximaal 150 mensen opgevangen worden, nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. 12 mensen misten de bus en sliepen buiten. Voor hen werden tenten geregeld door een hulporganisatie. Het was even rustig, maar Amerika en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika begon daar gisteravond mee omdat Iran een gevechtshelikopter zou hebben neergehaald. Iran sloeg daarop terug door drones op een Amerikaanse basis in Bahrein af te sturen. Wat voor schade de aanvallen hebben veroorzaakt is niet bekend. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vandaag een wisselvallige en frisse dag met

0: Europa. Samen met Mission Possible willen we ervoor zorgen dat kwetsbare dochters sterke vrouwen worden. Zometeen hoor je er alles over. En ook Elevation Worship komt voorbij. Jaira hoor je binnen nu in een paar minuten.
1: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen. Voor €30 helpt Mission Possible een vrouw en haar kinderen in Oost-Europa met juridische bijstand. Voor €50 ontvangt ze een babybox met een kinderbijbel. En voor €85 krijgt ze 1 week opvang, samen met haar kinderen. Steun jij ons? Helpen wij hen. Ga naar missionpossible.nl.
5: Hey, ben je er weer?
6: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
5: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
6: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
5: Ja, lekker. Je
7: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
4: Help kwetsbare dochters in Oost-Europa en steun ze nu via Mission Possible. Dan wordt jouw gift verdubbeld. Ga naar missionpossible.nl.
8: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
9: Met deze week in de bonus: alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
8: Lekker hoor!
9: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, 2 stuks, tweede gratis.
8: Boeie!
9: Alle AH kiesjes en pies, ook tweede gratis.
8: Zoé!
9: En alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
8: Yes!
9: De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Hamster!
10: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
11: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app. Lekkere van
12: Albert Heijn. Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
13: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
12: Kom proefzitten in onze showrooms of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
14: Hoeg, weer zo'n haarfijn deeltje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2b, Sios en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mission Possible.
17: Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen.
18: Geef vandaag voor hun opvang en ondersteuning in Oost-Europa. Grootnieuwsradio helpt.
17: Met Joeri van der Geest.
18: Het christelijke radiostation.

0: ene persoon die wordt wakker van de wekker ingesteld op Groot Nieuws Radio. Natuurlijk heerlijk wakker worden dan met de muziek van Elevate Your Worship. De ander die wordt wakker van spelende kinderen. En Gerda van een bijzonder, ja, irritant geluid ook wel. Namelijk het geluid van een zoemende vlieg op de slaapkamer. Heel erg ijverig, zegt ze. Dus dat was voor haar meteen een goed moment om wakker te worden en de radio aan te zetten. Melanie die luistert al sinds 5:30 mee vanuit de auto, laat ze weten. En Willem die is momenteel onderweg naar Joure voor een inspectie bij een grote supermarkt. Hij wenst iedereen een gezegende dag. Maar in het bijzonder collega Martin dus, die zijn bij deze overgebracht. Ik zeg een hele goede morgen op deze bijzondere dag.
1: Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen.
2: Kom vandaag in actie voor hun opvang en ondersteuning in Oost-Europa.
0: Het is namelijk woensdag 10 juni en vandaag komen wij samen in actie voor kwetsbare vrouwen en kinderen in Oost-Europa. Voor moeders die vluchten voor geweld, die vastlopen door verslaving, die een veilige plek nodig hebben voor zichzelf en voor hun kinderen. Dat is waar Mission Possible elke dag voor in actie komt. Ja, het mooie van vandaag is, we komen dus in actie en er is een ondernemer, een gulle ondernemer zou ik wel durven zeggen, die alle giften van vandaag verdubbelt. Dus als jij besluit om vandaag €30 te geven voor juridische hulp, dan wordt het €60. Geef je €50 voor een babybox, nou dan wordt het €100. En geef je €85 voor een week opvang, dan wordt het dus €170. Dus nou, dat is erg mooi. Doneren kan via missionpossible.nl. Zometeen dan schuift Geranda aan. Zij is betrokken bij Mission Possible. Vertelt jou en mij zometeen meer over hoe die hulp nou wordt ingezet en wat het betekent voor het leven van kwetsbare vrouwen en kinderen in Oost-Europa.
1: De dagtekst.
0: Dat is vandaag Jesaja 40, vers 31. Maar wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht. Hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar. Hij loopt, maar wordt niet moe. Hij rent, maar raakt niet uitgeput. De dagtekst van vandaag, Jesaja 40, vers 31.

0: mooie boodschap voor vandaag. Er is altijd iemand die om je geeft. Er zijn altijd armen om je heen. Je hoorde Lef en Reijer.
1: Grootnieuws Radio helpt.
0: Ja, veel vrouwen en meisjes in Oost-Europa die hebben te maken met geweld, verslaving of verwaarlozing. Sommigen die slaan op de vlucht met hun kinderen zonder zicht op een veilige bestemming. In het bijzonder voor hen zet Mission Possible zich in met opvanghuizen die een veilige plek bieden om te herstellen en ook weer te geloven in de toekomst. Vandaag komen wij in actie onder het motto: kwetsbare dochters worden sterke vrouwen. Deze hele actiedag staat in het teken van dat belangrijke werk. En om die dag officieel af te trappen is bij mij in de studio aangeschoven Gerande Sikkema. Zij is adjunct-directeur van Mission Possible. Goedemorgen, Gerande.
2: Goedemorgen.
0: Ja, die slogan van vandaag: kwetsbare dochters worden sterke vrouwen. Als we het hebben over die kwetsbare dochters die dan sterke vrouwen worden, over ja, wat voor vrouwen gaat het dan?
2: Ja, dat gaat over vrouwen in heel veel verschillende situaties. Wij helpen vrouwen in Oost-Europa, maar ook in Rusland en Centraal-Azië. En dan hebben we het over vrouwen die op de vlucht zijn voor huiselijk geweld. Maar wij komen ook bij veel moeders, meisjes, vrouwen thuis en zien ook hun problematiek achter de voordeur. En daar proberen we ook te helpen waar kan.
0: Ja, ik zat al een beetje te kijken ook op jullie website missionpossible.nl. Zag ik al een aantal indrukwekkende verhalen. Als ik aan jou vraag, ja, kwetsbare dochters, sterke vrouwen, is er dan één persoon bij jou die te binnen schiet?
2: Ja, eigenlijk heel veel. Maar de recentste is dan Veronica. Die heb ik afgelopen maart ontmoet in Bulgarije. Zij is 18 jaar en van Roma afkomst. En zij is inmiddels zwanger van haar vierde kindje. Haar oudste kindjes die zijn nog heel erg jong. Maar die hebben ook, een van de kindjes heeft problemen met gehoor. En zij draait toch haar leven zo goed mogelijk. En het is heel mooi om te zien dat de gemeenschap haar ook steunt. En daar zijn wij dan als Mission Possible ook heel erg bij betrokken.
0: Ja, precies, want ze komen dan binnen als kwetsbare dochters. Het doel is het eigenlijk om een sterke vrouw te worden. Hoe zet Mission Possible zich daarvoor in om dat te bereiken?
2: Ja, op heel veel verschillende manieren. Je kunt niet een gemeenschap op één manier helpen. Maar de sleutel bij ons project in Bulgarije is de babybox. En dat is een manier waarop wij in contact komen met deze moeders en met deze gemeenschappen. En dat is een box gevuld met allemaal spullen die nodig zijn voor het eerste halve jaar van de baby. Daar zitten kleertjes in, maar er zitten ook verzorgingsproducten in. Dekentjes, flesvoeding, luiers. Allemaal dat soort dingen. En doordat we die meenemen, komen wij in gesprek met de moeder. En kunnen wij ook uitleg geven over hygiëne, over verzorging. Maar ook vertellen van Gods liefde. En zijn wij ook, zeg maar, als we dan een tweede keer langskomen, meer welkom in de gezinnen en de gemeenschappen. En kunnen wij ervoor zorgen ook dat de buurvrouwen, de oma's, de vrouw van de pastoor, noem alles maar op, die helpen ook graag mee met het babyboxproject. En die ondersteunen dan samen met ons zo'n moeder als Veronica.
0: Ja, wel mooi om te horen dat het dus niet alleen gaat over levensbehoeften en opvang. Maar dat er ook iets over het geloof en over het evangelie wordt gedeeld met deze vrouw.
2: Ja, het is echt, we noemen het wel eens diaconale zending. Het is beide.
0: Ja.
2: Dus het is echt praktische hulp. Maar dat doen we vanuit de liefde van de Heer Jezus. En dat vertellen we er ook bij. En dat betekent niet dat iemand moet gaan geloven om de hulp te krijgen. Of dat we daar alleen maar mensen helpen die daarvoor openstaan. Dat is ook niet zo. Maar we helpen gewoon iedereen, ongeacht afkomst of wat dan ook. Iedereen mag een babybox krijgen. Maar daar zit wel een kaartje in waarom we doen wat we doen.
0: Ja, wat ontzettend gaaf. Vandaag roepen we dus op om te helpen. Kan via de website missionpossible.nl. Een aantal bedragen bijvoorbeeld, noemde ik net al even, €30 voor juridische hulp, €50 voor een babybox waar je het net over had, en €85 voor een week opvang. Dat zijn een aantal voorbeelden. En het bijzondere is dat er vandaag ook een verdubbelaar wordt ingezet.
2: Ja, echt heel gaaf.
0: Hoe zit dat precies?
2: Nou, eigenlijk is het gewoon precies zoals je zegt, een verdubbelaar. Dus elke gift die vandaag gegeven wordt, die wordt door een ondernemer uit ons netwerk verdubbeld. Om mensen vooral aan te moedigen mee te doen en impact te maken en het met elkaar te doen.
0: Ja, ik begreep dat die ondernemer anoniem wil blijven, ja. Wat natuurlijk helemaal goed is. Maar wel ontzettend gaaf dat hij vandaag ook betrokken is bij deze actiedag. Ja, Mission Possible, dat is jullie naam. Jullie geloven dat verschil mogelijk is. Wanneer is deze missie van deze dag voor jou geslaagd?
2: Nou, ja, we hebben heel veel voorbereid en ik hoop gewoon dat heel veel mensen geraakt worden door het verhaal. Kijk, het is ook heel mooi als we de giften binnenkrijgen en dat is super gaaf en daar gaan we ook echt voor. Maar het is ook heel mooi om met elkaar de verhalen te delen van wat God doet in het veld. En hoe kwetsbare dochters echt sterke vrouwen worden dankzij zijn ondersteuning, zijn hulp en zijn aanwezigheid. En dat is gewoon, als we dat met elkaar kunnen delen en kunnen vieren, dan is deze dag voor mij geslaagd.
0: Ja, nou, ik vind het mooi dat we hier als Groot Nieuws Radio ons ook voor dit doel kunnen inzetten. Met natuurlijk jou als luisteraar. Gerande, je hebt nu een microfoon voor je. Je zou nog even een oproepje kunnen doen bij deze. Voor iedereen die nu thuis meeluistert of in de auto zit. Wat zou je willen zeggen? Waarom moeten we vandaag in actie komen?
2: Omdat we samen zoveel verschil kunnen maken. Omdat het echt, ja, ik kom heel vaak op het veld en ik zie de vrouwen die het verschil nodig hebben. Ik zie de wanhoop in hun ogen. En het is zo mooi om met elkaar deze vrouwen om te omringen en armen om hen heen te slaan. En ook te zeggen, kom, we doen het samen. En ook voor hun klaar te staan. Dus doe met ons mee.
0: Heel goed, dankjewel. Groot Nieuws Radio en Mission Possible komen vandaag samen in actie. Deze hele dag hoor je dus allerlei bijzondere gesprekken. Zometeen zelfs een overdenking door Natalia uit Rusland. Allemaal voor dat ene doel. Kwetsbare dochters maken tot sterke vrouwen. Jij kunt steunen, ga daarvoor naar missionpossible.nl.

0: Als je als dochter in Rusland zelf geen liefdevolle opvoeding hebt gehad,
1: hoe geef je dan liefde door aan je eigen kinderen?
0: En wat als je jeugd omgeven wordt met alcoholmisbruik en geweld? Hoe doorbreek je dat patroon?
1: Vandaag komen we samen in actie,
0: zodat kwetsbare dochters sterke vrouwen worden.
1: Draag ook bij via missionpossible.nl.

0: I will be here for you. Een oproep die ook Margot aangaat. Zij zegt, nou, ik heb mijn gif zojuist overgemaakt. Mission Possible, dank voor jullie inzet. Het is 8:02 en dit zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Nieuwe medicijnen zijn voor Nederlanders veel later beschikbaar dan voor andere Europeanen. Dat komt volgens het AD omdat na een Europese goedkeuring de Nederlandse overheid er ook nog eens naar wil kijken. Gemeenten moeten strenger controleren of mensen in de bijstand die uit het buitenland komen wel genoeg Nederlands kunnen spreken. Minister Aartsen vindt dat er niet genoeg op gecheckt wordt, schrijft de Telegraaf. En vannacht hebben opnieuw mensen buiten geslapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het gaat om 12 asielzoekers die de bus naar de tijdelijke nachtopvang in Rode misten. Omdat de nacht erg koud was, werden er tenten voor ze neergezet.
2: Groot nieuws update.
0: Euthanasie moet mogelijk worden zonder tussenkomst van een arts, zodat mensen zelf bepalen of hun lijden ondraaglijk is. Dat eist een burgerinitiatief dat gisteren met 75.000 handtekeningen werd ingediend bij de Tweede Kamer, samen met een eigen wetsvoorstel. Een burgerinitiatief betekent niet dat er automatisch een wet komt, maar de Kamer is nu wel verplicht om het voorstel te bespreken. En de Noorse politie heeft voor het eerst een asielzoeker met dwang uit een kerk gehaald. Een man uit Burundi die woonde 2,5 jaar in een kerk in het noorden van het land. Dat de politie kon binnenvallen, komt omdat Noorwegen 3 jaar geleden de wet afschafte die kerken beschermt. In Nederland geldt die bescherming nog wel, en daarom houdt een kerk in Kampen al 550 dagen lang dag en nacht een dienst, zodat de familie Babayans daar kan blijven. En het Amerikaanse leger heeft een nieuwe lijst opgesteld van erkende religies. Van 211 stromingen zijn er nog maar 31 over. En dat schiet bij nogal wat mensen in het verkeerde keelgat. Onder meer humanisten en aanhangers van inheemse Amerikaanse religies die protesteren. En ook de Mormonen zijn boos omdat ze op de lijst niet meer als christelijk worden aangemerkt. Het Pentagon zegt dat het gewoon een administratieve regel is. En vandaag komen wij als Groot Nieuws Radio een dag lang in actie voor vrouwen en kinderen in Oost-Europa. In landen ook als Oekraïne en Rusland groeien veel vrouwen en meisjes op in armoede, geweld of verslaving. En Mission Possible vangt hen op en helpt hun om een nieuw leven op te bouwen. De hele dag hoor je op Groot Nieuws verhalen onder het motto kwetsbare dochters worden sterke vrouwen. En dan nog het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Deze ochtend verloopt op veel plaatsen droog en zonnig. In de middag ontstaan buien, lokaal met onweer en hagel. Tussendoor schijnt de zon en het wordt maximaal 18 graden. Dan de verkeersinformatie van de ANWB.
3: De ochtendspits stelt tot dusver niet al te veel voor. Wel zijn er een paar ongelukken gebeurd op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en de Keteltunnel nu 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. A58 van Breda naar Eindhoven tussen knooppunt de Baars en Oorschot 9 kilometer met 1,5 uur vertraging. Ook dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels wel weer vrij.
4: Van de Geest.
0: Een hele goede morgen op deze woensdagochtend. Zometeen hoor je muziek van Natalie Lane, The Long Way. Ook een overdenking om 8:15. En weer psalmen voor nu.
2: Grootnieuwsradio helpt.
4: Het christelijke radio.

0: Help jij kwetsbare dochters in Oost-Europa sterke vrouwen worden?
1: Kom vandaag samen met Grootnieuws Radio in beweging en geef via missionpossible.nl.

Natalie Lane, die zichzelf overgeeft aan The Long Way. Het zou zomaar kunnen zijn dat je ook al tijden voor iets bidt en dat er maar geen uitkomst komt, dat je afvraagt waarom duurt het zo lang? Nou, Natalie Lane die vroeg zich hetzelfde af, tot ze iets begreep dat de lange weg niet een straf is, maar dat het misschien juist de manier is waarop God je iets wil laten zien wat je op de snelweg nooit had gezien. Take me to the long way, if the long way leads to you. Hoorde hier op Groot Nieuws, met nu Philippa Hennah.

0: Philippa Henna en It Is Well maakt het 7:47. Het is tijd voor de overdenking. Vandaag komen wij samen in actie voor kwetsbare vrouwen en kinderen in Oost-Europa. En dat doen we onder het motto Kwetsbare Dochters voor een Sterke Vrouw. Dat doen we samen met Mission Possible vandaag. En nou, een van hun betrokkenen, dat is Natalia uit Rusland. Zij schreef speciaal voor vandaag 2 overdenkingen. Heeft ze ook ingesproken in het Russisch? Nou, ik kan me voorstellen dat je dat niet helemaal spreekt. Dus mijn collega Maria heeft ze nagesynchroniseerd. En dit is haar eerste overdenking over Hagar.
1: Есть история женщины, которую легко пропустить. Но не потому, что она не важна, а потому, что она уязвима.
2: In de Bijbel is een verhaal van een vrouw dat je zomaar kunt missen vanwege haar kwetsbare positie. Ik heb het over Hagar, de bijvrouw van Abraham. Ze kiest haar leven niet zelf. Ze is een slavin, gebruikt en afgewezen. Wanneer ze zwanger wordt, raakt ze verwikkeld in een conflict. Ze kijkt respectloos en met minachting naar haar meesteres Sarah. Ze is mens, niet perfect. En uiteindelijk vlucht ze, omdat ze bang is. Dit is het punt waar veel verhalen stoppen. Maar in de Bijbel begint juist hier iets nieuws. God vindt Hagar niet op een plek waar alles op orde is. Hij vindt haar in de woestijn bij een waterput. Alleen, op de vlucht, kwetsbaar. Hij noemt haar bij haar naam, Hagar. Hij kent Hagar, zowel waar ze vandaan komt, haar huidige omstandigheden en haar toekomst.
1: Откуда ты пришла? Куда ты идешь?
2: En God doet waar God goed in is. Hij stelt Hagar een vraag. Een allesbepalende vraag. Waar kom je vandaan en waar ga je heen? Dat is geen verhoor, het is een uitnodiging. Het is een identiteitsvraag. Wie ben je? Wat is jouw verhaal? En dan gebeurt er iets bijzonders. Hagar geeft God antwoord. U bent de God die mij ziet. Niet Abraham, niet een profeet, maar een slavin, een kwetsbare vrouw, noemt hem als eerste El Roy, wat betekent God die naar mij omziet. Hier zie je iets van Gods hart. Hij is niet alleen de God van volken en beloften. Hij is de God die jou ziet. Juist als je je verlaten of eenzaam voelt. Hij verandert de omstandigheden van Hagar niet meteen. Hij redt haar niet direct uit haar situatie, maar hij spreekt wel. Hij geeft richting. Keer terug. En hij geeft belofte. Je zult een zoon krijgen, Ismaël. Wat betekent, God zal horen. Later in Genesis 21 is Hagar opnieuw in de woestijn met haar kind. Ze verkeren op het randje van de dood, zonder voedsel en water. En ook daar is God weer. Hij hoort haar stemverheffing vanwege het onrecht en haar huilen. Hij ziet haar pijn. En hij opent haar ogen zodat zij een waterput zag. Hij geeft wat nodig is, precies op het moment dat alles verloren lijkt. De kracht van Hagar zit niet in dat ze sterk is van zichzelf. Haar kracht ontstaat in de ontmoeting met God, die haar en haar situatie ziet. De kwetsbaarheid verdwijnt niet meteen, maar het wordt geen plek van schaamte meer. Het wordt een plek van ontmoeting.
1: Позволю ли я Богу увидеть меня там, где я наиболее непослушна?
2: Misschien herken je dat. Dat je denkt dat je eerst sterker moet worden. Eerst alles op orde moet hebben. Maar dit verhaal stelt een andere vraag. Durf je God te laten kijken naar de plek waar jij het meest kwetsbaar bent?
1: Потому что именно там.
2: Want juist daar begint herstel. Van waardigheid. Van identiteit. Van hoop.

0: God.
1: Help jij kwetsbare dochters in Oost-Europa sterke vrouwen worden?
2: Kom vandaag samen met Grootnieuws Radio in beweging en geef via missionpossible.nl.

0: Grootnieuwsradio met Lauren Daigle en First.
1: Grootnieuwsradio helpt.
0: Ja, Grootnieuwsradio helpt vandaag Mission Possible om kwetsbare dochters tot sterke vrouwen te maken. Zometeen hoor je het verhaal van Fatima, een vrouw uit Rusland die alles kwijt leek. Haar dochter, zichzelf, de hoop in het leven en die toch een weg vond. Later deze ochtend hoor je haar verhaal. Ook de tweede overdenking van Natalia uit Rusland hoor je nog. En ook de rest van de dag gaan we op Grootnieuwsradio gewoon door. In Blessings hoor je donateurs van Mission Possible die vandaag een blessing uitdelen. Bert Dokter, de directeur van Mission Possible, die schrijft aan bij Thijs en Jorieke om te praten over het werk dat ze doen in Oost-Europa. Ook in Oekraïne en Rusland. En in Backstage is Irma die nog te gast. En vanmiddag verder vandaag.
1: En verder vandaag.
0: Hoor je nog het verhaal van Alexei over de rol van de man in gezinnen waar geweld en verslaving het leven bepalen. Dus nou ja, genoeg wat vandaag staat te gebeuren. We komen dus in actie voor kwetsbare vrouwen en kinderen in Oost-Europa. Doneren kan via mission.nl, missionpossible.nl. En elke gift wordt vandaag verdubbeld door een gulle ondernemer. Dus missionpossible.nl.
2: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
3: Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen. Voor €30 helpt Mission Possible een vrouw en haar kinderen in Oost-Europa met juridische bijstand. Voor €50 ontvangt ze een babybox met een kinderbijbel. En voor €85 krijgt ze 1 week opvang, samen met haar kinderen. Steun jij ons? Helpen wij hen. Ga naar missionpossible.nl. Let's
4: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar, voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Help kwetsbare dochters in Oost-Europa en steun ze nu via Mission Possible. Dan wordt jouw gift verdubbeld. Ga naar missionpossible.nl.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. 1,5 kilo voor maar €2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: Goedemorgen!
7: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
8: GardenOnline.nl. Een overkapping hoeft niet duur te zijn. GardenOnline.nl.
9: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
10: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en floss 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
11: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
12: Steeds meer jongeren raken verslaafd. Tot Heldersvolks biedt hulp en preventie. Investeer samen met ons in een verslavingsvrije generatie. Geef hoop. Kijk op trv.nl/verslaving. Jo voor de wind tot Heldersvolks.
1: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 8 uur.
14: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Wanneer er een nieuw medicijn op de markt komt, dan moeten Nederlanders er langer op wachten dan andere Europeanen. Dat is vooral het geval bij kankermedicijnen, meldt het AD. Reden is dat als er een Europese goedkeuring is, de Nederlandse overheid er ook nog eens naar wil kijken. En dat kost tijd. Minister Aartsen wil dat gemeenten strenger gaan controleren of mensen in de bijstand die uit het buitenland komen wel genoeg Nederlands kunnen spreken. Zo niet, dan moet hun uitkering omlaag, meldt de Telegraaf. Die regel bestaat al, maar in de praktijk doen gemeenten er weinig mee. In Ter Apel hebben vannacht 12 mensen buiten geslapen. Ze misten de bus naar Drentse Rode, waar de tijdelijke nachtopvang is geregeld, nu Ter Apel vol zit. Mensenrechtenorganisatie Migrate zet de tenten voor ze op. Eergisteren sliepen ook al mensen buiten bij het aanmeldcentrum. Ook zij kwamen te laat voor de bus. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vandaag een wisselvallige en frisse dag met flinke buien. Daarbij wordt het maximaal 17 graden en er staat een matige wind. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
6: ANWB.
15: De ochtendspits stelt niet al te veel voor. Op een enkele plek is wat meer vertraging nu op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en de Keteltunnel 7 kilometer file met 20 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan via de A13. Verder veroorzaken de dagelijkse files hooguit 10 minuten vertraging. Op de N348 is een ongeluk gebeurd van Zutphen naar Deventer. Daar staat file tussen Gorssel en Epse 3 kilometer.

0: kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
1: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
2: Dat gaan we vieren. Dat gaan we vieren.
1: Aldi.
3: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreunk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it.
1: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
2: Dat gaan we vieren!
1: Aldi.
4: Schoonschip, de leverancier van krachtige reinigingsmiddelen voor scheepvaart, pleziervaart en industrie. Maak schoon schip op het dek, aan boord en in de werkplaats. Van reiniging en borstels tot touwen, verf, wrijfhout en meer. Schoonschip.info.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar 7,99 en kans op een WK-voetbal.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Je hebt deals en je hebt Tui-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Tui.
9: Hey! Zag je dat ook?
10: Wat?
9: Die auto voor ons. Met een Grootnieuwsradio bumpersticker.
10: Nou, wat leuk. Een medeluisteraar onderweg.
9: Ja, mooi hè. Zo laat je gewoon zien dat er in jouw auto een hoopvol geluid klinkt.
10: Wil jij ook zo'n bumpersticker? Bij donatie van €4,95 ontvang je er een.
9: Ga naar grootnieuwsradio.nl/onderweg.
11: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
12: Levensveranderende operaties en trainingen? Daar zijn artsen voor nodig. Maar ook elektriciëns, koks, schoonmakers, IT'ers en jij. Mercy Ships zoekt vrijwilligers. Mensen zoals jij die tijd en vaardigheid willen delen om hoop te brengen. Kom naar de infoavond en ontdek wat jij kan betekenen. Ga naar mercyships.nl/jij.
13: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mission Possible.
14: Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen.
13: Geef vandaag voor hun opvang en ondersteuning in Oost-Europa. Grootnieuwsradio helpt.
14: Met Joeri van der Geest.
13: Het christelijke radiostation.

0: Christian Verwoerd, Erika de Wit en Jezus onze Messias. Een hele goede morgen. Het is vandaag woensdag 10 juni. Vandaag begint de dag droog en zonnig, maar vanmiddag kunnen er buien vallen met daarbij hagel en onweer. Het wordt vandaag 15 tot 18 graden. En ik zal even kijken, is het dan lekker weer of niet voor deze nationale buitenspeeldag? Vandaag worden door heel het land activiteiten voor kinderen georganiseerd. Maar ja, hey, regen of niet, het is altijd goed om buiten te spelen, denk ik. In Kampen doen ze het wel even anders, want de familie Babayans die verblijft al meer dan 550 dagen in het kerkasiel in de Alpenhof, kan dus ook niet naar buiten. Dus organiseert de kerk vandaag een binnenspeeldag met een springkussen en spelletjes en heel wat aandacht daarvoor. Zowel buiten als binnenspeeldag vandaag dus. Ja, en hier op Groot Nieuws Radio komen wij vandaag in actie. En dat doen we voor Mission Possible.
1: Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen.
2: Kom vandaag in actie voor hun opvang en ondersteuning in Oost-Europa.
0: Ja, misschien word je vandaag wakker met lekkere koffie naast je, lekker ontbijtje, warm bed, kinderen die zometeen naar school gaan, een normale woensdagochtend voor je. Maar op ditzelfde moment worden er vrouwen wakker in Rusland, Oekraïne, Oost-Europa die niet weten of ze vandaag veilig zijn. Het zijn vrouwen die zijn grootgebracht, vaak in een gewelddadige omgeving met alcoholverslavingen en noem allemaal maar op. Een patroon dat niet zomaar doorbroken kan worden. Moeders die door verslaving hun kinderen dreigen te verliezen, die misschien worden mishandeld door hun partner, geen kant op kunnen, die met hun kinderen op straat staan zonder een plek om naartoe te gaan. Nou, vandaag komen wij in actie voor deze kwetsbare vrouwen. Dat doen we met Mission Possible. Je kan doneren via missionpossible.nl. En goed om daarbij te noemen, als je vandaag doneert, wordt jouw gift verdubbeld. Dus geef je €30, dan wordt het 60. €85 voor een week opvang voor een moeder met haar kinderen, wordt het €170. Doneren kan dus via missionpossible.nl. Ja, zometeen hoor je dus het verhaal van een van die kwetsbare vrouwen die ontzettend sterk is geworden. Het verhaal van Fatima, een vrouw uit Rusland die alles kwijt leek. Haar dochter, zichzelf, de hoop in het leven. Maar ze is opgekrabbeld. Middels de steun van Mission Possible. En zometeen hoor je haar verhaal.
1: De dagtekst.
0: Dat is vandaag Jesaja 40, vers 31. Maar wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht. Hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar. Hij loopt, maar wordt niet moe. Hij rent, maar raakt niet uitgeput. Maar wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht. Hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar. Hij loopt, maar wordt niet moe. Hij rent, maar raakt niet uitgeput. Jesaja 40, vers 31 is de dagtekst.

0: Waardig is uw naam, worthy is your name, you're the CC Winans.
1: Groot Nieuws Radio helpt.
0: Vandaag komen wij samen in actie met Mission Possible en helpen wij kwetsbare vrouwen en kinderen in Oost-Europa die een veilige plek verdienen. Ja, en niets maakt duidelijker waarom we dat doen dan het verhaal dat je nu gaat horen. Het verhaal van Fatima, een vrouw uit Asbest, een stad in het Oeralgebergte in Rusland. Jarenlang beheerste alcohol haar leven. Wat begon als een vlucht uit pijn en eenzaamheid, dat werd langzaam een diepe verslaving. En je hoort het haar zelf vertellen, je hoort het Fatima dus. En het wordt vertaald door mijn collega Maria.
2: Ik was verslaafd aan alcohol. Mijn leven was niet erg goed. Ik was geen moeder voor mijn dochter. Ik walgde van mezelf. Alcoholverslaving is verschrikkelijk.
0: Haar dochter Lyuba was 13 jaar oud. Haar moeder was er niet meer echt voor haar. En uiteindelijk werd de moeilijkste beslissing genomen. Haar dochter werd uit huis geplaatst.
2: Toen mijn dochter Lyuba uit huis werd geplaatst, voelde ze zich natuurlijk heel slecht, eenzaam. En begon zich af te vragen wat ze nu moest doen. Toen mijn dochter Lyuba uit huis werd geplaatst, voelde ze zich natuurlijk heel slecht, eenzaam. En begon ze zich af te vragen wat ze nu moest doen. Medewerkers van Mission Possible kwamen naar mijn huis. Ze legden uit wat ze voor mij en mijn dochter konden doen. Ik voelde mij zeer gesteund en gezien. Ik ben hen hier heel, heel dankbaar voor.
0: Ja, toen haar dochter dus uit huis werd geplaatst, bleef ze alleen achter en zakte Fatima nog verder weg. Mensen om haar heen die dachten dat het te laat was, en zelfs hulpverleners die geloofden niet meer in haar. Maar nou ja, juist op dat moment hoorde Mission Possible over haar en zij besloten niet om weg te kijken, maar gingen naast haar staan en boden haar hulp aan.
2: Waarom kon ik deze hulp accepteren? Omdat ik simpelweg geen uitweg meer zag. Het alternatief was doodgaan door alcohol en mijn kind als wees achterlaten. Toen ik een plek aangeboden kreeg in het opvanghuis van Mission Possible, besloot ik ja te zeggen.
0: En nog diezelfde dag vertrok Fatima naar een rehabilitatiecentrum in een andere stad. Weg van de omgeving die haar steeds weer terugtrok naar de verslaving en de pijn. En daar gebeurde iets wat niemand had verwacht.
2: Nadat ik in het opvanghuis was aangekomen, veranderde mijn leven drastisch. Ik ontmoette Jezus Christus. Ik leerde hem kennen, begreep wie hij is. Ik wil ook alle begeleiders, in het bijzonder Oleg Valerievich, enorm bedanken voor hun hulp en steun.
0: En stap voor stap werkte ze aan haar herstel in dat centrum. Ze werkte aan een hoopvolle toekomst, aan haar eigen leven en ook aan de relatie met haar dochter. Ze liet zien dat ze serieus was. En toen de commissie opnieuw bijeenkwam, toen werd unaniem besloten, haar dochter Lyuba mocht terug naar huis, terug naar haar moeder. En voor Fatima voelde dat als een wonder.
2: Godzijdank woont mijn dochter nu bij mij in het opvanghuis. Onze relatie herstelt elke dag een beetje meer. Wij willen leven met Christus Jezus. In augustus hopen we gedoopt te worden. Intussen kan ik wat geld verdienen met werk en kies ik er elke dag voor om nuchter te blijven.
0: Ja, vandaag wonen Fatima en Lyuba samen. Hun weg is nog niet klaar, maar ze lopen die weg niet meer alleen. Fatima die helpt inmiddels zelfs andere vrouwen die vastlopen in verslaving. Vanuit haar eigen verhaal geeft ze hoop door aan mensen die denken dat er geen uitweg meer is. Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen. Ook met jouw hulp en doneren kan vandaag via missionpossible.nl. Als je vandaag doneert, wordt elke gift verdubbeld.

0: Veel vrouwen in Rusland en Centraal-Azië krijgen te maken met huiselijk geweld. Of lopen vast door het gebruik van alcohol of drugs.
1: Samen met hun kinderen kunnen ze terecht in een vrouwenopvang.
0: Geef hen een veilige plek.
1: En maak van kwetsbare dochters sterke vrouwen.
0: Geef vandaag via Mission Possible.

0: Julie Miller en Broken Things daarvoor, de Lize en Gebed voor jou.
1: Groot Nieuws Radio helpt.
0: Ja, en we helpen vandaag Mission Possible om kwetsbare dochters tot sterke vrouwen te maken. Mariska die zegt, nou, ja, geld dat lukt helaas niet voor mij, maar ik bid mee. Dus nou, ook mooi dat je dat laat weten, Mariska, via de Groot Nieuws Radio app. Andere mooie berichtjes, onder meer even van Regina die zegt, God zegen voor al het werk dat vandaag wordt verricht. Een betrokken zakenman die de giften verdubbelt. Nou, jullie worden zo'n kanaal van zegen voor broeders en zusters in nood. God zegen voor jullie en ons allemaal. Dankjewel dat je dat laat weten, Regina. Vandaag Groot Nieuws Radio, dus in actie. Het is 8:30, daarmee tijd voor de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Gemeenten moeten beter checken of statushouders met een uitkering wel genoeg Nederlands spreken. Die taak hebben ze nu al, maar volgens minister Aartsen gooien ze er met de pet naar, schrijft de Telegraaf. Nederland is veel strenger met het toelaten van nieuwe medicijnen dan andere Europese landen. Met als gevolg dat patiënten langer moeten wachten op geneesmiddelen. Vooral middelen tegen kanker blijven daardoor op de plank liggen, schrijft het AD. Nadat Iran maandag een Amerikaans gevechtshelikopter zou hebben neergehaald, is de onrust tussen de VS en Iran opnieuw opgelaaid. Over en weer worden aanvallen gemeld. Het is niet bekend wat de schade is.
1: Groot nieuws update.
0: In Noorwegen is voor het eerst een asielzoeker met dwang uit een kerk gezet. Een man uit Burundi die woonde 2,5 jaar lang in een kerk in het noorden van het land. Dat de politie daar nu kon binnenkomen, komt omdat Noorwegen 3 jaar geleden de wet afschafte die kerken beschermt. In Nederland geldt die bescherming nog wel en daarom houdt een kerk in Kampen al 550 dagen dag en nacht een dienst, zodat de familie Baba Jans daar kan blijven. En mensen moeten zelf kunnen bepalen of hun lijden ondraaglijk genoeg is voor euthanasie, zonder dat een arts daarin meebesluit. Dat is de eis van een burgerinitiatief dat gisteren met 75.000 handtekeningen werd aangeboden aan de Tweede Kamer. De Kamer is nu verplicht om het voorstel te bespreken, maar een wet is daarmee nog niet zeker, schrijft het Nederlands Dagblad. En vandaag is het precies 100 jaar geleden dat de Spaanse architect Anton Gaudí overleed. Hij ontwierp onder meer de Sagrada Familia in Barcelona, een basiliek waaraan al meer dan 140 jaar wordt gebouwd. Paus Leo XIV die sluit vanavond zijn vijfdaags bezoek aan Spanje af met een bezoek aan het graf van Gaudí. En hij zegent dan ook de hoogste kerktoren ter wereld. En vandaag komen wij dus als Groot Nieuws Radio in actie voor vrouwen en kinderen in Oost-Europa en ook landen in Oekraïne en Rusland. Daar groeien heel veel vrouwen en meisjes op in armoede, geweld of verslaving. Mission Possible vangt hun op en helpt vanuit een christelijke missie deze vrouwen een nieuw leven op te bouwen. En ik kan melden dat het al goed gaat met het aantal giften. Vanochtend is er al 2500 euro opgehaald. Goed om te melden daarbij dat elke gift wordt verdubbeld. Dus nou, 2500 euro wordt daarmee 5000 euro. Kan natuurlijk nog meer bij. Doneren kan vanavond via missionpossible.nl. Alright, dan het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. De ochtend die verloopt op veel plaatsen droog en zonnig. In de middag ontstaan buien, lokaal met onweer en hagel. Tussendoor schijnt de zon en het wordt maximaal 18 graden. Waar de files staan hoor je nu van de ANWB.
3: De ochtendspits stelt niet al te veel voor. De meeste dagelijkse files veroorzaken hooguit 10 minuten vertraging. We zien twee uitzonderingen op de A27 van Almere naar Utrecht. Daar staat file door een auto met pech tussen de afrit Almere Haven en Eemnes 4 kilometer met een kwartier vertraging. Er is daar één rijstrook dicht. En op de A58 Bergen op Zoom richting Breda tussen knooppunt Zoomland en de afrit Vouwse 4 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht.
4: Van de Geest.
0: Een hele goede morgen op deze woensdagochtend. Zometeen hoor je een overdenking van Natalia uit Rusland. Ook CC Winans onderweg naar In Salvation en Sander en Angela.
1: Groot Nieuws Radio helpt.
4: Het Christen.

0: Groot Nieuws Radio.
1: Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen.
0: Geef voor hun opvang en ondersteuning via missionpossible.nl.

Only Knows. Er staat in Marcus 5 een verhaal van een vrouw die al 12 jaar ziek is. Ja, 12 jaar onrein is, wordt buitengesloten, is helemaal alleen en heeft dan een ontmoeting met Jezus. Zometeen gaat daar de overdenking over naar Eline.

0: er te voelen valt, Eline. Het is 9:15, tijd voor de overdenking. Vandaag komen wij in actie voor kwetsbare vrouwen en kinderen in Oost-Europa, Rusland en Centraal-Azië. Doen we met Mission Possible onder het motto: kwetsbare dochters voor de sterke vrouwen. Nou, een van die sterke vrouwen is Natalia, betrokken bij Mission Possible. Dat doet ze in Rusland. En voor deze actiedag schreef ze 2 overdenkingen. De eerste hoorde je al eerder deze ochtend. En dit is dus de tweede. Ingesproken in het Russisch. En nou, mijn collega Maria, die heeft het vertaald. Deze overdenking die heet kwetsbaar.
1: Прикосновение жизни. Уязвимость.
2: Je leest hier over een vrouw van wie het leven 12 jaar lang wordt bepaald door 1 woord. Onrein. In die tijd betekent dat sociale isolatie. Uitsluiting. Ze kan mensen niet meer normaal aanraken. Ze hoort er niet meer bij in het religieuze leven vanwege de Joodse reinigingswetten. Haar lichaam wordt een bron van schaamte. Alles wat ze heeft, geeft ze uit aan dokters in pogingen om beter te worden. Maar het wordt alleen maar erger.
1: Это история истощения финансового, физического, эмоционального.
2: Het verhaal van de vrouw zonder naam is een verhaal van uitputting. Financieel, fysiek, emotioneel. Maar ook een verhaal van echte hoop. Want ondanks alles blijft deze vrouw zoeken naar genezing. Ze hoort over Jezus. Over zijn kracht om te genezen. En de genezingen die bij anderen plaatsvonden. Ze komt niet openlijk naar hem toe. Daar heeft ze de positie niet voor. Ze eist geen wonder. Ze denkt, als ik alleen maar zijn kleding kan aanraken, zal ik genezen.
1: Не потому что не знает, кто это, а потому что хочет восстановить ее, не только физически, но и социально.
2: Het is een bijna onzichtbare daad van geloof. Zonder woorden, maar met diepe innerlijke kracht. En terstond, op datzelfde moment, wordt ze genezen. Wat dit verhaal zo bijzonder maakt, Jezus laat haar niet anoniem blijven. Hoewel hij onderweg is, te midden van de menigte, staat hij stil. Hij vraagt en zoekt. Niet omdat hij niet weet wie ze is, maar omdat hij haar volledig wil herstellen. Niet alleen lichamelijk, maar ook sociaal en geestelijk. Ze komt naar voren, bevend van angst. Haar kwetsbaarheid wordt publiekelijk openbaar. Spannend. Misschien zelfs gevaarlijk. En dan spreekt Jezus:
1: Дочь, я не моя рана. Я дочь небесного царя.
2: Dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede en wees genezen van de kwaal. Jezus noemt haar dochter. Hij geeft haar haar identiteit terug. Niet langer onrein. In dit verhaal zie je hoe God niet alleen een lichaam geneest, maar ook waardigheid herstelt. Deze vrouw een plek in de samenleving teruggeeft. De kracht van deze vrouw zit niet in het ontbreken van angst, maar in het feit dat ze juist vanuit haar kwetsbaarheid naar God toe gaat. En God ziet haar. Niet alleen haar aanraking, maar ook haar verborgen pijn. Misschien herken je dit. Dat je pijn zo groot lijkt, dat het al zo lang duurt, dat je niet meer naar God toe durft te gaan. Of wilt gaan. Maar dit verhaal laat iets anders zien. Juist in je kwetsbaarheid mag je naar hem toe gaan. Juist daar kun je hem aanraken. En dan ontvang je niet alleen genezing, maar ook een nieuwe naam. Een nieuwe identiteit.
1: Дочь, я не моя рана. Я дочь.
2: Je bent een geliefde dochter, een geliefd kind van de Allerhoogste.

0: jij kwetsbare dochters in Oost-Europa sterke vrouwen worden?
1: Kom vandaag samen met Grootnieuws Radio in beweging en geef via missionpossible.nl.

0: de boodschap van vandaag die klinkt ook door in de muziek. God is de God van de maan en de sterren, the God of the moon and stars, maar ook de God die naar jou omziet. Of je nu in Nederland woont, of in Rusland, of in Oekraïne, of in Centraal-Azië, waar dan ook. He is the God of the moon and stars. En zometeen gaat Grootnieuws Radio verder helpen met Mission Possible. Alleen neemt Tim dan het stokje van me over. Goedemorgen, Tim.
1: Ja, goedemorgen, man.
0: Met de blessings.
1: Ja, de eerste blessing vandaag.
0: Moet ik die al instarten of niet?
1: Ja, zeker.
2: Kom maar. De eerste blessing van de dag.
1: Alright. Ingrid van der Graaf uit Papendrecht. De eerste blessing is zometeen voor jou, voor je allerlaatste werkdag. Vanaf morgen mag je van je pensioen genieten. Ja, en je hebt het vanochtend natuurlijk al kunnen horen bij Jori in de uitzending. Zoals je gewend bent, storten wij tussen 9 en 10 weer muzikale blessings over het land uit. En vandaag hopen we in samenwerking met Mission Possible ook een enorme blessing uit te storten over kwetsbare dochters, jonge vrouwen, soms jonge tienermoeders in Oost-Europa. En met jouw gift organiseert Mission Possible een liefdevolle arm om hen heen. Praktische hulp. Denk aan voeding, huisvesting, babybox met kleding, andere basiszaken, opvang voor vrouwen die bijvoorbeeld met huiselijk geweld te maken hebben. Ik zou zeggen, doe mee straks ook in Blessings. Missionpossible.nl. Die website moet je even onthouden of eigenlijk nu al bezoeken. Weet dat jouw gift namelijk verdubbeld wordt.
0: Wow.
1: Dus ja, vandaag is de dag.
0: Ik wist het al.
1: Ja, dus dat is echt fantastisch. Missionpossible.nl.
0: Yes, alright. Zo meteen de Blessings tussen 9 en 10 met Tim Hendricks.
3: Oh, heerlijk hier, hè?
4: Ja, eindelijk even niks.
5: Dit is echt nice.
6: Hola, le pongo dos cervezas.
7: Hola, señor. Sí, twee bier.
5: Voor mij?
3: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
6: Por favor.
7: Proost. Proost. Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
8: Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen. Voor €30 helpt Mission Possible een vrouw en haar kinderen in Oost-Europa met juridische bijstand. Voor €50 ontvangt ze een babybox met een kinderbijbel. En voor €85 krijgt ze 1 week opvang, samen met haar kinderen. Steun jij ons? Helpen wij hen. Ga naar missionpossible.nl.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Help kwetsbare dochters in Oost-Europa en steun ze nu via Mission Possible. Dan wordt jouw gift verdubbeld. Ga naar missionpossible.nl.
10: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
11: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
10: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
11: Wat doe ik aan?
10: Shop nu bij Zalando.
12: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Dr. Oetker Big American Pizza, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasaus, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
13: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
14: Gospel.nl, de grootste christelijke webwinkel van Nederland. Met tienduizenden boeken, bijbels, kaarten, spellen, films, muziek en gifts. Bestel eenvoudig, veilig en snel op gospel.nl.
15: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat wordt scoren! Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
16: Dit is Erzsébet uit Roemenië. Ze lacht weer, maar lang zat ze in armoede alleen thuis. Door Sponsor het Leven doet ze weer mee. Word ook sponsor voor €32 per maand. Kijk op dorcas.nl.
17: Grootnieuws Radio.
18: Het christelijke radiostation.
17: Het ANP-nieuws van 9 uur.
19: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Bij een schietpartij in het Zuid-Afrikaanse Johannesburg zijn 12 doden gevallen en 9 mensen gewond geraakt. Het vuur werd geopend in een sloppenwijk. 10 zwaar bewapende mensen stapten uit een witte auto en begonnen op woningen te schieten. Ze vluchtten daarna in dezelfde auto weg. Er is nog niemand aangehouden. Gemeenten moeten checken of statushouders met een uitkering wel genoeg Nederlands spreken, maar dat doen ze amper. Daarom komt minister Aartsen met strengere regels, heeft de Telegraaf gehoord. Als iemand niet aan de taaleis voldoet, gaat er 40% van de uitkering af. Als er geen verbetering komt, vervalt die helemaal. Het conflict tussen Amerika en Iran laait opnieuw op. Beide landen hebben elkaar vannacht aangevallen. Amerika begon daarmee nadat er een Amerikaans gevechtshelikopter was neergehaald en ze Iran daarvan beschuldigen. Iran heeft daar weer op gereageerd met aanvallen op Amerikaanse bases in Bahrein, Jordanië en Kuwait. En dan nu het weer van Weer Online. Aan de kust is het droog, terwijl het in het binnenland gaat regenen. Het wordt vandaag 14 tot 17 graden. Vanavond en vannacht krijgen we meer buien. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Grootnieuws Radio Verkeer.
5: ANWB.
20: De ochtendspits is niet druk verlopen. Er staan maar een paar wat langere files. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht, tussen knooppunt Kerensheide en Maastricht-Noord, 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd, alleen de vluchtstrook is open. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Woerden en knooppunt Oude Rijn, over 9 kilometer met 10 minuten oponthoud. En op de A27 vanuit Almere, tussen Almerehout en Eemnes, 7 kilometer stilstaand verkeer met 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. De weg is inmiddels wel weer vrij. Ten slotte is er nog een ongeluk gebeurd op de A20 vanuit Hoek van Holland, tussen Vlaardingen-West en Schiedam, nu 4 kilometer file met 20 minuten vertraging. Er is daar maar 1 rijstrook vrij.
1: Yes, dankjewel. Zometeen Blessings met een speciale missie vandaag. Mission Possible. Dat klinkt hoopgevend en dat is het ook. Ga met ons mee op missie en meld je voor Team Blessings. Check in met je luisterstatus. Wie ben je? Waar luister je? En hoe zit je erbij? We stemmen de muziek weer graag af op jouw actuele status.
21: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op

0: amb.nl. Daar gaan.
1: Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen. Voor €30 helpt Mission Possible een vrouw en haar kinderen in Oost-Europa met juridische bijstand. Voor €50 ontvangt ze een babybox met een kinderbijbel. En voor €85 krijgt ze 1 week opvang, samen met haar kinderen. Steun jij ons? Helpen wij hen. Ga naar missionpossible.nl.
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
1: Help kwetsbare dochters in Oost-Europa en steun ze nu via Mission Possible. Dan wordt jouw gift verdubbeld. Ga naar missionpossible.nl.
3: Het glas van uw monument verduurzamen, geld besparen op uw stookkosten en het comfort maximaliseren? Kies voor monumentaal glas van Monuvision. Vraag vrijblijvend advies en maak de juiste keuze met Monuvision.
4: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
5: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
6: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
7: Bij GM Damsteegt verhuren we echt dikke machines.
8: Voor grondverzet, recycling, zuigtechniek.
7: Ja, zoals graafmachines, bulldozers en grondzuigwagens.
8: We verhuren ook met chauffeurs of machinisten.
7: Echte aanpakkers.
8: Vakmensen.
7: Net als jij.
9: Veel problemen op je werk kun je oplossen bij de koffieautomaat. Voor alle andere vragen is er de RMU, de Christelijke Vakorganisatie van Nederland. Voor advies, juridische hulp en trainingen die jou verder helpen. RMU, samen werkt beter. RMU.nl.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mission Possible.
12: Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen.
13: Geef vandaag voor hun opvang en ondersteuning in Oost-Europa. Grootnieuwsradio helpt.
12: Met Tim Hendricks.
13: Het christelijke radiostation.

0: krachtig duet hier aan het begin van Blessings. En wat passen hun stemmen goed bij elkaar met Mar en Lizzie Morgan. Ze zingen het uit. Ik ben van u en u bent van mij. En ik leun volledig op uw eeuwigdurende liefde. Yes, Marjan meldt zich bij de Blessings van vandaag. Lekker Blessings luisteren en mijn tas inpakken voor vanmiddag. Retretten met mijn werk. Centraal staat het gedachtegoed van Henry Nouwe. Hij zorgde voor een man met een verstandelijke beperking in een woon-leefgemeenschap. En dat raakt ook mijn werk. Ik ben heel erg benieuwd. Albert die checkt ook in, geeft zijn luisterstatus door. Zegt, we zien uit naar de Blessings van vanmorgen. Iedereen een gezegende uitzending. Goed om te weten, Johan die werkt thuis vandaag. Een klusje bestanden verwerken. En Harry de Haan uit Wilnis, die meldt zich niet met zijn luisterstatus, maar heeft een speciaal verzoek. En hij zegt, ja, de uitzending van vandaag, ik weet het, helemaal vol. Maar kunnen jullie snel praten. En misschien kunnen jullie nog noemen dat mijn lieve vrouw Karin vandaag 63 jaar is geworden. Nou, bij deze namens Harry dus, lieve Karin, van harte gefeliciteerd. En zegt Harry, God is goed. Wie je ook bent, waar je ook luistert en wat je status ook is, dit zijn de Blessings van woensdag 10 juni in het jaar 2026.
1: Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen.
2: Kom vandaag in actie voor hun opvang en ondersteuning in Oost-Europa.
0: We zijn vandaag met elkaar op missie. En de naam van deze operatie is hoopgevend. Missie, Mission Possible. We richten onze gebeden en praktische hulp vandaag op jonge, kwetsbare vrouwen in Oost-Europa, Rusland, Centraal-Azië, oude Sovjetstaten. Mission Possible die ondersteunt daar lokale initiatieven, deelt met hen voedsel uit, kleding, brandhout, kinderbijbels en de zogeheten babyboxen. Mission Possible biedt ook juridische hulp en een veilige opvangplek voor vrouwen en kinderen die te maken hebben met bijvoorbeeld huiselijk geweld. Vaak door alcohol en drugsmisbruik. Ook maakt Mission Possible vakantiekampen voor kinderen in armoede mogelijk. Organiseert huiswerkbegeleiding, gezinsondersteuning. Ja, Gods liefde is de drijfveer van Mission Possible. En ze hopen die liefde en het grote nieuws uit te dragen met alle hulp die zij bieden. En ja, de vraag aan jou vandaag, zullen we samen in actie komen? Zodat kwetsbare dochters sterke vrouwen worden. Geef dan vandaag wat je wilt geven en dat kan via missionpossible.nl. En er is een ondernemer die jouw gift vandaag zal verdubbelen. De eerste blessing vandaag, die komt er nu aan. Het is de laatste werkdag voor Ingrid van der Graaf uit Papendrecht. Ingrid, voor alles is een tijd en het is tijd voor een nieuw hoofdstuk met de titel Pensioen. Joke Visser wil met jou deze laatste dag markeren door een lied voor je aan te vragen en zegt, lieve, altijd vrolijke, bezige Ingrid, na vandaag genieten van jouw pensioen. Ik wens je nog vele mooie jaren toe samen met Huig en je dierbaren. En superleuk dat we elkaar weer gevonden hebben via Grootnieuws Radio. Heel veel liefs vanuit Friesland, van Joke en deze plaat voor jou.

terwijl hier de Opwekking Band losgaat met 1000 halleluja's op je radio, checkt Danielle in bij Blessings met een opgewekte goedemorgen. Je zegt, de zon schijnt lekker en de eerste wasjes hangen al lekker buiten. Iedereen een gezegende nieuwe dag. Naar Heerjansdam met Ron Canoli en Jesus is Alive. Die ga ik draaien voor Maria Dramontanis. Uit Heerjansdam dus, Deborah Archiriades is de afzendster en ze zegt, ja, graag een feestplaat voor mijn nieuwe zus Maria. Notabene dankzij Blessings, Tim. Het zit zo. Maria reageerde november vorig jaar op een verzoekje dat ik voor mijn Griekse echtgenoot had aangevraagd in Blessings. Maria heeft namelijk zelf ook een Griekse Adonis en het leek haar gezellig om eens met z'n viertjes de Sirtaki te doen. Dat laatste is er nog niet van gekomen, maar we hebben elkaar ondertussen wel voor het eerst ontmoet. En er was direct een bijzondere klik tussen ons. Dus zo is het gekomen. Blij met Blessings en Deborah is blij met jou, Maria.

0: Ja, Ron Canoli hier op Groot Nieuws Radio bij Blessings met Jesus is Alive. En ik heb Gerande eventjes in de studio gehaald. Gerande van Mission Possible. Gerande, ik heb je even in de studio gevraagd. Jullie met Mission Possible hebben het hoofdkwartier eventjes hier tijdelijk bij Groot Nieuws Radio. We werken mooi samen. En ik was even benieuwd, heb je het idee dat de boodschap vandaag een klein beetje overkomt?
1: Nou, volgens mij wel, want ik zie ontzettend veel giften binnenkomen. Grote giften, kleine giften. En bij heel veel giften staat ook een hele lieve boodschap. Ah. Hè, van dat mensen dankbaar zijn dat we met elkaar kunnen samenwerken voor deze dag. En dat we een goede uitzending worden gewenst, maar ook gewoon heel veel zegen. Dus dat is heel mooi. En wat ook heel tof is om te zien, is dat mensen echt die verdubbelaar doorhebben. Dus echt snappen van mijn gift gaat gewoon over de kop.
0: Ja, mooi, mooi. Ik noem nog eventjes missionpossible.nl als je zegt, ik wil meedoen met deze actiedag. Wij hopen natuurlijk op een fantastische dag voor dochters die sterke vrouwen worden. Hoe hoop jij dat deze dag op Groot Nieuws Radio een blessing gaat zijn voor kwetsbare vrouwen in met name Oost-Europa, hè?
1: Ja, dat zij zich ook gesterkt mogen voelen. En ze weten ook dat wij deze actiedag hebben. Ik kreeg ook al appjes uit het buitenland van succes en zet hem op. Oh, en dus onze collega's weten dat wij hier vandaag met elkaar samenwerken om hun werk te ondersteunen. Dus alleen dat al is een blessing.
0: Gerande, ik heb je om nog een reden de studio ingehaald. Want wij mogen je namelijk een beetje bemoedigen vandaag. Jij doet fantastisch werk. Je zet je hier met hart en ziel voorin. Je hebt ook gewoon gezinnen thuis, man, kinderen. Ondertussen reis je de hele wereld over. Er is iemand die dat gezien heeft. En ook daarom de volgende plaat mede aan jou opdraagt. Ik zou zeggen, luister even mee.
2: Hallo, mijn naam is Martin Koning. Ik kom uit Maassluis. En ik ben in maart op reis geweest naar Bulgarije om op bezoek te gaan bij projecten van Mission Possible in Bulgarije. Gerande Sikkema heeft ons daar geleid. En Gerande is van Mission Possible Nederland. En ik wil deze blessing eigenlijk graag aan haar opdragen. Gerande, je hebt op mij enorme indruk gemaakt tijdens die reis. De energie die je hebt, de toewijding en liefde voor de mannen, vrouwen en kinderen in de Roma-gemeenschappen die we bezochten rond Nova Zagora. Door jouw inzet worden de kwetsbare dochters, sterke vrouwen in onder andere Bulgarije. Dat hebben we zelf gezien. We hebben babyboxes uitgedeeld aan kindmoeders van 15 jaar. En we weten dat de gemeenschappen door het werk van Mission Possible groeien in zelfvertrouwen, in geloof en in daardoor ook economische status. En dat is ontzettend mooi om te zien. Ik wil deze blessing aan jou opdragen en aan jouw gezin. En met het lied Dan bent u met ons van de Schrijvers voor Gerechtigheid. Daar staat onder andere in: u bent vrienden met de allerarmsten. U zit naast hen in de hete zon. En zijn wij met hen, dan bent u met ons. Nou, jij bent met ze. Wij zijn één keer met je mee geweest en dat was erg indrukwekkend. Dus deze blessing is voor jou. Zegen gewenst en bedankt voor al het goede werk dat jij doet.

0: Schrijvers voor Gerechtigheid met Dan Bent U Bij Ons. Ja, Grande, ja, wat gaat er door je heen? Deze blessing voor jou en voor je gezin namens Martin Koning.
1: Ja, heel bijzonder. Ook heel bijzonder dat hij aan mijn gezin denkt. Het is soms best een offer wat zij ook brengen, hè, de achterhoede. En dat hij dat ziet en niet vergeet, dat we samen mogen werken, ja.
0: Ja, zo is het.
1: Wordt zelfs ik sprakeloos.
0: En we horen je vast nog wel eventjes voorbij vliegen ergens vandaag. Dankjewel. Ja, we gaan naar Sappemeer met een lied dat misschien ook wel voor jou een blessing kan zijn vandaag. Het lied dat zegt: stil mijn ziel, wees stil. En wees niet bang voor de onzekerheid van morgen. Het is iets wat we onszelf mogen toezingen. En Jan en Hanna Hofman, het is speciaal voor jullie aangevraagd, dit lied. Door Arie en Astrid en Jan Willem en Linda. Ze zeggen: lieve Jan en Hanna, in deze moeilijke tijd, nu jullie dochter zo ziek is, willen we jullie laten weten dat we aan jullie denken en dat we voor jullie bidden. Weet dat God met jullie is. Overal. Blijf dicht bij Hem. Om jullie te bemoedigen, dit lied. Stil. Mijn ziel, wees stil. Heel veel liefs van Arie, Astrid, Jan Willem en Linda.

0: Chitta de Jong uit Ermelo. Ineke en Femke hebben voor jou vandaag Armen naar omhoog van Dien op de playlist van Blessings gezet. En ze sturen je ook een radioboodschap. Luister mee.
1: Lieve mama.
2: Lieve oma Chitta.
1: Van harte gefeliciteerd met uw 62e verjaardag.
3: Hyper de piep.
2: Ja.
1: Een hele fijne dag gewenst en veel liefs van ons.
2: Tikketus.

Hallo, ik ben Jitske. Ik wil graag een lied aanvragen voor Irina uit Bulgarije. Die heb ik leren kennen toen we op een reis mee waren met Mission Possible. Toen hebben we bij het Babybox project gekeken. Waar Irina met heel veel liefde de dozen inpakt voor de moeders en voor de baby's. Ik werk er zelf aan mee om in Nederland ook daar dingen voor in te zamelen. Het is heel bijzonder om te zien hoe Irina dat met zoveel liefde indoet. Zo netjes inpakt, met zorg voor iedereen. We zijn ook mee geweest om het uit te delen. En het was bijzonder om te zien wat voor werking dat heeft bij de mensen. En hoe blij ze ermee zijn. En dat ze er ook heel veel aan hebben. Echt een heel mooi project van Mission Possible. Ik wil graag Irina zegenen voor haar werk en wat ze doet. Wie ze is. En alles wat ze nog gaat doen voor Mission Possible en de mensen daar.

0: Verdi Gil met I Believe. De muzikale blessing van Jitske voor Irina in Bulgarije. Sluit je aan bij Mission Possible vandaag.
1: Grootnieuws Radio helpt.
0: Steun kwetsbare dochters zodat ze sterke vrouwen worden. Dat is wat we doen vandaag. Ga naar missionpossible.nl. En misschien helpt het als ik het iets concreter maak. Voor €30 helpt Mission Possible een vrouw met haar kinderen met juridische bijstand. Voor €50 ontvangt ze een babybox met daarin onder andere een kinderbijbel. En voor €85 krijgt ze 1 week opvang samen met haar kinderen. En als je vandaag geeft, dan wordt jouw gift ook nog eens verdubbeld. missionpossible.nl NL. We gaan met het volgende lied op pad. We gaan het lied Psalm 121. Mijn hulp is van u, Heer, laten horen. Voor Rachel Schelleman uit Ermelo. Op verzoek van Ria. Ria Adam stuurt je dit lied en zegt: lieve Rachel, het is tijd om jou eens even goed in het zonnetje te zetten. Het leven is voor jou fysiek heel zwaar met het letterlijk lucht krijgen. Elke dag is het een strijd om je, om door te komen. Ook helpen de bezuinigingen die aangekondigd worden niet echt mee. Maar ik moet heel vaak denken aan een gezegde: de mens wil maar gewikt, maar God beschikt. En ik wens dat je Gods dragende armen troostend mag ervaren, lieve Rachel. Een lieve groet uit Ermelo, met het lied voor jou, namens Ria.

Hallo, ik ben Leen van Dijken. Jarenlang was ik voorzitter van Mission Possible. En in die hoedanigheid maakte ik nogal wat reizen naar projecten van Mission Possible. Ja, dan kom je mooie mensen tegen. Op mijn vele reizen naar Armenië ontmoet ik Esther Zakarian. Mission Possible maakte de nieuwbouw van een kindergarten, een buitenschoolse opvang in een klein grensdorpje Bert mogelijk. En Esther geeft daar leiding aan. Deze jonge vrouw liet als afgestudeerde aan de Staatsuniversiteit een glanzende carrière schieten om zich in te zetten voor de kinderen uit zeer kansarme gezinnen in Bert. Sinds kort spant ze zich ook in om dat te doen in de dorpjes rondom Bert. Een fantastische vrouw. Graag bied ik haar God zegen toe met het lied Ga met God en Hij zal met je zijn. Als je met de zegen van God gaat, dan ben je ook tot zegen voor anderen. En Esther is daar een sprekend voorbeeld van. Het is niet waarschijnlijk dat ik haar nog zal ontmoeten. Ik ben geen voorzitter meer van Mission Possible. Maar ik bid en zing haar toe. Ga met God en Hij zal met je zijn. Tot wij elkaar weer ontmoeten. En in zijn naam begroeten.

Ga met God en Hij zal met je zijn. Je hoorde Remco Hackert. Ik draag het over aan Thijs en Jorieke. Ze zijn er zometeen. En ik draai de laatste plaat dit uur voor Harmke Sterenborg uit Mussel. Lieve Harmke, zegt Betty Engelsman, vandaag ben je jarig, 78 jaar geworden. Ja, en onze vriendschap duurt al jaren. In alle omstandigheden kon ik altijd bij je terecht. Vooral na het overlijden van mijn eerste en later ook mijn tweede man. Bedankt daarvoor. En ik wens je samen met Aiko, je kinderen en kleinkinderen een fijne dag. Ondanks de verdrietige omstandigheden in jullie gezin. Lieve groeten en een dikke knuffel en Gods onmisbare zegen met het volgende lied namens Betty. Genade zo oneindig groot.

0: waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl. Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen. Voor €30 helpt Mission Possible een vrouw en haar kinderen in Oost-Europa met juridische bijstand. Voor €50 ontvangt ze een babybox met een kinderbijbel. En voor €85 krijgt ze 1 week opvang, samen met haar kinderen. Steun jij ons? Helpen wij hen. Ga naar missionpossible.nl.
3: Kessie, keno, dat wordt lekker zonne. Kessie, wat alleen deze week zonbescherming van onder andere Nivea en Garnier. Tot 55% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
2: Help kwetsbare dochters in Oost-Europa en steun ze nu via Mission Possible. Dan wordt jouw gift verdubbeld. Ga naar missionpossible.nl.
4: Grondwerk, straatwerk en riool- of kabelwerk? Laat het uitvoeren door de specialisten van Breging in Nijkerk. Van voorbereiding en aanleg tot en met bestrating. Breging.nl. Schept vertrouwen.
5: Welkom op camping De Oldermeijer Hardenberg. De gezellige camping met waterspeeltuin, zwembad en animatieteam. Betaalbaar en voor het hele gezin. Boek via oldermeijer.nl.
4: Kom ons team versterken. Solliciteer via info@breging.nl. Schep vertrouwen.
6: Gardenonline.nl. Overkappingen, schaduwdoeken en priëlen. Gardenonline.nl.
7: De gaafste uitjes ontdek je op originele-uitjes.com. Kom voor inspiratie naar het leukste platform. Originele-uitjes.com.
8: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
9: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
10: Of je deze zomer nou naar Frankrijk rijdt,
11: een dagje naar het strand gaat
10: of gewoon thuis blijft,
11: hoop reist met je mee.
10: Met het zomerpakket van Grootnieuws Radio.
11: Met een zomerboekje vol overdenkingen, met muziektips, leuke extra's.
10: En met de bumpersticker laat je onderweg een hoopvol geluid zien.
11: Je ontvangt het zomerpakket bij een donatie vanaf €9,95.
10: Kijk op grootnieuwsradio.nl/zomer.
12: Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
13: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 10 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. In het Zuid-Afrikaanse Johannesburg is een klopjacht aan de gang op de 10 schutters die het vuur openden in een sloppenwijk. Daarbij kwamen 12 mensen om het leven. 9 raakten gewond. Volgens de lokale politie kwamen ze aan in een witte auto en vluchtten ze daar ook weer mee weg. Sinds 2 weken zijn fatbikes in het Amsterdamse Vondelpark niet meer welkom en dat heeft tot nu toe 39 bekeuringen opgeleverd. Ook kregen rond de 30 mensen een waarschuwing. Fatbikes mogen het Vondelpark niet meer in omdat ze voor overlast zorgen. Een boete is, afhankelijk van je leeftijd, maximaal €115. Er hebben vannacht bijna 40 asielzoekers in de tijdelijke nachtopvang in Rode geslapen. Die tijdelijke opvang is er omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel vol zit en er nog geen structurele oplossing voor is gevonden. Nog 12 andere asielzoekers wilden ook gebruik maken van de opvang, maar misten de bus. Zij sliepen buiten. En dan nu het weer van Weer Online. Aan de kust is het droog, maar in het binnenland gaat het regenen. Het wordt vandaag 14 tot 17 graden. Vanavond en vannacht krijgen we meer buien. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Grootnieuws Radio Verkeer.
16: ANWB.
17: Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam rijdt het verkeer nog langzaam tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Hoflied. 9 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij.
18: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
16: Slagerij Gelderblom in Ermelo heeft topkwaliteit vlees. Eerlijk en verantwoord smullen. Ook bij catering, maaltijden of barbecue. Ermelo.slagerijgelderblom.nl. Welkom bij Jeroen. Quality meat and more.
19: Tussenjaar? Met een opleiding van de EH sta je sterker in je schoenen. Investeer in je persoonlijke ontwikkeling, geloofsontwikkeling en ontdek welke studie bij jou past. Leg de beste basis voor je leven bij de Evangelische Hogeschool. EH.nl.
16: Bestel.

0: alles voor je auto op één centraal adres. Autobedrijf HZ in Ochten heeft het al voor je gefixt. Altijd 500 BOVAG-auto's op voorraad. HAZET.nl.
1: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
0: Oranje. Het allround BOVAG autobedrijf voor al jouw autowensen. HZ.nl.
2: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
3: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
2: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
3: Wat doe ik aan?
2: Shop nu bij Zalando.
4: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
5: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
6: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade kan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mission Possible.
8: Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen.
9: Geef vandaag voor hun opvang en ondersteuning in Oost-Europa. Groot Nieuws. Thijs en Jorieke. Het christelijke radiostation.

0: Hillsong Chapel en Mighty to Save.
1: Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen.
2: Kom vandaag in actie voor hun opvang en ondersteuning in Oost-Europa.
0: Een hele goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Dit is onze eerste actiedag die wij mogen meedoen.
3: Het is een primeur. Ze hebben het speciaal voor ons verplaatst. We hadden het op vrijdag actiedag gedaan.
0: Wij willen ook actie voeren.
3: Ja, want we houden het daar heel erg van. En het is toch een beetje de fear of missing out. Dat je denkt, we maken geen onderdeel uit van deze leuke actie. Dus nu op woensdag.
0: Op woensdag. En dus wij hebben er helemaal zin in. Ja, ik dacht wel, ik kan wat vermoeider overkomen.
3: Ja, ik zie het.
0: Ik zat vanochtend de hele tijd. Ik ging van huis. En dan ga ik altijd met zo'n heel rijtje af. Of ik alles mee heb voor thuis. Of alles klopt.
3: Wat komt er allemaal voorbij in dat rijtje? Waar moet ik aan denken?
0: Ja.
3: Roodrommeltjes.
0: Nee, het is woensdag. Oh. Dat hoeft dan niet.
3: Oh. Maar,
0: ik zie, hè, zo denk ik. Nee, maar gewoon, ja, of al mijn make-up moet mee. Dat doe ik doe mijn make-up pas op het werk.
3: Ja, je laptop.
0: Bijvoorbeeld,
3: niet onbelangrijk.
0: Ontbijt, mijn laptop, de sleutels. Gewoon alles wat je nodig hebt. Of alles thuis en bij mijzelf klopt. Ik had de hele tijd iets. Ik moest nog iets meenemen. Toen was het even mijn hoofd opgeplopt. En toen was het helaas weer eruit gegaan.
3: Ja.
0: En toen kwam ik hier op het werk. Toen zei hij, wil je wat drinken? Toen dacht ik, oh, ja, ik heb echt vet zin in koffie.
3: Ja, en ik had gisteren had ik ook een koffietje voor je gemaakt.
0: Ja.
3: Dat moet dan met speciale havermelk, beste luisteraar. Die staat op een apart plekje met zo'n postertje in de koelkast.
0: Je bent een millennial of je bent het niet?
3: En er staat een apart plekje in de koelkast met afblijven is van Jorieke. Maar ja, die had ik gisteren opgemaakt.
0: Dat is niet waar. Er zit nooit een ding op. Iedereen mag ervan meegenieten.
3: En daarom was die gisteren opgedaan.
0: Ja, dat is wel balen, ja.
3: Ik wist dat hij op was. Ik zei, ja, heb je dan een nieuwe mee?
0: Nee.
3: Toen zag ik toch een schrik in je ogen. Van heb ik jou daar?
0: Ja, dat is wel even zo'n bammer, is het, ja.
3: Ja, welkom in je first life problemen.
0: Ja, precies.
3: We komen vandaag in actie.
0: Precies, en dat maakt het ook meteen weer even helder. Hè. Dacht ik, ja, dit is natuurlijk echt gewoon zero probleem.
3: Ja, ik ben blij dat je dat besef hebt. Ja, want ik zei nog tegen
0: Het zou wat zijn als ik niet dat besef had, Thijs.
3: Ja, maar dat verbaast me, want hierna zei ik tegen je, loop dan eventjes naar de supermarkt.
0: Nee.
3: In 10 minuten ben je heen en weer.
0: Nee.
3: Maar dat was geen optie.
0: Dat is in mijn hoofd een berg die niet te overzien is.
3: Dat snap ik niet.
0: Nee, ik weet dat jij niet snapt, maar ik weet dat mensen thuis wel snappen.
3: Ja.
0: Dat je dan hier zit en het is vroeg, hè? En dan moet je nu naar buiten in die stad, na een supermarkt. Nee, dan drink ik wel thee.
3: En dan nu toch lopen klagen?
0: Nee.
3: Ja, dat snap ik niet.
0: Nee, ik ging niet meer klagen. Daarna, toen jij dat zei, ging ik ook niet meer klagen.
3: Nee,
0: dus ik klaag niet over. Maar ik krijg heel veel energie van het volgende. Want van het woord actie, daar ga ik gewoon altijd aan. Helemaal actie voor vrouwen. En vandaag is het dus actiedag bij Grootnieuws Radio. Hoe mooi dat we onze zendtijd kunnen besteden om op te komen en een stem te zijn voor hen die dan niet kunnen.
3: En vandaag komen we dus met Mission Possible in actie voor vrouwen en kinderen in Oost-Europa. En je gaat straks het gesprek horen dat we gaan hebben met directeur van Mission Possible, Bert Dokter. We praten over het werk van de organisatie. De kwetsbare dochters die door hun werk van Mission Possible de tools, de tijd en de aandacht krijgen die ze nodig hebben om die sterke vrouwen te kunnen worden. Ja, en we horen natuurlijk ook Bert zijn eigen levensverhaal.
0: Ja, het wordt echt een prachtige ochtend. En het toffe is, dat vind ik zo speciaal, er is een verdubbelaar actief. Een zakenman die heeft gezegd, alle giften die vandaag gedaan worden, die gaat hij verdubbelen.
3: Dat vind ik echt zo tof. Ik denk, laten we daar flink gebruik van maken. Ik zou bijna zeggen, laten we flink uitknijpen. Kijken hoe ver we dit kunnen oprekken. Nee, maar dat is wel echt fantastisch.
0: Zo bijzonder.
3: Een extra motivatie om het vandaag even te regelen. MissionPossible.nl. Als je denkt, ja, Mission Possible, hoe schrijf ik dat allemaal precies? Stuur dan even een appje naar de studio. Dan krijg je van mij een linkje met de juiste pagina waar je naartoe kunt.

0: Muziek Worship en God, ik kijk naar u. Ja, de luisteraar stelt mij nooit teleur. Dat kunnen we natuurlijk wel weer zeggen. Marna, Jurik, ik moest wel lachen over die berg voor jou. Ik herken dat helemaal. Op weg naar huis en het kost je maar 5 minuten extra om even naar de winkel te gaan. Dan zie ik die berg en denk ik, laat maar, ik wil naar huis. Ja, echt, I feel you.
1: Ja.
0: Helemaal. En volgens een andere moet ik gewoon zwart koffie gaan drinken.
1: Ja, Anja. Die zegt, hou nog op, gewoon zwart koffie gaan drinken. En dan heb jij even teruggestuurd van, nou, dat lijkt me helemaal niks.
0: Nee, ik zei dat is de slechtste tip ever.
1: Maar ze zegt, over 5 jaar denk je aan mij terug, kijk je het raam uit en denk je, ze had gelijk.
0: Ik kan me echt niet voorstellen dat ik ooit...
1: Heb je het wel eens geprobeerd?
0: Ja, tuurlijk heb ik het wel eens geprobeerd, maar...
1: Even doorheen.
0: Ik ooit zwart... Ja, maar ja, nee, het is zo vies. Ja. Dat ik ooit zwarte koffie ga drinken. Maar Anja, ik over 5 jaar app me vooral weer en dan horen we het.
1: Hey, ik vond ook dat jij niet mocht klagen over koffieproblemen. Maar ik heb ook even een puntje. Want we hebben sinds deze week een nieuw koffieapparaat. Zijn we hashtag blij mee.
0: Precies, maar... luxe. Ik vind helemaal alles wat wij nu hierover zeggen in het verband waar we vandaag actie voor gaan voeren, voelt dit inderdaad. We beseffen het, mensen. We beseffen het.
1: Ja. Dus we weten dat dit eigenlijk nergens over gaat. Maar we hebben die nieuwe koffie. En ik zit altijd een beetje te zoeken van hoe zet ik hem nou? Want ik vind hem eigenlijk niet sterk genoeg. Alleen dat zit er meer in de smaak dan in de cafeïne, merk ik. Want ik heb net een bakje met de maximale sterkte gedaan. Vind ik dan eigenlijk qua smaak nog niet sterk genoeg waar ik van hou. Maar er zit wel zoveel cafeïne in. En ik denk, poeh,
0: het is zo'n,
1: het knalt er een beetje uit.
0: Ja, nee, ja, klopt. We hebben
1: alleen, heeft Anja daar nog tips voor?
0: Ja, we hebben zulke heftige nieuwe koffie. Ik had dus gisteren wel havermelk. Die cafeïne sloeg bij mij in als een bom. Maar niet prettig. Alleen het probleem is, ze hebben het hier helemaal lopen testen. Hè. Je mocht helemaal doorgeven welke smaak vind je het lekkers, dit en dat.
1: Heb ik aan meegedaan.
0: Ik ben dat dus weer natuurlijk vergeten, dus ik mag niks zeggen. Een beetje als met stemmen. Als je niet stemt, mag je niet praten. Dus ik heb nu gestemd.
1: Ja.
0: Maar jij wel, natuurlijk.
1: Ja, ik heb dus niet voor deze gestemd. Maar ik merkte toen al hoe verschillend de smaak ervaren wordt. Want ik vond de eentje vond ik heel vlak. Dat is dus deze geworden. En de andere vond ik lekker. Die zei andere, nee, die is veel te heftig. Of juist helemaal andersom. Nou goed, maakt verder niet uit. Democratie heeft zijn werking gedaan. We zitten met deze koffie. Ik kan me voorstellen dat onze luisteraar Anja, die tegen jou zei, zwarte koffie, nu tegen mij gaat zeggen, ga dan maar aan de thee. Hè? Misschien is dat wel...
0: Ja, of neem je eigen... Of we moeten gewoon onze eigen, eigen apparaat...
1: Dat vind ik een diva-gedrag. Daar ga ik niet aan beginnen.
0: Maar dat komt omdat jij erg dat jij met weinig slaap het leven trekt. Maar ik wat minder. Dus voor mij is het toch een beetje iets belangrijker dan voor jou.
1: Of gewoon meteen aan de Red Bull. Kan natuurlijk ook. Hoppakee.
0: Dat heb ik serieus. Dat heb ik echt al 100 jaar niet meer gedronken.
1: Ik
0: voelt echt nu als gift. Want vroeger ging ik er echt goed op.
1: Ik zou je wel eens willen filmen als jij een blikje Red Bull wegdrinkt.

0: Stu Gerrard, Joss Baldwin en History Maker.
1: Thijs en Jorieke.
2: Bij Groot Nieuws Radio.
0: We komen vandaag samen met Mission Possible in actie voor vrouwen en kinderen in Oost-Europa. Met directeur van Mission Possible, Bert Dokter, praten we over het werk van een organisatie waar we vandaag voor in beweging komen. De kwetsbare dochters die door hun werk de tools, tijd en aandacht krijgen om sterke vrouwen te worden. En Bert heeft zelf ook een behoorlijke levensverhaal. Goedemorgen, Bert.
3: Goedemorgen.
0: En voordat we ook naar jouw verhaal toe gaan, laten we even beginnen bij de kern waar het om gaat, de mensen waar we deze actiedag voor organiseren. Jij bent directeur van Mission Possible Nederland en internationaal. We hebben je gevraagd om een verhaal mee te nemen van iemand die geholpen is door het werk van Mission Possible. En jij zei meteen, dan wil ik graag het verhaal van Julia delen.
3: Ja.
0: Wie is Julia en hoe kwamen jullie haar op het spoor?
3: Ja, Julia. Julia die komt uit Jekaterinburg en die kennen wij al jarenlang. En we zijn daar op het spoor gekomen door onze straatpatrouille. En de straatpatrouille was een programma wat we deden in Jekaterinburg. Ja, dat gingen we met een thermos met soep de straat op. Om de straatkinderen op te zoeken en te ondersteunen. En door een groep straatkinderen werden wij gewezen op Julia. Die hadden ze ergens zien liggen, want die was verkracht. En terwijl ze ook al 4 maanden zwanger was. Wij hebben Julia toen geholpen en ook haar levensverhaal natuurlijk gehoord. En dat is echt een dramatisch verhaal. Ze heeft haar vader nooit gekend. Haar moeder ook nauwelijks. Haar moeder kent ze eigenlijk alleen maar van de verhalen van haar tante en oma. Die was zwaar aan de alcohol. Julia is eigenlijk ook opgegroeid in een staatsfeesthuis. Maar daar liep ze al door weg. En wij vroegen, waarom liep je weg? Waarom ging je de straat op? En dat was vooral vanwege de omstandigheden in het staatsfeesthuis. Dat was gewoon heel erg slecht. Hele slechte behandeling. Er werd naar hun geschreeuwd, ze werden geslagen. Geen liefde, geen zorg. Dus ze nam de keuze om toch maar op straat te gaan. Want daar is het beter. Ja, en dan kom je in het straatleven terecht. En er waren natuurlijk veel.
0: Welke leeftijd heb je het dan?
3: Wij zijn kinderen tegengekomen van onder de 10. Julia die was al wat ouder, was in het 10e jaar. En toen we haar vonden en toen ze was verkracht, was ze 18 jaar oud.
0: Zo.
3: Ja dus echt jong.
0: Dus jullie troffen haar aan? En dan?
3: Ja, we hebben haar natuurlijk meegenomen. Direct naar het ziekenhuis, alles geregeld. Ze is bij ons in de opvang terechtgekomen. We hadden daar een opvangtehuis. Daar is ze 2 jaar geweest. De baby is daar ook geboren. En dat is gelukkig allemaal heel erg goed gegaan. En daar hebben Julia ook kunnen leren wat het betekent om moeder te zijn. Want dat voorbeeld had ze niet. En ze had totaal geen contact met haar dochter. Maar dat is allemaal heel erg goed gegaan. En we hebben zelfs voor haar huisvesting kunnen regelen. We kwamen erachter dat zij recht had op een appartement, wat nog van haar moeder was. Via een rechtszaak hebben we dat kunnen regelen. En Julia, daar gaat het nu heel erg goed mee. Hè. Ze is getrouwd, ze heeft 4 kinderen. Ze is nog steeds betrokken bij het werk van Mission Possible. Ze is vrijwilliger en staat voor ons regelmatig in de winkel om mensen producten te vragen die wij kunnen uitdelen aan degenen die het nodig hebben.
0: Zij heeft echt langdurige hulp en zorg gekregen.
3: Ja, dat heeft inderdaad heel lang geduurd, ja. Want wat ik al vertel, dat ze heeft natuurlijk een dramatische jeugd gehad.
0: Ja.
3: En daar heeft ze nu nog steeds last van. Ja, dat is ook logisch. Maar het is heel mooi dat ze nog steeds bij ons betrokken is. Ze bezoekt ook de kerk af en toe. Dus ze heeft ook dit leven kunnen leiden, omdat ze Jezus heeft leren kennen via ons programma. Daar heeft ze echt de doorslag gegeven.
0: En dit is natuurlijk fantastisch om te horen hoe het met haar is gegaan. Haar is dus veel aangedaan.
3: Ja.
0: Hebben jullie ook juridische bijstand geleverd? Is er recht gedaan ergens?
3: Nou, de daders die hebben wij kunnen achterhalen. En die zijn in dezelfde week dat het gebeurde, dat we haar tegenkwamen, zijn die ook opgepakt. En die zijn ook veroordeeld. Die hebben een paar jaar moeten zitten. Dus dat is wel heel erg mooi. Maar voor de rest, dit verhaal van Julia, dit is echt een succesverhaal. Ondanks alle moeite en pijn en die dat heeft gekost. Maar Julia maakt ook deel uit van een andere groep meiden. Er waren 5 meiden. En 3 daarvan hebben het niet gered. Die zijn overleden. Op straat overleden. Overdosis, tuberculose. En anderen hadden een bloedinfectie. Dus het geeft maar aan hoe dun die lijn is. Terwijl al die meiden hebben eigenlijk dezelfde zorg en aandacht gekregen die Julia ook had.
0: Maar het niet gered.
3: Nee, nee. Dus dat maakt het werken heel erg moeilijk.
0: Ja, diep tragisch is dat natuurlijk.
3: Ja.
0: En het is ook wel bijzonder om dus te horen van het kan dus goed gaan door. Ja, zonder jullie hulp was het helemaal natuurlijk.
3: Nee, dan hadden jullie het echt niet overleefd. Nee.
0: Het gewoon niet overleefd. Met jullie hulp dus wel. En is dus die sterke vrouw geworden. En zo zie je ook maar dat die hulp, maar ook dus die juridische bijstand, dus ook super belangrijk is. Ja. En daar halen we natuurlijk vandaag ook onder andere geld voor.
4: Dat is een van de doelen die we aanbieden. Want je kunt natuurlijk heel veel bedragen geven. Dat mag je helemaal zelf weten. Maar we hebben wat suggesties gedaan. €30, dan help je een vrouw en haar kinderen met juridische bijstand. En je hoort net van Bert dat dat dus het verschil kan maken om een woning te vinden, om vervolging in stand te brengen. Voor €50 geef je een babybox. En voor €85 geef je 1 week veilige opvang voor een moeder met haar kinderen.
0: En je ziet dus al door het verhaal van Julia, dat het echt over leven en dood kan gaan.
3: Ja, een enorme impact. Ja.
0: Enorme impact. Bert, we gaan ook naar jouw verhaal toe. Hoe oud was jij toen je Nederland eigenlijk verliet en de hulpverlening inging?
3: Ik was bijna 30. Ik ben in de maand dat ik in eerste maand in Rusland werd ik 30. Ja.
0: Hoe zag jouw leven eruit? Nou, laat ik zeggen, op je 29ste.
3: Hoe zal ik het zeggen? Ik zat in de automatisering. En daar was ik in terechtgekomen nadat ik uit de dienst was gekomen. Dat was toen nog verplicht in mijn tijd. Ja. Ik wist toen echt niet wat ik met mijn leven aan moest. 12 aanwachten, 13 ongelukken. Dus her en der aan het werk. Maar goed, dat gaf ook geen voldoening. En toen kwam die automatisering enorm opzetten. Dus er was heel veel werk in en ook opleidingen. En dat ben ik gaan doen. Informatica, bedrijfskunde. En ik kwam in die hele automatiseringswereld terecht. Dus dat werd mijn carrière. En dat werd ook een beetje het doel in mijn leven. Carrière maken, geld verdienen. En dan het geld uitgeven door veel te reizen. En dat heb ik gedaan, inderdaad, tot mijn 29ste. Met op zich wel veel plezier, maar ook ik kwam er ook achter dat dit levert ook niks op.
0: Ja, want wanneer ontdekt je inderdaad van, nou, dit geeft mij persoonlijk niet echt de voldoening?
3: Nou, dat was wel eerder. Dat was wel een paar jaar daarvoor dat ik naar Rusland vertrok. Kijk, je hebt alles. Ja, je hebt je huis, je hebt je auto, je hebt je inkomen. Ik zat bij een organisatie, een bedrijf met hele goede arbeidsvoorwaarden. Ik kan me nog herinneren, ik had 56 vrije dagen per jaar. Dus als je het uitrekent, dat is bijna 3 maanden. En daar maak ik dus ook volop gebruik van. Je kon daarbij kopen. Maar je hebt alles.
0: Wat miste je dan?
3: Ja, pure voldoening. Je komt erachter, je hele leven draait eigenlijk alleen maar om jezelf. Je carrière maken, het reizen en noem maar op. En het levert eigenlijk niks op. Je hebt alles, maar je bent nooit tevreden. Je wil altijd meer, altijd iets anders. En dat gaat zich natuurlijk ook uiten.
0: Welke rol speelde je geloof in die periode?
3: Nou, ik ben dus opgevoed wel in een christelijk gezin. Maar dat speelde op dat moment wel een mindere rol. Ik ging af en toe eens wel naar de kerk, maar ik was niet echt een trouwe kerkganger. Dus in naam ben je christen, maar in werkelijkheid stelde het op zich niet zo heel erg veel voor. En daar ben ik wel echt over gaan nadenken. Van wil ik mijn leven zo verder leven? Wat levert dit op? Dus,
0: maar hoe kom je op zo'n punt dat je denkt, dat je dus daar echt over gaat nadenken, van is dit wat ik wil?
3: Ja, dat is voor mij wel een heel proces geweest. Dus dat gaat niet van de een op de andere dag. Maar je weet gewoon van jezelf van, ik moet dit anders gaan doen, want ik ga de rest van mijn leven dit niet volhouden. Dit loopt verkeerd af. En ik zat tegenover een collega.
0: Het loopt zelfs verkeerd af, dacht je?
3: Ja. Je weet gewoon van als je zoveel geld hebt, want ik verdiende best goed, ik was alleen. Dus ik kon het ook allemaal aan mezelf uitgeven. Ja, vroeg of laat gaat het natuurlijk fout, want je wil steeds meer. Je hebt geen uitdaging meer in het reizen en andere dingen. En ik zat tegenover een collega, die was vrijwilliger bij een organisatie, Dorcas. En die gaf me zo'n boekje van hem, zo'n magazine. En daar stond een advertentie in. En die zocht een vrijwilliger voor iemand die projecten kon doen in Armenië. Dus daar heb ik op gereageerd. En het was allemaal niet zo heel eenvoudig. En ze vonden ook dat ik daar niet zo heel erg geschikt voor was. Maar ze zeiden tegen mij van, we hebben wel een optie voor jou in Rusland. Assistent van de directie daar. En dat vond ik wel opvallend, want ik was daarvoor in Rusland geweest, op de Bonnefoy. gewoon lekker reizen. Ja, lekker reizen, rondreizen. IJzeren Gordijn was net weggevallen. En ik vond het wel interessant. En ik ben naar de week geweest. En ik denk van, ja, ik kom hier niet weer. Want het was gewoon moeilijk. Met de taal, waar te eten. Je moest in de rij staan overal. Het was natuurlijk een heel andere situatie dan nu in Rusland. Wel heel interessant, enorm uitdagend. Maar ja, ik had het gezien, dus het is wel goed. Maar toen zeiden ze dus van Dorcas van, ja, je kunt in Rusland terecht, wil je dat? En ja, daar heb ik ja op gezegd. En vertrokken.
4: Maar hoe zeg je daar dan ja tegen als je denkt, ik zit hier niet lekker en ik ben daar al een keer geweest, het is niet een land dat me aanspreekt. Hoe kom je tot dat punt?
3: Ja, ik heb er veel voor gebeden natuurlijk. Wat ik al zei, dus het is een heel proces, dus dat gaat niet zomaar in één keer. Maar ik had voor mezelf echt al de keuze genomen van, ik moet een rigoureuze beslissing nemen. Ik ga een weekje vrijwilligerswerk doen of een maandje of zo. Nee, dit moet rigoureus, want anders lost het niks op. En ik weet nog wel dat ik tegen mijn toenmalige chef zei van, als ik na een jaar terugkom, nemen jullie mij dan weer aan? En die zei gewoon, nee, dat gaan we echt niet doen. En eigenlijk was ik blij met het antwoord. Want ik besefte van, dan ben ik daar een jaar geweest en dan sta ik weer voor dat moment en dan moet ik weer een beslissing nemen. En ja, nu was het gewoon voor mij duidelijk van, nee, ik ga die kant op en ik zie wel hoe het uitpakt.
0: En was het dan ook, want je zei je geloof was een beetje weggeëpt. Was hier geloof dan weer heel erg aanwezig? Of...
3: Nou, dat speelde zeker een rol, ja. Hè. Daar is voor mij wel de doorslag gegeven. Want kijk, je noemt jezelf christen, af en toe ga je naar de kerk. Maar ja, dat is het dus niet. Of je bent christen of je bent het niet. Hè. Daar zit niks tussenin.
0: Bij jou is het gewoon...
3: Ja of nee.
0: Het bestaat niet.
3: Nee, op dit gebied niet, nee. Dat kan niet. Dus voor mij was het heel duidelijk van, je moet nu echt een hele duidelijke beslissing nemen. Ik heb destijds ook beleidings gedaan. Nou, dan moet je daar ook echt gevolg aan geven. Anders moet je er gewoon mee stoppen. Want ja, doe je dat niet, dan ben je gewoon een hele slechte getuigenis, ook voor de mensen om je heen.
0: Jij bent daar heen gegaan, dus je hebt alles achtergelaten. Ja. Dan kom je in Rusland aan. Wat in 1996, begreep ik. Wat trof je daar aan?
3: Ja, het was natuurlijk nog een hele andere situatie dan nu. Die muur was net gevallen, dus eigenlijk was er best wel een beetje anarchie daar. Ik kwam op bij de organisatie terecht. De toenmalige directeur was niet eens aanwezig. Dat was een Amerikaan trouwens. En later kwam het erachter dat hij ook niet echt op zijn plek zat. En ik werd echt een beetje in het diepe gegooid. Dus ik kwam weer in een team. Ik was de enige die Engels sprak. Niemand sprak Russisch. Later kwam er een meisje bij, een vrijwilliger, die mij een beetje hielp. Hè. Die studeerde Engels, dus dat was wel goed. Maar voor mijn taalontwikkeling is het heel goed geweest. Want ik ben direct begonnen met het Russisch leren. En mee aan te passen. En daar aan het werk. Met met de programma's.
0: Ja, het bizarre is, je maakte daar echt een bliksemcarrière eigenlijk. Dat is natuurlijk een beetje de paradox van jouw verhaal. Dat je reizen, carrière, vrijheid en uitdaging juist heel erg terugkreeg toen je
3: Enorm. Losliet. Ja, dat was voor mij echt een eye-opener. Want wat ik al zei, die directeur was niet bezig. En die stapte na 3 maanden op. En toen werd ik gevraagd om directeur te worden van Dorcas Rusland. De regio-directeur die was al eerder weggegaan. En die was dus verantwoordelijk voor Armenië, Wit-Rusland, Oekraïne en Rusland. En ik werd 3 maanden daarna nog weer gevraagd om ook regio-directeur te worden. Dus dat was inderdaad carrière maken zoals ik nog nooit eerder had gemaakt. En ook het reizen. Ja, want ik heb nog nooit zoveel gereisd als in die periode. Dus je geeft het zelf op, maar je krijgt alles dubbel en dwars terug.
0: Ja, dat is wel echt wel heel erg dat ontzettend bijzonder. Zo meteen gaan we met elkaar praten over hoe je natuurlijk ook bij Mission Possible terecht bent gekomen. En je hebt ontzettend hard voor het werk dat Mission Possible doet in Oost-Europa. En waar we vandaag dus ook actie voor voeren. Want we zoveel mogelijk geld willen binnenhalen, zodat kwetsbare dochters sterke vrouwen worden.
4: Zoals Julia, waar we net dat verhaal van hoorden, die zo kwetsbaar was, die door de hulp van Mission Possible een sterke vrouw is kunnen worden. En als jij denkt, ja, daar wil ik ook aan bijdragen, dan is dit een goed moment om dat in orde te maken. Dat kun je doen via missionpossible.nl. En de hele ochtend, hè, als je denkt, wat was ook alweer die website, stuur even een appje, dan krijg je van mij de link.
2: Waar ben je veilig als je ziet dat je vader jouw moeder mishandelt?
5: Wat als alcohol en drugsmisbruik je leven lijkt te tekenen? Wie staat er dan naast je?
2: Vandaag komen we samen in actie,
5: zodat kwetsbare dochters sterke vrouwen worden.
2: Doneer ook via missionpossible.nl.

0: Pearl Jozefsoon en tijd. Bert Dokter is directeur van Mission Possible Nederland. Geeft ook leiding aan de internationale tak van de organisatie. Maar ooit werkte hij in de automatisering. Had een goed salaris, een eigen huis en volop mogelijkheden om de reizen te maken die hij wilde. Maar toch liep hij vast. Zijn leven draaide van carrière, geld verdienen en zichzelf. Langzaam groeide het besef dat het roer radicaal om moest. Hij verkocht zijn huis, zegde zijn baan op en vertrok in 1996 als vrijwilliger naar Rusland. Nou, hij dacht dat dit voor korte tijd zou zijn, maar 30 jaar later zet hij zich nog steeds in voor de doelgroep die zijn hart heeft. Kwetsbare dochters die sterke vrouwen worden. En vandaag komen we in actie voor deze vrouwen door geld in te zamelen voor Mission Possible. En als je vandaag geld geeft voor juridische bijstand, een babybox of een week opvang voor vrouwen en hun kinderen, dan wordt er verdubbeling ingezet.
1: Er is een zakenman die zei, ik wil dit geheel anoniem doen. Mochten vooral niet weten wie het is. Maar dit is toch fantastisch. Dus eigenlijk als je 30 euro geeft voor één vrouw met haar kinderen juridische bijstand, geef je het aan twee. Als je 50 euro geeft voor een babybox, geef je dus eigenlijk 100 euro. Je mag dan wel, Jurieke, even opletten, je mag dan maar wel 50 euro aan de belasting doorgeven. Oh. Van de ambi, dat is even belangrijk. En bij 85, dit laat ik jou even doen. Als je 85 verdubbelt, hoeveel wordt dat dan?
0: 160, 170.
1: Ja, 170. Dus kun je dus 2 weken veilige opvang voor moeder en haar kinderen geven.
0: Ik vind het ook zo sieren dat dan zo'n verdubbelaar, zo noem ik hem maar even, meneer verdubbelaar of mevrouw verdubbelaar, weet ik eigenlijk niet.
1: Nee, ja, ik denk ook, het is erg. Ik denk ook meteen aan een meneer.
0: Ja, vind ik heel erg, want we hebben het vandaag over sterke vrouwen.
1: Ja.
0: Dus ik noem mevrouw de verdubbelaar. Dat het anoniem is.
1: Dat vind ik heel mooi.
0: Dat vind ik echt ontzettend mooi. Bert, jij had je boeltje opgezegd. En toen ging je naar Rusland toe. Echt in een totaal andere tijd natuurlijk dan nu. Maar het was ook totaal anders destijds dan het in Nederland was. Hoe ben jij uiteindelijk bij Mission Possible terechtgekomen?
2: Ja, Mission Possible was een van de projecten die we ondersteunden. Dus Mission Possible die had een project in Moskou, ook een straatpatrouille. Daar hebben we heel veel voor gedaan. Met behulp van EU Metadaat hebben we daar zelfs een opvangtehuis kunnen aanschaffen en bouwen. En dat programma is enorm gegroeid. We hebben hun geholpen met opvang van de ouders van die straatkinderen. Want daar lag natuurlijk het probleem. Die kinderen gaan niet voor niks de straat op.
0: Mm-hmm.
2: Dus dan had je te maken met huiselijk geweld, verslaving, alcohol en drugs. En ja, dat werk groeide meer en meer. En ik kwam in contact met meerdere organisaties, projecten van Mission Possible. In Jekaterinburg, in Sint-Petersburg, later in Ufa. En ja, ik kende de organisatie eigenlijk van binnenuit tijdens mijn periode in Rusland. Ik werd ook altijd uitgenodigd als zij bijeenkomsten hadden. En ja, toen zij hoorden dat ik terugging naar Nederland in 2010. En toen, daar had ik alles aangegeven dat ik dat eraan zat te komen. Toen zeiden ze daarvan, zodra jij in Nederland bent, ben ik de eerste persoon die jij moet bellen. En ja, dat heb ik gedaan. En toen hebben ze mij gevraagd of ik Mission Possible wilde gaan vertegenwoordigen in Nederland. Want die stichting bestond in Nederland nog niet.
0: Nee, en ondertussen absoluut bestaat. Dus ondersteunen jullie superveel dus projecten. Waar klopt jouw hart voor binnen het werk van Mission Possible?
2: Ja, ik ken ze dus al heel erg lang. En ik zie die mensen die zich echt met hart en ziel inzetten voor die straatkinderen. En nu vooral moeders die te maken hebben met huiselijk geweld in hun kinderen. En ja, het is een hele mooie manier om die mensen ook in aanraking te brengen met het evangelie. Een hele praktische manier. Het is een doelgroep waar je anders eigenlijk niet bij komt. Alleen door deze hele praktische hulpverlening kun je dat doen.
0: Je noemt al even praktische hulpverlening, want wat doet Mission Possible in het kort?
2: Nou, Mission Possible vangt dus moeders en kinderen op, met name in Rusland. In elk land hebben we ons eigen programma. In Rusland is het dus vooral opvang van moeders en kinderen die te maken hebben met huiselijk geweld of andere vorm van verslaving. En ja, die opvang bestaat dus uit echt onderdak geven, eten, drinken, maar dus ook juridische ondersteuning, geestelijke bijstand, zorgen dat die kinderen weer naar school gaan. Dus ja, het hele pakket, zodat die moeders en kinderen weer zelfstandig hun leven kunnen gaan leiden.
0: En waarom klopt jouw hart hier zo hard voor? Waarom zet jij hier je al jaren voor in?
2: Ja, nou met name Mission Possible, wat mij daar heel erg in aansprak, waren hele korte lijnen. Hele informele aanpak, geen hele grote organisatie. organisatiestructuren, met managementlagen enzovoort enzovoort. Maar echt mensen die vanuit hun hart deze projecten zijn begonnen. Bijna al onze projecten, zo niet alle, die zijn gestart door vrijwilligers. Mensen uit de kerk, die zagen de ellende in hun omgeving. Zelfs in sommige gevallen dat straatkinderen bij hun aan de deur klopten van heb je ook eten voor me? En ja, die waren niet onverschillig daarin. Die hebben dat echt opgepakt. En ja, dat werk is uitgeroeid. Wij hebben hun kunnen helpen om dat werken beter te organiseren. Het ook echt officieel te maken met een organisatie. Want nu met de thermosoepen de straat op gaan en straatkinderen helpen, ja, dat kan echt niet meer. Daar red je nu mee. Er wordt veel meer gevraagd. En ja, je kunt mensen helpen. En je ziet dat die aanpak helpt. En we zien echt enorme verschillen als mensen net bij ons in opvang komen en het programma uitkomen. Ik vertel het verhaal van Julia, maar ik kan echt tientallen van dit soort verhalen geven.
0: Want we hebben het vandaag inderdaad over kwetsbare dochters die sterke vrouwen worden. Werkt u vooral met en voor vrouwen?
2: Ja, dat is wel de grootste doelgroep die we hebben. Mannen die zijn natuurlijk wat moeilijker bereikbaar. Terwijl in dit geval vaak het probleem daar natuurlijk ligt vanwege het huiselijk geweld.
0: Ja.
2: Maar vaak is het al zo ver ontwikkeld. De vrouwen komen pas bij ons in aanraking als er al geen weg terug meer is. En soms zijn het gewoon levensbedreigende situaties. En dan adviseren wij ook van dit moet gewoon stoppen. Dit moet je, hier moet je mee opbouwen.
0: Je zegt al, we zeggen al het kwetsbare dochters. Waar zit die kwetsbaarheid in?
2: Ja, dat is natuurlijk vooral. Ze staan er totaal alleen voor. Daar heb je met name in Rusland. Iedereen leeft een beetje voor zich. De buren kennen elkaar soms niet eens. Ik weet nog wel, toen ik in Rusland woonde, dat ik pas na een half jaar mijn buurman tegenkwam. Ik wist niet eens wie het was. En hij wist niet wie ik was. Dus als je in de problemen zit, ja, je bent er zelf verantwoordelijk voor. Dus red jezelf ook maar. En ja, dat is natuurlijk niet te doen. Vaak is het ook nog zo dat de schoonfamilie vaak de partner ondersteunt. Hij slaat je, dus hij houdt van je. En dat is vaak een opmerking die je hoort.
0: Hij slaat je, dus hij houdt van je?
2: Ja, dat wordt gezegd, ja. Ja, dus hij heeft een aandacht voor je. Dus dat is echt dramatisch. Dus, en dat gaat natuurlijk van kwaad tot erger. Ja, en vrouwen zitten in de problemen, want vaak zijn ze economisch afhankelijk. Ja, ze kunnen niet zomaar het huis uit en iets anders gaan huren. Als er al iets te huren is, dan heb je het geld daar niet voor.
1: Ja, want je zou denken, waarom blijf je erbij? Maar er is dus niet een optie om er vandoor te gaan.
2: Nee, er is nauwelijks een optie. En vaak is het ook, de man die staat het niet toe. Die houdt de documenten in. Ja, en zonder documenten ben je niks. Want met een document dan kun je dus een uitkering aanvragen, krijg je medische zorg, kun je inschrijven in een andere stad. Heb je je paspoort niet, ja, dan kun je dat vergeten.
0: Ja, maar daar zorgen jullie natuurlijk ook voor, met juridische bijstand.
2: Ja, juist daarvoor.
0: Dat de vrouw en kinderen weer documenten krijgen. Ja. Want dat geeft natuurlijk veel meer mogelijkheden op bijstand.
2: Ja, klopt. Je hebt in Rusland het fenomeen, dat noemen ze Prapiska. En dat is registratie. Stamt uit de tijd van Stalin, maar dat wordt nog steeds gehanteerd. Dus je hebt een bewijs van registratie nodig in de stad waar je woont. En daar hangt alles aan vast. Waar je kinderen naar school gaan, naar de kleuterschool, welke medische zorg je krijgt, je uitkeringen. Dus als je vlucht uit je eigen staat naar onze opvang, ja, dan begint dat allemaal opnieuw, want jouw registratie is nog in die andere staat. En daar wil je niet naar terug, want daar zit die agressieve partner.
0: Jullie hebben meerdere projecten in Oost-Europa. En het mooie dat van jullie werk is, jullie werken dus echt met lokale projecten. Ondersteunen jullie. Dat is ook heel belangrijk om te zeggen. Ik wil wel even, voordat we naar het nieuws gaan, even waar kunnen dus mensen in dat geld voor geven? €30 dus voor juridische bijstand. Nou, we horen al wat er met dat geld gebeurt en waarom dat zo ontzettend nodig is. Je kan €50 geven voor een babybox. Thijs, pak de box er eens even bij.
1: Ja, er zit echt van alles in. Ja, even voor jouw idee, Jorieke. Je hebt wel zo'n babykoffertje die je kunt ophalen. Dat is een heel klein koffertje. Mm-hmm. Dat is het niet. Het is
0: een soort babydoos.
1: Het is groter.
0: Het? Maar dit is een soort baby unit. Ja,
1: nog groter dan een beetje een dubbele verhuisdoos groter. Dan heb je een beetje de juiste grootte te pakken. Er zitten natuurlijk luiers in. Er zitten babydoekjes in. Heel veel kleertjes. En allerlei verzorgingsproducten. En even kijken. Ook wat andere materialen. Er zitten heel veel van die. Ik zie een stukje melk erin zitten.
0: Weet je nog wat alles is?
1: Nou, ik weet niet, maar allemaal. Zwitser, weet nog wel wat dat voor is. Ik zie bijdringetjes. Ik zie, volgens mij zijn dit. Kijk maar. Oh nee, het zijn dekentjes van, dit is een slaapzakje. Ja, dat kennen we allemaal nog. Maar er zit ook wat evangelisatiemateriaal. En ik ga heel even kijken of het me lukt. Want het is in een taal die ik niet helemaal machtig ben. Ik ga even kijken of ik dit kan vertalen. Dit is het moedergebed. Dit is een prachtig, een beetje zo'n icoontje. Ik denk dat dat in de doelgroep landen heel erg geliefd is. Het moedergebed. Heer, wij vragen u ons kind te zegenen. Mogen uw machtige hand hem beschermen tegen het kwaad. Zo begint het. Prachtig.
0: Ja, het is een ontzettend mega grote babybox dus. En natuurlijk is het praktisch, is dat fantastisch. Hè? Want ze hebben daar, waar dit voor is, heel weinig natuurlijk ook daar toegang toe. Maar ik begreep ook dat het vooral ook, die babybox geeft ook een mogelijkheid dat je juist dat je een ingang hebt eigenlijk bij die vrouw, bij de kinderen, dat er een connectie ontstaat.
2: Ja, wij doen het babybox-programma nu in twee landen. En binnenkort gaat het ook beginnen in Albanië. Het is voornamelijk in Bulgarije, maar ook in Rusland. En in Bulgarije is het vooral gericht op de Roma-gemeenschap. En daar heb je het fenomeen dat die meiden op een hele jonge leeftijd moeder worden. Ja, die worden vaak uitgehuwelijkd en dan zijn ze nog gewoon tiener. En ja, met dit babybox-programma proberen wij eigenlijk die leeftijd omhoog te krijgen. En je kunt niet zomaar zo'n Roma-dorp ingaan en zeggen van, die vrouwen, die meiden van jullie, die moeten nog niet trouwen. Mm-hmm. Nee, daar bereik ik niks mee. Maar via die lokale Roma-kerken hebben we een programma dat we de vrouwen in die gemeenschappen bereiken en ook voorlichting geven. Dus het babybox-programma is niet alleen maar die doos, en dat is het meest zichtbare, mm-hmm. maar er zit een heel project of een heel traject aan vooraf met voorlichting. En dat is heel erg belangrijk.
0: Ja, dat hoor je aan alles af. Hoe belangrijk dat inderdaad dat is, dat die leeftijd natuurlijk omhoog gaat. Dat voor €50, voor €85 geef je een week veilige opvang voor een moeder met haar kinderen. En we horen net ook al, dat is ook echt brood nodig. We gaan er even uit voor het nieuws. Dit is een heel erg goed moment om dus bij te dragen en een donatie achter te laten via missionpossible.nl. Dus €30 voor juridische bijstand, €50 voor een babybox, €85 voor een week opvang voor moeder en haar kinderen, of een eigen willekeurig bedrag. Want alle beetjes zijn welkom en die worden dus vandaag verdubbeld. Mocht je nou denken, ik kom er niet helemaal uit.
1: Ja, eventjes een appje sturen, dan krijg je van mij het linkje. Ik ga op onze Instagram even proberen een foto te maken van alles wat er in die babybox zit. Dat je, heb je daar nog meer een plaatje bij. En zometeen om 11 uur gaat er de tussenstand geüpdate worden. Dus dan kunnen we dat zometeen meenemen. Te kijken hoeveel er nu al betaald moet worden door die hele rijke zakenman of zakenvrouw. Want wat wij dan zometeen noemen, dat gaat nog eens keer 2 vandaag.
0: Ik wil zeggen, blijf erbij. Graag tot zo.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen. Voor €30 helpt Mission Possible een vrouw en haar kinderen in Oost-Europa met juridische bijstand. Voor €50 ontvangt ze een babybox met een kinderbijbel. En voor €85 krijgt ze 1 week opvang samen met haar kinderen. Steun jij ons? Helpen wij hen. Ga naar missionpossible.nl.
5: 2 ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
4: Help kwetsbare dochters in Oost-Europa en steun ze nu via Mission Possible. Dan wordt jouw gift verdubbeld. Ga naar missionpossible.nl.
6: Kleine billetjes, grote actie bij Trekpleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes, XXL packs, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarden. Karwei, maak het mooier.
8: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage, Smin.

0: 1 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Levensveranderende operaties en trainingen, daar zijn artsen voor nodig. Maar ook elektriciens, koks, schoonmakers, IT'ers en jij. Mercy Ships zoekt vrijwilligers. Mensen zoals jij die tijd en vaardigheid willen delen om hoop te brengen. Kom naar de infoavond en ontdek wat jij kan betekenen. Ga naar mercyships.nl/jij.
2: Groot Nieuws Radio.
3: Het christelijke radiostation.
2: Het ANP-nieuws van 11 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Opnieuw is een woning in de Rotterdamse wijk Portugal doelwit geworden van een explosie. Het is al de derde ontploffing in dezelfde straat in een paar weken tijd. Bij de laatste explosie ontstond ook brand. Niemand raakte gewond. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de drie incidenten. De parlementaire enquêtecommissie die de aanpak van de corona-epidemie onderzoekt is weer begonnen met de verhoren. Vandaag zijn oud-ministers Tamara van Ark en Wouter Koolmees aan de beurt. Van Ark hield zich bezig met de vraag of de coronamaatregelen versoepeld konden worden en hoe het coronatoegangsbewijs eruit moest zien. Paus Leo zegent vandaag de hoogste toren van de Sagrada Familia in. Na bijna 125 jaar is het einde van de bouw van de beroemde basiliek in Barcelona in zicht. Dat de paus het juist vandaag doet is geen toeval. 100 jaar geleden stierf de architect van de basiliek, Antoni Gaudi. Zaterdag begon de paus aan zijn bezoek aan Spanje. En dan nu het weer van Weer Online. Aan de kust is het droog, maar in het binnenland gaat het regenen. Het wordt vandaag 14 tot 17 graden. Vanavond en vannacht krijgen we meer buien. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Groot Nieuws Radio Verkeer.
5: ANWB. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat file tussen Nieuwerbrug en Woerden 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer file. En daar is de vertraging een kwartier.
6: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
7: Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen. Voor €30 helpt Mission Possible een vrouw en haar kinderen in Oost-Europa met juridische bijstand. Voor €50 ontvangt ze een babybox met een kinderbijbel. En voor €85 krijgt ze 1 week opvang, samen met haar kinderen. Steun jij ons? Helpen wij hen. Ga naar missionpossible.nl.
8: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
7: Help kwetsbare dochters in Oost-Europa en steun ze nu via Mission Possible. Dan wordt jouw gift verdubbeld. Ga naar missionpossible.nl.
9: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
10: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
11: Een ijskoffie voor mevrouw.
10: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
12: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Was den berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
13: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes.

0: Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Gospel.nl, de grootste christelijke webwinkel van Nederland. Met tienduizenden boeken, bijbels, kaarten, spellen, films, muziek en gifts. Bestel eenvoudig, veilig en snel op gospel.nl.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mission Possible.
3: Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen.
2: Geef vandaag voor hun opvang en ondersteuning in Oost-Europa.
4: Groot Nieuws.
2: Thijs en Jorieke. Het christelijke radiostation.

0: Mind Collective en Rescuer.
1: Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen.
2: Kom vandaag in actie voor hun opvang en ondersteuning in Oost-Europa.
0: Goedemorgen, welkom terug.
3: Leuk dat je erbij bent.
0: Bij deze actiedag waarin wij met Bert Dokter in gesprek mogen. Hij is directeur van Mission Possible Nederland. Geeft ook leiding aan de internationale tak van de organisatie. Maar ooit werkt hij in de automatisering. Had een goed salaris, een eigen huis en volop mogelijkheden om de reizen te maken die hij wilde. Maar toch liep hij vast. Zijn leven draaide van carrière, geld verdienen en zichzelf. Maar langzaam groeide het besef dat het roer radicaal om moest. Hij verkocht zijn huis, zegde zijn baan op en vertrok in 1996 als vrijwilliger naar Rusland. Hij dacht dat dit voor korte tijd zou zijn. Maar 30 jaar later zet hij zich nog steeds in voor de doelgroep die zijn hart heeft. Kwetsbare dochters die sterke vrouwen worden.

0: worden. En daar komen we vandaag ook met z'n allen, met heel Gronings Radio, voor in actie. En door jouw verhalen, Bert, ja, dan voel je ook dat er iets wordt geraakt bij ons, maar ook zeker bij de mensen thuis.
1: Ja, en dat is mooi om te horen en mooi om te zien dat mensen zeggen, stuur mij even dat linkje toe, dan ga ik graag even iets bijdragen. En op die actiepagina missionpossible.nl staat ook zo'n mooie thermometer. Het is een liggende thermometer, ik weet niet of we daar een woord voor hebben. Maar dan kun je een beetje zien hoe gaat het met de actie. Want we hopen vandaag met elkaar 30.000 euro op te halen, die daarna dus nog eens verdubbeld wordt. Ik zeg het nog maar eens even. Alleen, mensen maken zich een beetje zorgen. Gaat het wel goed? Want ik zie hem nog niet zo oplopen. Ja, eens per uur wordt hij geüpdate. Maar het ging juist heel goed. Ze waren zo druk bezig met alles wat er binnenkwam. De telefoontjes die gepleegd werden. Dat ze even geen tijd voor hadden. Hij is zojuist geüpdate. We zitten nu op 27% van het doel. Nou, ik weet hoe snel je kunt hoofdrekenen. Dat betekent dat er al 8.000 euro binnen is.
0: Ja, dat Bert.
1: Is mooi.
2: Fantastisch.
0: Daar kunnen heel veel vrouwen, kinderen mee geholpen worden.
2: Ja, enorm veel, ja. Ja. Daar zijn we heel erg blij mee.
0: En dat is het voor juridische bijstand, voor die babybox waar we zojuist over spraken. En 85 euro als je dat geeft is voor een week opvang voor moeder en haar kinderen. Is een week opvang, dat klinkt natuurlijk heel mooi, maar is dat wat helpt zo'n week? Of is dat bedoeld dat het weken worden? Misschien wel jaren?
2: Ja, weken, ja. Ja, ons opvangprogramma duurt een jaar. En daar is het niet eens het maximale. Als het langer nodig is, dan kunnen ze ook langer verblijven. Maar een jaar is echt het minimale.
0: En dat is echt om op adem te komen, ja, traumaverwerking, ja. Leren hoe je überhaupt een moeder kunt zijn.
2: Ja, precies. Precies, want moeders komen bij ons met vreselijke verhalen. Verhalen, ja. En ik weet van onze mensen dat ze zeggen van sommige vrouwen die zijn de eerste weken niet eens spraakzaam. Die hebben heel veel moeite om hun verhaal te doen. En het mooie is, de vrouwen die al wat langer in het programma zitten, ja, die kunnen hun daarbij ondersteunen, want die hebben dat proces al meegemaakt. Dus we helpen elkaar ook. En dat is ook een van de doorslaggevende factoren om het af te maken.
0: Kan je nog een verhaal met ons delen, waardoor we nog meer een beeld natuurlijk krijgen van wat het werk van Mission Possible doet?
2: Ja, dat is een verhaal vanuit Oefa. En daar ben ik ook kort geleden geweest. En laat ik haar Tanja noemen. Tanja die kwam met ons in aanraking vanwege onze telefoonlijn. We hebben daar een hotline. Hè, als vrouwen in de problemen zitten, huiselijk geweld. Grote noodzaak om geholpen te worden, dan kunnen ze die bellen. 24 uur per dag. En ja, dat was ook weer een vreselijk verhaal. Hè. Ze werd geslagen door een man. Zelfs levensbedreigend. Ze was aan hem uitgehuwelijkd. Want Oefa ligt in een soort autonome republiek. En die is overwegend moslim. En hij had een moslimachtergrond. En ze wilde niet met hem trouwen. Ze is toen ook van huis weggelopen. Toen was ze 19. Maar halverwege, ze ging richting Moskou. Hier is ze uit de trein gehaald. Want daar kwamen ze achter. En ze moest weer terug. En uiteindelijk toch met hem getrouwd. En ja, dat liep dus uit de hand. Dus veel huiselijk geweld. Ze heeft ons gebeld in een onbewaakt ogenblik. Dat haar man niet aanwezig was. Het was winter. Ze heeft zich verborgen op de parkeerplaats onder een auto. Het sneeuwde. Wij hebben op het juiste moment een taxi kunnen regelen. En haar naar onze opvang kunnen brengen. En ja, dat is een hele procedure geworden. Want haar man die zat bij de politie. En die had natuurlijk contacten. En die kwam helaas achter ons adres waar zij opgevangen werd. Dus dat is een behoorlijke strijd geweest, een juridische strijd. En tot onze eigen verbazing hebben wij die rechtszaak gewonnen.
0: Zo.
2: Dus hij is ook veroordeeld. Dus hij heeft een tijdje gevangen gezeten. Dus er was voor haar een periode dat zij ook tot rust kon komen. Maar helaas, vanwege zijn contacten heeft hij kunnen betalen en is hij eerder op vrije voeten terechtgekomen. Maar ondanks dat hebben wij dus Tanja wel kunnen helpen met haar kinderen, want ze had kinderen. Dus Tanja die woont nu zelfstandig op een locatie die hij niet weet. We hebben voor haar in een andere stad een appartement kunnen huren. En ja, we houden contact met haar. Maar ja, het geeft maar aan hoe moeilijk het kan zijn.
0: Zo.
2: Zelfs mensen waarvan je denkt dat die in de normale omstandigheden leven. Want hij had een baan, dus er was inkomen. Maar helaas is er niet een garantie dat er geen huiselijk geweld is. Het is helaas wijd verspreid.
1: Waarom vind je de juridische kant zo belangrijk, Bert? Dat daar ook wat aan gedaan wordt?
2: Nou, wij proberen steeds meer aandacht te geven aan dit fenomeen, om het zo maar te noemen, huiselijk geweld. Want dat is gewoon heel erg groot. En heel vaak zie je dat mensen, vrouwen doen geen aangifte. Want ja, het heeft geen nut. En wat er ook heel vaak gebeurt, en daar zijn de vrouwen eigenlijk zelf een beetje debet aan, dat ze na verloop van tijd die aanklacht weer intrekken. En dat de politie zegt van, ja, je hebt al eerder aangifte gedaan. Dus waarom zou het deze keer wel lukken? Dus wij doen er niks mee. Dus het is voor ons heel belangrijk dat je dat ook doorzet. En ja, dat er ook een verandering plaatsvindt, ook op wetgeversgebied. Ja, dat dit ook echt strafbaar wordt.
0: Ja, want anders lijkt misschien, het lijkt bijna alsof huiselijk geweld soort normaal is.
2: Ja, precies. En daar willen we dus inderdaad wel heel erg duidelijk maken dat dit abnormaal is. En ook naar de vrouwen toe. Hè? Want ik heb vrouwen geïnterviewd, hè? Die kom ik dan tegen. En dan zeggen ze van, deze dame die was in elkaar geslagen, zelfs met een kaakbreuk. En dat ze dan zelf aangeeft van, ja, het was misschien wel mijn eigen schuld.
0: Oh.
2: Dat is echt onvoorstelbaar. Het is dus nooit je eigen schuld dat je door je eigen partner wordt afgetuigd. En dan worden de grenzen overschreden. Ja, dat mag gewoon niet. Dus wij proberen ook die vrouwen bewust te maken van, ja, dit gaat gewoon te ver. Dit moet stoppen en je moet er vanaf.
0: Maar dat leer je natuurlijk ook, wat je zegt, in zo'n jaar, in zo'n opvanghuis. Dan heb je eigenlijk pas de mogelijkheid om überhaupt misschien tot rust te komen, ja, te verwerken en dit soort nieuwe lessen eigenlijk te leren.
2: Ja. Nou, wij proberen hier ook wel vooraan te zijn. Want we staan in contact met de sociale zaken van de steden waar we werken. En die hebben dus een lijst met gezinnen die op die lijst staan met problemen. En die bezoeken wij dan ook thuis. En dan proberen we te zien hoe die situatie daar is. En er vooraan te zijn, voor zover mogelijk.
1: Je vertelt net ook dat sommige vrouwen echt jaren bij jullie zitten. Maar is het ook zo dat diegenen die er al langer zitten en die al krachtiger worden en meer programma's hebben doorlopen, dat die dan ook weer een rol kunnen hebben aan degenen die net binnenkomen?
2: Ja, zeker. Zeker. Ja, heel veel van onze medewerkers, dat zijn ervaringsdeskundigen. Die zijn door ons programma bij ons blijven hangen. En die werken nu bij ons. Ja, we zijn nu net bezig in Kurgan met het opzetten van een nieuw opvangtehuis. Want we krijgen meer aanvragen dan we kunnen opvangen. En ja, dat wordt gedaan door Natasja. En Natasja heeft ook een verleden. En ja, die is ook door een rehabilitatieprogramma weer goed terechtgekomen. Is getrouwd, heeft een kind. En die wil haar ervaring nu inzetten voor haar lotgenoten. En dat geldt bijna voor al onze opvangprojecten. In al onze opvangprojecten zitten vrouwen die het programma hebben doorlopen. En veel van die vrouwen die willen daarna ook die weg. He, die hebben daar een nieuw leven gevonden, nieuwe familie, zoals ze zeggen. He, ik kwam een vrouw tegen van, die was in begin 40. Die zei tegen mij van, ik heb nooit geweten dat er ook zo'n soort leven mogelijk is. Voorheen alleen maar ruzie, ellende en drank en verslaving. En dan nu gewoon een normaal leven met vriendschappen, liefde, zorg voor elkaar. En die blijven dan vaak ook bij ons in de omgeving wonen. En die worden lid van de kerk en die zijn een vrijwilliger of soms gewoon medewerker.
0: Ja. Je geeft ze echt een kans op gewoon een heel nieuw leven.
2: Een totaal nieuw leven, ja.
0: Een nieuw leven waar ze zich ook veilig mogen weten. Ja. Dat zijn Eline en Reijer.

0: Met directeur van Mission Possible, Bert Dokter, praten we over het werk voor de organisatie waar we vandaag voor in beweging komen. De kwetsbare dochters die door hun werk de tools, tijd en aandacht krijgen om sterke vrouwen te worden. En het mooie van Mission Possible is jullie, ook van Mission Possible Nederland, jullie ondersteunen lokale projecten die het geld gewoon heel goed kunnen gebruiken.
1: Ja, alleen maar lokale initiatieven. De meeste van onze programma's, zo niet alle, zijn gestart door vrijwilligers van kerken. Die zagen de ellende in hun omgeving. Of soms letterlijk dat straatkinderen bij hun aanbelden van heb ook eten voor me. Ik weet van ons project in Omsk, de vrouwenopvang, dat een vrouw naar de kerk kwam met twee tassen en haar kind van ik heb geen onderdak meer vanwege de thuissituatie, kunnen jullie mij helpen? En zo zijn onze projecten gestart. En ja, daar dragen wij graag aan bij. Hè? Want het zijn mensen die het hart op de goede plek hebben. En ja, die niet aan het werk gaan omdat ze toevallig financiën vanuit het westen krijgen.
0: En ook inderdaad, de mensen daar weten natuurlijk het beste natuurlijk ook wat nodig is. En hebben zij de contacten. Ja. Jullie zijn er echt puur dus om dat te ondersteunen. Jullie hebben zelfs geen eigen kantoor, begreep ik?
1: Nee, we hebben hier geen eigen kantoor. Nee. We houden ook niet echt van vergaderen. Dat doen we allemaal af en toe eens op een maandagmorgen via Zoom. Nee, we hebben hele korte lijntjes. En dat houden we ook zo vast. Ook naar het veld toe. Ja, dat is echt een bewuste keuze.
0: Ja, om echt die korte lijntjes te hebben. Jullie werken in Oost-Europa, Rusland, Centraal-Azië. Als we heel even stil zijn bij de projecten in Rusland. Hè, want daar heb jij natuurlijk wel gewoond. En daar kom jij natuurlijk ook nog geregeld. Want daar voelen natuurlijk veel Nederlanders, zeker sinds de oorlog in Oekraïne, niet per se heel veel sympathie voor. Snap je dat?
1: Ja, nee, die sympathie was ook voor de oorlog met Oekraïne. Was je ook ver te zoeken, ja dat klopt. Ja. En ja, eerlijk gezegd, wij maken nooit het onderscheid. We hebben ook nooit gezegd van toen de ellende begon 4 jaar geleden met Oekraïne. Nou, dan gaan we stoppen. Want zo werken we niet. Wij geven hulp aan iedereen die het nodig heeft. En politieke voorkeur is er niet belangrijk bij. En ja, dat verwachten we ook een beetje van onze donateurs natuurlijk. Kijk, want als je het vol gaat houden van de president doet het slecht, dan gaan we daar maar niet aan de slag. Ja, dan kom je natuurlijk ook nooit terecht in bijvoorbeeld Noord-Korea of heel veel andere landen waar de regering het af laat weten. Dus dat is voor ons geen item.
0: En, maar je bent zelf met een Oekraïense getrouwd.
1: Ja.
0: Wat betekent dat die oorlog dan voor jullie persoonlijk en voor je werk?
1: Ja, dat is natuurlijk lastig. Want Marina, die heeft schoonfamilie zowel in... die heeft schoonfamilie in Rusland en in Oekraïne. Dus dat maakt het moeilijk. Zelfs onderling hebben hun problemen. Hè. Niet iedereen is on speaking terms, om zo maar te zeggen. Die propaganda in Rusland is ontzettend sterk. Dus als je niet breder laat informeren... Dan kan het natuurlijk heel makkelijk zijn dat je gewoon met de verhalen van de overheid meegaat. En ja, internet is daar een probleem. Telegram en zo wordt allemaal verstoord. Dus ik heb al een moeilijke contact in vergelijking met voorheen. Maar dat is lastig. Wij proberen ook niet als we met familie praten over de oorlog te praten. Dat is gewoon geen thema. Want dat is gewoon een open zenuw. Dus dat is heel erg lastig. Ja.
0: En dat is voor jullie natuurlijk persoonlijk. Ja, dan hoor je al, dat is natuurlijk ontzettend lastig. Dus dan heb je het daar maar eigenlijk niet over. Maar eigenlijk ook met het werk van Mission Possible. Denk je, we richten ons niet op politiek. We richten ons niet op oorlog. Maar puur op die vrouwen. Ja. Op die kinderen. Die natuurlijk overal ter wereld recht hebben.
1: Ja.
0: Op een veilig leven.
1: Ja, onze mensen daar. Die hebben echt een bewuste keuze genomen. Wij gaan ons inderdaad richten op degene die het zo hard nodig heeft. Want als wij hier weggaan. Veel Russen zijn natuurlijk gevlucht. Mm-hmm. Of als ze gaan demonstreren. Dan weet je ook wat er gebeurt. Dus hun hebben echt een bewuste keuze genomen. Wij richten ons op ons werk. En daar kunnen we heel veel in betekenen. En als wij die doen. Wie doet het dan wel? En dan laten we al die vrouwen en kinderen aan de lot over. En dan wordt de situatie nog slechter.
0: En zij kunt er ook niks aan doen.
1: Je moet echt onderscheid maken tussen het Kremlin en de Russische bevolking. En ja, dat is lastig. Dat is lastig, maar...
0: Is dat lastig?
1: Ja, kijk, het gaat soms dwars door gezinnen heen. Ook daar. Dwars door kerken heen zelfs. Sommigen zijn voorstander, sommigen zijn tegenstander. Anderen houden zich op de vlakte, want geen ruzie maken en noem maar op. Mm. Dus het is echt schipperen met de ruimte die je hebt. Dus ik weet van mensen die van kerfscheuringen, hè, dat mensen uit elkaar zijn gegaan. Of van families die niet meer on speaking terms zijn. Ouders met kinderen.
0: Het klinkt wel als een extra uitdaging, dus om ook het werk te doen, te kunnen doen.
1: Ja, klopt. Klopt. Als ik daar reis, ja, dan ben ik ook altijd heel voorzichtig met wie ik praat. Hè, want ik reis daar zelfstandig. Dus je komt mensen tegen die je normaal gesproken niet tegenkomt. Maar ik moet zeggen, ik zie wel toch wel een kentering. Want in het begin was het allemaal oppervlakkig. Maar nu heb ik een paar keer gehad de laatste keer dat mensen die ik dus niet kende uit hunzelf over mij, over het hele gebeuren begonnen. En ja, dat ze er toch niet helemaal achter stonden. En dat was in het begin wel anders.
0: Dus, ja. Jij zit je al 30 jaar in voor ook deze doelgroep. Hè? Voor de kwetsbare dochters die sterke vrouwen kunnen worden. Door onder andere door het hulp van Mission Possible. Hoe hou je dat zo lang vol?
1: Ja, eigenlijk gaat het vanzelf. Ik heb er nooit over nagedacht. Hè. Er komt steeds weer een jaartje bij en het gaat maar door. Maar het is juist succesverhalen die we zien. Hè. De nood is heel erg groot, maar we zien ook dat we er wat aan kunnen doen. En de nood is inderdaad wel zo groot dat we veel meer aanvragen krijgen dan dat we kunnen opvangen. En ik had afgelopen week nog een gesprekje met Olga, die zit in de opvang die leidt de opvang van Chelyabinsk. 3-4 telefoontjes per dag van vrouwen die vragen om hulp, om ergens geplaatst te worden. En ja, dat is natuurlijk heel erg moeilijk om dan nee te zeggen. Of te zeggen van we moeten het uitstellen, want er is geen plek. Want we weten gewoon, ze bellen niet voor niks. En vaak zijn wij voor hun de laatste strohalm. Dan is de situatie al zo geëscaleerd.
0: Maar is het dan dat je dan nu af en toe moet zeggen, nee, dat kan dus niet?
1: Ja, dat komt helaas voor, ja. En we zijn natuurlijk in contact met andere opvangcentra van Mission Possible. Dus we kunnen doorverwijzen. En we zijn dus nu aan het bouwen. Hè. In Omsk hopen we in augustus de opening te doen. Kurgan dit jaar misschien. Asbest heeft plannen om te vergroten, maar goed.
0: Je moet allemaal plaatsen waar ik nog nooit van gehoord heb.
1: Nee, het is allemaal achter de Oeral. Ja, terwijl het op zich wel grote steden zijn. Chelyabinsk is toch een miljoenenstad.
0: Oh,
1: ja, asbest is dan weer kleiner.
2: Maar ik snap wel dat je zegt van die succesverhalen, die geven natuurlijk een drive om door te gaan. Tegelijkertijd zie je dus heel veel nood. En zie je ook verhalen waar het niet goed afloopt. En de ellende blijft maar doorgaan. Dat lijkt me zo ontzettend zwaar.
1: Ja, klopt. En dat is vooral zwaar, vind ik, voor de mensen die bij ons werken. Want die hebben dan één vrouw opgeholpen. En dat is een heel proces met vallen en opstaan. En dat duurt en dat duurt. En soms lukt het. Vaak lukt het. Maar dan staat de volgende alweer te wachten. Kijk, ik ben eigenlijk maar een beetje een buitenstaander. Hè. Ik kom daar, ik ondersteun hun werk. Ik hoor de verhalen. Maar ik ga weer weg. Hun blijven daar. En ja, je weet gewoon van, je hebt nu in Chelyabinsk hebben we volgens mij 28 vrouwen in de opvang. Ja, als die eruit zijn, dan heb je weer 28. Het gaat maar door.
0: Ja, maar en hoe is dat dus? Want dat het dus maar doorgaat en doorgaat en doorgaat.
1: Ja, dat is. Voor mij is dat heel erg zwaar. Maar voor hun is het gewoon de realiteit. Waar ze mee omgaan. En ja, ze grijpen echt elke mogelijkheid aan om die vrouwen te ondersteunen. En proberen dat zo goed mogelijk te doen.
0: Je zegt voor jou is het zwaar. Waar zit die zwaarte voor jou?
1: Nou, omdat ik zie hoe onze mensen daaronder te lijden hebben, is misschien een groot woord. Maar ja, die hebben een zwaar leven. En ja, wat ik al zei, ik kom binnen en ik weet over een paar dagen ben ik weer weg. En ja, ik kan het dan toch redelijk makkelijk van mij afzetten. Maar voor hun is die hulp of die nood, die is gewoon bij hun.
0: Hoe is dat voor jou geloof? Want je vertelde dat je vroeger was je een beetje wat lauwig. Toen ging je dit werk doen, dat was je radicaal. Je zei, dan ga je er ook helemaal voor. Ga je naar God met vragen over de ellende die je ziet? Of
1: nee.
0: Dat het maar doorgaat en doorgaat? Of?
1: Nee, die waarom-vraag heb ik eigenlijk nooit. Ja, want we weten gewoon waarom de ellende hier in deze wereld is. Hè. Dan kunnen we de hand eigenlijk alleen maar in onze eigen boezem steken. Maar ik zie ook wat het geloof doet. Hè. Wat voor kracht het mensen geeft. En dat geloof eigenlijk altijd de doorslaggevende factor is dat mensen weer een normaal leven krijgen. Hè. God leren kennen en weer helemaal opbloeien. Met hun gezin, met hun kinderen. En gewoon een normaal leven weer krijgen. Dus dat, ik zie heel duidelijk de hand van God in dit werk en de kracht van het geloof. Als dat er niet was, zouden wij dit werk niet eens doen.
0: Ook al staan dan, wat je al zei, de volgende 28 alweer klaar.
1: Ja, want daar is God niet verantwoordelijk voor.
0: En als je dat natuurlijk zo denkt, ja, elk leven is natuurlijk,
1: precies,
0: is het waard.
1: En elk leven is één. En het is niet alleen die vrouw, hè. Het is ook haar gezin, haar kinderen, die ook weer opgroeien, die ook weer gezinnen krijgen. Dus je helpt één vrouw, maar daarmee tientallen natuurlijk.
0: En dat is natuurlijk wel nog een beetje, hè, dat heb ik dan natuurlijk nog wel, denk ik, oh, ik vind het prachtig dat we ons natuurlijk zo op de vrouwen en op de kinderen richten. Maar je zei natuurlijk al wel eerder, ja, het probleem ligt in dit geval toch wel een beetje bij.
1: Vaak. Ja.
0: Vaak.
1: Ja, vaak bij de mannen, ja.
0: Bij de mannen. Dan denk ik, daar moet dan toch ook wat mee gebeuren.
1: Ja, en er zijn ook inderdaad rehabilitatiecentra voor mannen, hè, voor drugsverslaving en alcoholverslaving. Dus als het kan, sturen wij de man van de vrouw die bij ons in de opvang zit door naar zo'n programma. En proberen daar ook contact mee te houden. Maar je moet wel goed begrijpen, alles is op vrijwillige basis. Dus en die vrouw heeft vaak geen keus. Hè, want ja, levensbedreigende situaties, dus je moet gewoon het huis uit. Ja, en zo'n man, ja, die moet dan zelf aangeven van, ja, ik ben vastgelopen, ik zit fout, ik moet ook rehabiliteren. En af en toe komt het voor. Dus het is
2: toch eventjes, hè, bij ons mannen onder elkaar. Ik voel me dan dus toch soms ook een beetje extra schuldig, omdat je denkt, wij zijn altijd de veroorzaker van die problemen.
1: Ja, dat is niet altijd, maar vaak wel. En je ziet ook vooral in die maatschappijen. Kijk, je hebt het natuurlijk heel erg moeilijk gehad. Hè? De muur is gevallen, alles viel weg, alle zekerheden. En ja, die Sovjetmannen, om het zo maar te noemen, die zijn een beetje in een identiteitscrisis terechtgekomen. Mm. Maar die vrouwen, ja, die voelen echt de verantwoordelijkheid voor hun gezin. En ja, die kunnen dan op een of andere manier toch beter met die omstandigheden omgaan. Hè? Die gaan er dan meer voor. Terwijl een man, ja, misschien toch eerder opgeeft. En meer zijn huil zoekt in drugs en alcohol of andere uitingen.
0: Want eigenlijk zijn wortels, zijn fundament was verdwenen.
1: Ja, is weg. Al die zekerheden. En hij is de man, hij moet voor het gezin zorgen. Ja, dat lukt dan niet. Mm. Vanwege de omstandigheden.
0: En ook vanuit frustratie.
1: Frustratie, vanuit ellende, smoking. Ja. Maar vrouwen die hebben, ja, blijven meer of een sterker karakter om daarmee om te gaan. Ja,
2: ja, je knikt, Jurike, dat is inderdaad zo. Ik vind het mooi dus hiervan dat we nu wat meer een plaatje erbij krijgen. Ik voel mijn eigen hart daarvoor dus opengaan. Ik denk, ik wil ook voor die mensen bidden. En het is ook heel mooi dat we praktische hulp doen. Maar ook heel waardevol dat we ook in gebed deze doelgroep mee kunnen nemen. En ik vind, ja, die hand in hand. Dus ik denk ook dat en ik hoop ook dat wat extra veel mannen vandaag een steentje bijdragen.
1: Ja, zeker weten, ja. Ja, en niet alleen denken dat al die Russische mannen zo slecht zijn, want we hebben ook mannen in onze programma's die niet meehelpen. Denk later op deze dag nog een heel mooi verhaal voorbij van Alexei, die zich ook met harde ziel inzet en juist ook veel voor mannen wil doen. Ja.
0: Maar ik vind het wel mooi, ik zeg.
2: Met deze dan de oproep mannen, maar natuurlijk ook.
0: Ja, maar ook, jij zegt mooi, ik voel om te gaan bidden.
2: Om te bidden, ja.
0: Je mag best een kort gebedje
2: even
0: doen.
2: Zullen we samen met elkaar bidden hiervoor? Ja, hier we horen zoveel over de ellende die er is, de nood die er is. We horen over de kwetsbare dochters, we horen over de kinderen die daarmee te maken hebben. En Heer, we willen dat in uw handen leggen. We willen u bidden om bij deze doelgroep te zijn, om verandering te brengen in hun levens. We bidden uw zegen over alle projecten die Mission Possible mogelijk maakt. Maar Heer, ons hart gaat ook uit naar de mannen die aan het zoeken zijn, die uw liefdevolle vaderhart eigenlijk aan het zoeken zijn, maar dat op allemaal andere manieren invullen. En we willen u ook bidden, Heer, dat er voor hen opvang mag zijn en dat er steeds meer gered mogen worden in de machtige naam van de Heer Jezus. Amen.
1: Amen.
0: Je bent, we doen de hele dag ook oproepen, hè, om het werk van Mission Possible mogelijk te maken. We hebben jouw hart en jouw drive hebben we deze ochtend mogen horen. Gebed, we zeiden het al, dat is superbelangrijk. Dat staat ook op jullie website. Van, dat is gewoon, daar drijft
1: de kurk.
0: Daar drijft het op. Daarbij zijn natuurlijk financiën ook meer dan welkom. Wil jij de luisteraars even uitnodigen om jullie werk te steunen?
1: Ja, ik ben altijd nooit echt een fondswerker geweest. Maar ik denk dat jullie wel de verhalen hebben meegekregen. En de noodzaak zien van de programma's die wij doen. Dus doe mee, help ons om dit werk te doen. Vrouwen worden gered, kinderen krijgen weer een nieuwe toekomst. Dus van harte aanbevolen.
0: Kijk, nou, het zit er toch in, hè? Ik voel gewoon jouw schroom erbij.
2: Je moet de website nog even doen, maar Bert.
1: Ja, de website, ja. Een hele mooie website, staat een hele mooie pagina op. www.missionpossible.nl.
0: En als je de site dus niet zo snel kan vinden, stuur dan even een appje en dan stuurt Thijs jou het linkje toe. En nog even een keer de voorbeeldbedragen die je kunt doneren. €30 voor de juridische bijstand die zo noodzakelijk is dat vrouwen weer hun documenten krijgen, maar ook dat er recht kan worden gedaan. Dus dat kan natuurlijk een verandering teweeg brengen. €50 voor de babybox, waardoor ze ook een ingang hebben bij die vrouwen en bij die baby's om een verbinding te maken, een connectie te maken en meer hulp te kunnen geven.
2: Met een mooie kinderbijbel onder andere erin.
0: En €85 bied je dus een vrouw en haar kinderen een week lang een veilig onderkomen. En dus de hulp en terstel die zij nodig hebben.
2: Het mooie is, onze eigen website van Groot Nieuws, die ligt er eventjes uit. Ja, dat is vervelend. Maar ja, op dit moment belangrijk dat die andere wel in de lucht is. missionpossible.nl. Stuur gerust een appje als je denkt, waar kan ik dat vinden? Hoe kan ik bijdragen? We helpen je graag even op weg.
0: Bert, ik wil je heel erg danken voor het delen van jouw hart. En namens ons ook heel veel zegen voor jullie werk van Mission Possible.
1: Dankjewel.

0: Jackie Velasquez en On My Knees.
1: Wat ik nu weer heb meegemaakt.
0: En op deze actiedag van de kwetsbare dochters worden sterke vrouwen, dacht ik, ja, ik kan maar één iemand vragen in deze rubriek.
2: Heb je mijn vrouw gebeld?
0: Ik wist al, ga je weer zo.
2: Ligt het er dicht bovenop? Oh. Dag Wilma Veen!
0: Wilma Veen! Hey. Er is ook een filmpje van Thijs op Instagram. Dan wordt ook hem de vraag gesteld, wie is voor jou een sterke vrouw? En dan kijk je de camera in en zegt hij, jij bent een sterke vrouw.
3: Ja. Ah ja, dat is
2: mooi, toch?
0: Ik moest een beetje mijn kotsbakje bijpakken.
3: Die weet gewoon iedereen om zijn vinger te winden. Nou. Die kijkt je aan en je denkt gewoon, oké, ik ben voor Thijs.
0: Ja, precies. Ja, een sterke vrouw. Maar goed, jij verdient die titel sterke vrouw. Dus leuk dat we je op deze dag kunnen spreken. Maar we willen het natuurlijk graag hebben over wat jou, ben jij het meegemaakt of wat jij aan het meemaken bent. Vertel.
3: Nou, laten we maar even op een hele korte termijn houden. Ik zat net ongelooflijk intensief achter mijn computer. Ging de telefoon. Ik dacht 088. Ik dacht altijd het UMC. Neem ik altijd op. Maar jij hebt ook 088. Ja, daar ging ik mee. Dus ik zit helemaal in de focus. Met een klus waarvan ik denk, hoe doe ik dit? En ik heb toch ook andere dingen. Maar goed, toen nam ik op en het was met Jorica. Ik zeg, hey Jorica.
0: Ik zeg, met het UMC. Nee.
3: Ja, dat is natuurlijk altijd gezellig om jou in lijn te hebben. Toen zei ze, ben je er klaar voor? Ik zeg, ben je er klaar voor? Ja, je komt straks in de rubriek. Dus ik zei, nou oké, ik ben er. Ik ben er. Dus ja,
0: ik hoorde wel echt lichte paniek bij jou in jouw stem. Vertel wat je gewoon nu aan het doen bent.
3: Och, nou, ik heb een beetje keuzestress. Want heb je daar officiële richtlijnen voor wanneer je iets bekend maakt. Maar ik ben met iets heel moois bezig.
2: Dit is een heel goed moment daarvoor.
0: Dit zijn de momenten.
2: Ja. Dit is het protocol.
3: Maar het is dus buiten protocol, maar alles is buiten protocol. Maar goed, ik heb er wel heel veel plezier in. Ik zie er enorm naar uit. Het is een enorm mooi project, 2027 op 23 januari. Duurt nog even, maar toch. Dan hebben we een, ja, dan moet je dan maar niet verder vertellen, een Ik Wonder Jou event. Voor iedereen die Ik Wonder Jou leest. Ja, maar dan moet ik gewoon van oké, hoe gaat die poster er dan uitzien? En hoe wil je daar dan opstaan? Ja, weet je, je kan heel snel denken van anderen, maar voor jezelf denk je, wat wil ik eigenlijk? En hoe ga ik dat doen? En ook, wat wil ik dan aan inhoud? Nou, dan heb ik zoveel ideeën. Ik denk, dan kunnen we ook uitnodigen. Dan ga ik vertellen. Ook ga live schilderen. Ook ga dit doen. En dan, dat is natuurlijk leuk. Maar ja, dan krijg je een soort keuzestress. En dan moest ik ondertussen ook voor The Chosen nog een mooi project en plannen. En er komt zo meteen iemand een schilderij ophalen. Dus toen belde jij. Dus wat ik dan weer heb meegemaakt. Ja, maar goed, misschien heeft iedereen wel in zo'n moment. Dan zeg je, sterke vrouw. Sterke vrouw. Nou, ik voelde me meer dat ik dacht van, mag ik ook gewoon de afwas gaan doen? Lekker, relax. Met mijn handen in het water. Gewoon even niks.
2: En dat zijn die sterke vrouwen waar ik het over had.
0: Ja. Thijs Noorland. Schaam je.
2: Dan gaan we credits.
0: Ja, maar net al, jij bent een sterke vrouw. Iedereen een sterke vrouw.
3: Oh. Ja, dan weet je, het goede nieuws is dat je, ik denk of je nou wel of niet sterk genoemd wordt, of dat je wel of niet sterk voelt. Eén feit is zeker dat we op ons gevoel nooit af kunnen gaan. Want die fluctueert per dag, per moment, bij wat je doet. Maar het prachtige is denk ik wel dat we mogen weten dat Gods waarheid is. Dat hij zegt, je bent mijn dochter, je bent mijn zoon. En dat maakt dat je sterk bent. En dat dat proces naartoe gewoon doorgaat. En als ik dan met zoveel dingen zit die ik echt allemaal prachtig vind, die ik heel mooi vind, maar ook wel, keuzestress, hoe moet ik dit doen, of hoe red ik het, weet je dat. En dan ben ik toch nogal wat moe. Ik ben natuurlijk nog niet helemaal dat je denkt, jongens, laten we de 5 kilometer even gaan pakken, of de 15.
0: Ik hoor eigenlijk dat deze rubriek voor jou, dat ik jou gebeld heb, op perfecte tijd is gekomen.
4: De moraal van dit verhaal.
3: Nou, dan komt ie hoor. Je bent sterk en krachtig, ook al voel je het niet, maar puur op basis van wat de Heer je bevestigt in wie jij bent in hem.

0: zijn Yes We Believe. Lucas.
1: Hey, goedemorgen.
0: Ja, zometeen wel een beetje een mooi moment, zometeen.
2: Ja, we gaan zometeen een tussenstand van jou horen. Zeker. Tenminste, zometeen in de lunchroom. Maar ja, we zijn toch altijd ook een klein beetje competitief. Want we komen natuurlijk met z'n allen. Ja, jij vooral. Met dat goede doel waar we het zo mooi voor strijden. En Jury die zat ons een beetje op te poken. Die zei, er is vanochtend 3500 euro opgehaald. Ja, we willen daar natuurlijk wel overheen, Jurieke.
0: Absoluut, want ja, als iemand ons een beetje loopt doen van... Dan willen wij er gewoon overheen.
2: Een betere motivatie is er niet. Dus ik wil je vragen, ben je geraakt door het verhaal van Bert? En denk je, ik wil ook een steentje bijdragen aan die kwetsbare dochters... die sterke vrouwen kunnen worden. Regel het dan nu nog even de komende 10 minuten.
0: Het is helemaal nul competitie, maar dat is gewoon even voor ons.
2: En dan heb je het maar gedaan. Is het maar in orde. Dan ben je er van af. Dan gaat het geld iets goeds doen in de wereld.
0: En het is ook echt voor het goede, ontzettend voor het goede doel. Je kan nog even, als je niet naar een Mission Possible... als het even niet lukt, kan je dus nog even gewoon appen naar de studio... en dan sturen wij gewoon jou het linkje. Ja. En jij gaat denk ik lekker verder met de actiedag.
1: Zeker. Ja, ik dacht nog, heb je nog een liedje gemaakt toevallig? Want jullie zijn natuurlijk altijd heel erg competitief. Ik heb jullie gezien tijdens de Vriendenweek.
2: Nee. Dit is jouw dag.
0: Allemaal Mission Possible te geven.
1: Kijk, nou, ja, even een stukje vrije improvisatie.
2: En het wordt allemaal verdubbeld vandaag. Hadden we dat al genoemd?
0: Ja, alles wordt verdubbeld vandaag.
1: Ja, dus jouw tientje is 20 euro waard. Of jouw 85 euro is 170 euro waard.
2: Even kijken of Lucas al precies weet. 50 euro, wat krijg ik daarvoor, Lucas?
1: Een babybox met daarin een kind. De Bijbel.
2: En 85 euro?
1: 85 euro is een week opvang voor een vrouw in een vrouwenopvang.
2: Het zit er goed in, hoor.
0: Het zit er ongelooflijk goed in.
2: Missionpossible.nl of even appen naar de studio. Dan krijg je het linkje met een van ons opgestuurd.
0: En dan werken we met z'n allen dus ook aan zeeën van recht.
2: Zometeen die tussenstand. Ik ben heel erg benieuwd welke kant dat opgaat. Oeh, spannend, spannend.
0: Dus ook Jury, ik hoop dat je ook luistert.
2: Dat is een mooie woordspeling naar zeeën van recht.
0: Mooi, hè? Ja.

0: kwetsbare dochters worden sterke vrouwen. Voor €30 helpt Mission Possible een vrouw en haar kinderen in Oost-Europa met juridische bijstand. Voor €50 ontvangt ze een babybox met een kinderbijbel. En voor €85 krijgt ze 1 week opvang, samen met haar kinderen. Steun jij ons? Helpen wij hen. Ga naar missionpossible.nl.
1: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
0: Oranje. Help kwetsbare dochters in Oost-Europa. En steun ze nu via Mission Possible. Dan wordt jouw gift verdubbeld. Ga naar missionpossible.nl.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
4: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
3: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
4: Wat doe ik aan?
3: Shop nu bij Zalando.
5: Ben jij een alleengaande ouder en kun je wel wat inspiratie gebruiken? Kom dan naar de Power Parent Dag. Met mooie sprekers, workshops en gezelligheid. Kom tot jezelf en tot God. Kijk voor de eerstvolgende Power Parent Dag op powerparent.nl.
6: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Tip om je lunch up te spijzen: softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.

0: tijdens het WK. Bezoek het Oranje Festijn in de Mijn Albert Heijn app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen. Ontdek het zelf nu in de Mijn Albert Heijn app.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
2: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Dit is Erzsébet uit Roemenië. Ze lacht weer, maar lang zat ze in armoede alleen thuis. Door Sponsor het Leven doet ze weer mee. Word ook sponsor voor €32 per maand. Kijk op dorcas.nl.
4: Grootnieuws Radio.
5: Het christelijke radiostation.
4: Het ANP-nieuws van 12 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Afne van der Meijs. Rijkswaterstaat gaat de komende jaren geen onderhoud meer doen aan de wegen in Groningen, Friesland en Drenthe. Er is gewoon geen geld meer voor, schrijft de Telegraaf. Het komt er onder meer op neer dat bijna 100 kilometer asfalt en vangrails niet vervangen wordt. Ook werk aan viaducten blijft liggen. Er rijden geen treinen tussen Amsterdam Centraal en Utrecht en tussen Schiphol en Utrecht vanwege een blikseminslag. De NS denkt dat er nog zeker een uur geen treinen rijden. Op andere trajecten, zoals tussen Utrecht en Eindhoven, zorgen blikseminslagen ook voor problemen. Het KNMI heeft voor vandaag code geel afgegeven. Tijdens de corona-epidemie zat de zorg in ons land een paar keer dicht tegen code zwart aan. Dat zei oud-minister Tamara van Ark bij de enquêtecommissie. Code zwart betekent dat niet iedereen meer geholpen kan worden en dat artsen moeten kiezen wie nog wel zorg krijgt. Vooral begin 2021 was het kiele-kiele, zei van Ark. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag ontstaan buien, daarbij is onweer, hagel en veel wind mogelijk. Hiervoor is code geel afgegeven. Het is 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Grootnieuws Radio Verkeer.
7: ANWB.
8: Er staan files op de A7 Groningen richting Heerenveen tussen Marum en Drachten 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. A16 van Rotterdam naar Breda tussen Ridderkerk en knooppunt Klaverpolder 9 kilometer met 20 minuten vertraging. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht. A27 van Utrecht naar Gorkum. Bij Hagestein 4 kilometer met ruim 10 minuten vertraging door een auto met pech. En op de A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen de Alfred Hoenderlo en knooppunt Waterberg 8 kilometer met 20 minuten vertraging. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht.
9: Ja, goedemiddag, de woensdagmiddag is begonnen. Zometeen gaan we verder met de actiedag voor Mission Possible. En we gaan heel hard meezingen met Michael W.

0: Pas op hoor, deze is heet.
1: Oef, ja.
0: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
1: Ja, lekker.
0: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
3: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Ook bij Plus, Chio Chips, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
6: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
7: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
8: 10 tenders, alsjeblieft.
9: Ja, dat is dan 8 euro.
8: Hè? 8? Oké.
10: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
11: Hey, zag je dat ook?
12: Wat?
11: Die auto voor ons. Met een Groot Nieuws Radio bumpersticker.
12: Nou, wat leuk. Een medeluisteraar onderweg.
11: Ja, mooi hè? Zo laat je gewoon zien dat er in jouw auto een hoopvol geluid klinkt.
12: Wil jij ook zo'n bumpersticker? Bij een donatie van €4,95 ontvang je er een.
11: Ga naar grootnieuwsradio.nl/onderweg.
13: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
14: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
15: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
16: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mission Possible.

0: Nou, ik hoop van harte dat je vandaag al even een momentje samen hebt gehad met Jezus. En misschien was het wel tijdens dit lied. Je hoorde Draw Me Close door Michael W. Smith.
1: Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen.
2: Kom vandaag in actie voor hun opvang en ondersteuning in Oost-Europa.
0: Goedemiddag, het is woensdagmiddag. Het is 10 minuten over 12 op deze buitenspeeldag. Nou, vergeet dat buitenspelen vandaag maar, want het gaat lekker tekeer. Vanmiddag, wat betreft de regen, ik kijk naar buiten. Ja, het giet echt heel erg hard. Nou, volop ruimte dus om vandaag de verhalen te horen van Mission Possible. Want samen met hen komen we vandaag in actie voor dochters en moeders in Oost-Europa. En we helpen moeders om goede moeders te zijn, zodat ze hun kinderen zo sterk mogelijk kunnen laten opgroeien. En daardoor kan armoede doorbroken worden en kunnen vrouwen veilig opgroeien. Ook als ze uit situaties van huiselijk geweld komen. Nou, geef vandaag voor deze moeders en dochters in Oost-Europa. En het wordt ook al volop gedaan, hoor ik net. €30 kun je geven voor juridische hulp, zodat er ook echt recht gedaan kan worden. Voor €50 geef je een babybox met daarin een kinderbijbel. En voor €85 maak je een week lang opvang mogelijk voor vrouwen en hun kinderen. Ja, dat is enorm belangrijk.

belangrijk, ja, als je uit een situatie van huiselijk geweld komt. Nou, geven, dat kan via missionpossible.nl. Je mag ook een appje sturen naar de studio, dan stuur ik je even een linkje terug. Ja, en doe het vandaag, hè, want elke donatie wordt alleen vandaag verdubbeld. Dus geef wat je kan missen en geef vooral met je hart. missionpossible.nl. Zometeen een woord uit de Bijbel. Een prachtig lied van Lauren Daigle komt eraan. You Lead Me. En dit is het Psalm Project. En Psalm 142.

0: Een lied dat hoort bij de serie House of David. En sinds kort is het tweede seizoen ook te streamen hier in Nederland. Ja, ik moet hem nog wel afkijken, moet ik eerlijk bekennen. Maar ik vind het een echte aanrader, deze serie House of David. Zet hem op je lijstje. Lauren Daigle hoor je en You Lead Me. Ja, en ben je ook zo reuze benieuwd wat er tot nu toe is opgehaald op deze actiedag voor Mission Possible? Nou, blijf zeker luisteren, want zometeen ga je het horen.
1: De lunchboodschap.
0: Ja, en ook vandaag een woord uit de Bijbel om deze dag mee te nemen. En vandaag sluit je heel mooi aan bij de actiedag waarin we opkomen voor kwetsbare vrouwen. Ja, dan klinkt deze hoopvolle boodschap uit Jesaja 40. Maar wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht. Hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar. Hij loopt, maar wordt niet moe. Hij rent, maar raakt niet uitgeput. Het is de dagtekst van vandaag bij Grootnieuws Radio uit Jesaja 40, vers 31.

0: Muziek van We The Kingdom bij Grootnieuws Radio. You're the goddess on the throne.
1: Grootnieuws Radio helpt.
0: Ja, kwetsbare dochters worden sterke vrouwen. We komen vandaag in actie voor deze vrouwen in Oost-Europa, Rusland, Centraal-Azië. Dat zijn de landen waar Mission Possible actief is. Ja, en dat doen we om vrouwen een veilig thuis te bieden, om armoede te doorbreken, door aanwezig te zijn in hun leven en duurzame hulp te bieden. Ik heb Gerande Sikkema van Mission Possible even in de studio gehaald voor een update. Gerande, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, ik kijk hier ook op de grond naar een grote babybox vol met spullen. Ik zie volgens mij een kinderbijbel, luiers zitten erin, kleertjes, zo'n slaapzak waar kindjes in slapen. Er worden volop van die babyboxen gedoneerd vandaag.
2: Ja, het gaat enorm.
0: Ja, en enorm, dat is natuurlijk een heel rekkelijk begrip. Heb je misschien een tussenstand voor ons, Gerande?
2: Jij wil natuurlijk even weten waar we staan, hè? Nou, komt-ie. 12.752 euro en 50 cent.
0: Wauw, we zitten gewoon bijna tegen de 13.000 euro aan. Om het even af te ronden, heel optimistisch. Ja, wat denk jij, Gerande, bij het horen van zo'n bedrag tot nu toe?
2: Nou, eerlijk, ik zit een beetje te stuiteren. Ik ben echt super blij en dankbaar dat er zoveel mensen met ons meedoen.
0: Ja, je klinkt nog behoorlijk kalm daarbij.
2: Dat zal de Groningse nuchterheid zijn.
0: Dat is het, dat is het. Maar echt al zoveel gegeven. En vandaag geldt ook die verdubbelaar, hè?
2: Ja, ja, alle mensen die vandaag geven, die gift wordt gewoon verdubbeld. Dus als je een babybox geeft, dan worden het er gewoon twee. En ik heb zelfs al een paar mensen gezien die zeiden van, we gaan gewoon all in. Want alles wordt ook verdubbeld, dus er komen ook mooie giften binnen. Maar elke euro, die doet het toe.
0: Ja, kun je nog één oproep doen, Gerande? Waarom moeten we geven vandaag?
2: Voor al die vrouwen die kwetsbaar zijn en die even een steuntje in de rug nodig hebben. Die, ja, naast dat ze kwetsbare vrouwen zijn, ook hele moeilijke omstandigheden hebben. En dat we met elkaar om hun heen kunnen gaan staan, zodat ze weten dat ze er niet alleen voor staan. Dus kom op, laten we met elkaar echt even actie voeren nu.
0: Ja, en ga naar missionpossible.nl. Je mag ook een appje sturen naar de studio. Dan sturen we graag een linkje toe. En laten we het samen doen vandaag. Missionpossible.nl. Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen. Gerande, dankjewel. En dit is de Ontdekking Band bij Grootnieuws Radio. En breng ons samen.

0: ik kan zeggen, zo'n actiedag als vandaag is enorm samenbindend. Samen in actie voor onze naasten wereldwijd. Je hoort de Opwekking Band. Maakt het 2 minuten over half 1, het Groningen Radio weerbericht van Buienradar. Ja, we gaan een bewolkte middag toe. Vooral landinwaarts ook vallen buien met kans op onweer, hagel en windstoten. En het wordt vandaag ongeveer 17 graden.
1: De lunchkaart.
0: Ja, 2 hele speciale lunchkaarten heb ik vandaag voor je in de aanbieding. En op deze actiedag, waarop vrouwen en dochters centraal staan... ja, 2 lunchkaarten vol met sterke vrouwen, sterke zangeressen met een prachtig stemgeluid. En jij mag kiezen welke van de 2 lunchkaarten je straks wil horen. Ja, menu A of menu B mag je nu appen. En het menu met de meeste stemmen komt zometeen voorbij in dit programma. Ja, en dit zijn ze.
1: Menu A.
0: Met daarin Charlotte Jordaan, Amy Grant en Ellie Holcomb.

0: Ja, 6 zangeressen verdeeld over 2 lunchkaarten. En de vraag is, welke lunchkaart mag het gaan worden? Menu A met Ellie Holcomb, Hope's Gonna Find You, Charlotte Jourdain, Niemand Is Als U en Amy Grant, Takes a Little Time. En menu B met Jamie McDonald, Desperate, Delize, Kleine Dingen en ook Cici Winans, I've Got Joy.
1: Lucas Kramer.
0: Ja, je keuze mag je nu doorgeven via de Grootnieuwsradio app. Menu A of menu B. En dit is muziek van Greg Long. Dit is Fate Can Light a Candle.
2: Grootnieuwsradio helpt.
1: Het christelijke radiostation. Groot.

0: Veel vrouwen in Rusland en Centraal-Azië krijgen te maken met huiselijk geweld. Of lopen vast door het gebruik van alcohol of drugs.
1: Samen met hun kinderen kunnen ze terecht in een vrouwenopvang.
0: Geef hen een veilige plek.
1: En maak van kwetsbare dochters sterke vrouwen.
0: Geef vandaag via missionpossible.nl.

0: Radio, you're the god of this city. En daarvoor, ja, terug in de tijd met Greg Long en Fate Can Light a Candle. Maakt het 12:15. Ja, komt een appje binnen van een luisteraar die net inschakelt en vraagt van ja, hoeveel kost nou zo'n babybox met een kinderbijbel? Nou, die kost €50. En die luisteraar die maakt de snelle rekensom. Dus een halve box, ja, dat wordt vandaag sowieso een hele box. Ja, dat klopt inderdaad. €25. Ja, dat wordt vandaag dus verdubbeld. Wordt €50 en heb je dus een hele babybox gesponsord. Ja, geef wat je kan missen, zou ik willen aangeven. Ook als je een kleine beurs hebt. Ja, €25 kan dus al een groot verschil maken. En een anonieme gullegever die gaat dus alle donaties die vandaag binnenkomen, gaat die verdubbelen. Nou, ik vind het wel echt een heel mooi voorbeeld van geven naar vermogen. Naar wat je hebt, wat je beschikbaar hebt om weg te geven. En ja, de sterkste schouders die dragen de zwaarste lasten. Nou, doe het vandaag dus. Niet morgen, maar echt vandaag. Want vandaag wordt jouw donatie verdubbeld. Je kan geven via missionpossible.nl.
1: De lunchkaart.
0: Ja, gaan wij een lunchkaart uit serveren. Een muzikale lunchkaart. Vandaag had je de keuze uit twee prachtige menus. Menu A met muziek van Ellie Holcomb, Charlotte Jordaan en Amy Grant. En in menu B Jamie McDonald, Delize en ook Cici Winans. Ja, twee lunchkaarten dus met ook drie zangeressen vandaag speciaal dus op deze actiedag. Ja, en veel mensen die hebben op menu B gestemd. Waaronder Renate, die zit lekker op de Schelling te luisteren naar Gronings Radio. En ook Emmanuel gaat voor B. Alleen al om het feit dat zijn dochter een link maakt tussen menu B en een zeker fastfood restaurant. Nou, daar ga ik nog even over nadenken. En Connie die gaat in augustus samen met een vriendin naar het concert van Cici Winans. Nou, de voorpret die ga je dus zo beleven hier in de lunchroom. Nou, we gaan naar menu B luisteren. Zometeen kleine dingen, Delize, Cici Winans, I've Got Joy. En dit is Jamie McDonald en Desperate.

0: Help jij kwetsbare dochters in Oost-Europa sterke vrouwen worden?
1: Kom vandaag samen met Grootnieuws Radio in beweging en geef via missionpossible.nl. I've got

0: Ja, een heerlijke lunchkaart van vandaag met CC Winans, I've Got Joy, Jordan Delise, Kleine Dingen en ook Jamie McDonald en Desperate. En zometeen komt de nieuws eraan van 1 uur. En straks na 1 uur meer muziek, waaronder van Hillsong Worship.
1: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Steeds meer jongeren raken verslaafd. Tot Helders Volks biedt hulp en preventie. Investeer samen met ons in een verslavingsvrije generatie. Geef hoop. Kijk op tldv.nl/verslaving. Jo voor de wind, tot Helders Volks.
3: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
4: Dat gaan we vieren.
3: Aldi.
5: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
4: Dat gaan we vieren!
3: Aldi.
6: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu, last minute, je vakantie juist voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Weer zo'n haarfijn deeltje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2b, Sios en Taft 2+2 gratis. Kom je haar in model brengen bij
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen. Voor €30 helpt Mission Possible een vrouw en haar kinderen in Oost-Europa met juridische bijstand. Voor €50 ontvangt ze een babybox met een kinderbijbel. En voor €85 krijgt ze 1 week opvang, samen met haar kinderen. Steun jij ons? Helpen wij hen. Ga naar missionpossible.nl.
11: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
10: Help kwetsbare dochters in Oost-Europa en steun ze nu via Mission Possible. Dan wordt jouw gift verdubbeld. Ga naar missionpossible.nl.
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 1 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Afne van der Meijs. Nog 4 jaar en dan heeft stroomleverancier TenneT niet meer genoeg elektriciteit om aan iedereen te leveren. De angst voor een tekort was er al, maar dat zou pas na 2030 gebeuren. Dat het nu eerder komt is het gevolg van de stijgende vraag naar elektriciteit. Bedrijven schakelen over van gas naar stroom en we rijden steeds vaker elektrisch. Rijkswaterstaat stopt voorlopig met het asfalteren van en het onderhoud aan meerdere snelwegen omdat het geld op is. Het gaat onder meer om de A12 en verschillende wegen in Groningen, Friesland en Drenthe. Ook onderhoud aan bruggen en viaducten wordt uitgesteld. De zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit blijft voorlopig vastzitten. Een Noors gerechtshof heeft een verzoek van Marius Borg-Hubby om vrij te komen afgewezen. Hij wilde naar zijn moeder die ziek is en wacht op een longtransplantatie. Hubby zit vast voor meerdere strafbare feiten, waaronder verkrachting en mishandeling. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag ontstaan buien. Daarbij is onweer, hagel en veel wind mogelijk. Hiervoor is code geel afgegeven. Het is 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Grootnieuws Radio Verkeer.
15: ANWB.
16: Er zijn meerdere files die opvallen. Allereerst de A7 Groningen-Heerenveen. Tussen Marum en Drachten 10 minuten door opruimwerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Dan de A12, de Duitse grenscontrole. Vanaf Zevenaar een kwartier vertraging. En tot slot de A59 richting Den Bosch. Bij knooppunt Hooipolder is de weg helemaal dicht en dat komt door een ongeluk. Onbekend hoe lang het daar gaat duren.
0: Goedemiddag. Ja, zometeen gaan we praten over de vraag: wie is voor jou een sterke vrouw? Ik ga ook even bellen met Gerwin, die met zijn hele kerk in actie komt voor Mission Possible. En zometeen ook Hillsong Worship en Who You Say I Am.
15: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
10: Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen. Voor €30 helpt Mission Possible een vrouw en haar kinderen in Oost-Europa met juridische bijstand. Voor €50 ontvangt ze een babybox met een kinderbijbel. En voor €85 krijgt ze 1 week opvang, samen met haar kinderen. Steun jij ons? Helpen wij hen. Ga naar missionpossible.nl.
17: Goedemorgen!
18: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
10: Help kwetsbare dochters in Oost-Europa en steun ze nu via Mission Possible. Dan wordt jouw gift verdubbeld. Ga naar missionpossible.nl.
19: Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
20: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
19: Sorry Bo, het is beauty.
20: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
21: Gospel.nl, de grootste christelijke webwinkel van Nederland. Met tienduizenden boeken, bijbels, kaarten, spellen, films, muziek en gifts. Bestel eenvoudig, veilig en snel op gospel.nl.
20: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
22: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar €2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
23: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
22: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
24: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
25: Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
26: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mission Possible.
27: Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen.
28: Geef vandaag voor hun opvang en ondersteuning in Oost-Europa. Grootnieuwsradio helpt.
29: Met Lucas Kramer.
28: Het christelijke radiostation.

0: Dat was Hillsong Worship en Who You Say I Am.
1: Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen.
2: Kom vandaag in actie voor hun opvang en ondersteuning in Oost-Europa.
0: En deze woensdag 10 juni 2026 slaan we de handen ineen met Mission Possible. Een stichting die actief is in landen als Albanië, Armenië, Bulgarije, Oekraïne en Rusland. Ja, en dan zoomen we deze dag in op moeders en hun dochters die uit kwetsbare situaties komen. Nou, denk aan armoede, huiselijk geweld. Ja, en we geloven dat als zij ondersteund worden, dat de kracht zichtbaar wordt in deze sterke vrouwen. Nou, Mission Possible helpt door het uitdelen van voedsel, kleding en brandhout. Het vinden van huisvesting. Ze delen babyboxen uit, maar daarin ook een kinderbijbel. Ja, gezinnen worden ondersteund, bijvoorbeeld met huiswerkbegeleiding. En er is ook een vrouwenopvang. En dat is zo nodig, zeker als je als vrouw uit een situatie van huiselijk geweld komt. Nou, de vraag is, wil je dit mooie werk van Mission Possible ondersteunen? Nou, ga naar hun site, dat is missionpossible.nl en geef vandaag. Nou, ik zeg er ook specifiek bij vandaag, want elke donatie die vandaag gegeven wordt, die wordt door een anonieme gulle giftgever, wordt het allemaal verdubbeld. Nou, voor €30 ontvangt een moeder en haar kinderen juridische hulp. Voor €50 is er een babybox. En voor €85 maak je een week lang opvang mogelijk voor een vrouw en haar kinderen. Nou, ga naar missionpossible.nl en geef gul, geef met je hart en geef ook wat je missen kan. Ja, voor de een is dat veel, voor de ander is dat een beetje. Alles is helemaal goed. Missionpossible.nl en doe vandaag mee. Nou, straks ga ik bellen met Gerwin. Hij is jeugdleider in zijn kerk in Ermelo. En ik kom met de hele kerk in actie voor Mission Possible. Nou, zometeen zijn verhaal. Muziek komt eraan van Mosaic Worship en dit is Jordan Sincere.

0: de aanmoediging houdt vol. Je hoorde Mozik Worship en Kees Kleinoord.
1: Grootnieuws Radio helpt.
0: Ja, kwetsbare dochters worden sterke vrouwen. Dat is de slogan van vandaag. Ja, ik ben ook benieuwd wie voor jou een sterke vrouw is. Laat het weten via de Grootnieuws Radio WhatsApp. Ja, en denk even breed, ook misschien los van het thema. Wie is dan voor jou een sterke vrouw? Misschien wel een mooi voorbeeld van een vrouw die heel sterk is. Nou, later dit uur leg ik die vragen ook voor aan Mirjam Bikker, fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Tweede Kamer. Maar eerst gaan we naar Ermelo toe, naar Gerwin van den Berg. Hij is jeugdleider daar in de Nieuwe Kerk van Ermelo. En als gemeente zijn ze helemaal betrokken bij Mission Possible. Er wordt gecollecteerd en ook worden werkvakanties georganiseerd naar Bulgarije. En dat is een van de landen waar Mission Possible actief is. Gerwin, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Ja, tof om te horen hoe betrokken jullie zijn bij Mission Possible. Onder andere dus door het organiseren van werkvakanties. Wanneer staat de volgende gepland, Gerwin?
2: In mei 2027 mogen we weer met een groep jongeren die kant op gaan.
0: Kijk, dus jullie hebben nog even de tijd om dat allemaal voor te gaan bereiden. Mei volgend jaar. En dan gaat je ook weer naar Bulgarije toe?
2: Ja, klopt, ja.
0: Ja. Nou, jullie hebben ook al werkvakanties achter de rug. Kun je schetsen hoe ziet zo'n vakantie... Of misschien moeten we daardoor ook meer komen te liggen op werken. Gerwin, ik weet het niet. Maar wat doen jullie tijdens zo'n werkvakantie?
2: Ja, die werkvakantie begint al heel lang van tevoren. Een jaar van tevoren beginnen we al met het vormen van de groep, zeg maar. Hier vanuit Nederland, zeg maar. En waarin we ook een voorbereiding aangaan. Een stukje binding van de groep. En dan als we echt op reis gaan, zeg maar, dan gaan we in een Roma-dorpje... In Bulgarije. Dan gaan we daar aan het werk, zeg maar. Vaak vanuit een kerkgebouw. En die werkzaamheden die variëren eigenlijk van het maken van een toiletgebouw tot aan een gaarkeuken, dak van de kerk. We hebben al door de jaren heen hebben we al een hele hoop projecten mogen doen. En daarnaast ook een heel belangrijk stuk is het stukje kinderwerk dat we mogen doen. Samen met de kinderen optrekken en ze ook een stukje van het evangelie meegeven. En ook een stukje van hoe we ook met elkaar omgaan te mogen laten zien.
0: Ja, gaaf zeg. Hey, en waarom dan specifiek een Roma-dorpje in Bulgarije? Waarom gaan jullie daar naartoe? Waarom is de hulp daar zo hard nodig?
2: Dat is eigenlijk wel heel bijzonder, zeg maar. Ik ben in 2012 in contact gekomen met Bert Dokter. En die gaf ook aan dat ze vanuit hun gemeente met een groep jongeren daar aan het werk geweest zijn. En dat sprak me zo erg aan. En dat we ook in 2013 ook de eerste keer ook samen met Bert op die kant op geweest zijn.
0: Ja.
2: En als je dan ook onder de Roma's bent, zeg maar. En ziet ook hoe gestoten ze vaak zijn. En in armoede leven. Dat raak je. En dan mag je ook zien, zeg maar, ook wat het mooie werk ook mag doen met die mensen daar. En ook met jezelf ook.
0: De situatie heeft jou geraakt. Je hebt ook je hele gemeente, je hele kerk daarin meegenomen. Hoe gaat dat dan? Gaat het echt als een lopend vuurtje dat iedereen echt in vuur en vlam staat van we gaan echt dat doel steunen, we gaan geven, we gaan mee op werkvakantie ook?
2: Ja, absoluut. Ja. De eerste keer dat we op werkvakantie geweest zijn, was er een groep van 35 jongeren die echt in vuur en vlam stonden. En waarin we ook heel duidelijk ook het werk van de Heilige Geest ook in die week hebben mogen zien. Maar ook in de periode daarna. We hebben best wel een behouden gemeente. Toen we terugkwamen, zeg maar, stapten er echt ook mensen op die hun getuigenis gaven. En deelde ook wat het werk wat ze door de jongeren hebben zien doen, zeg maar. Dat het ook wat het met hun gedaan had. Dus wow. Heeft echt een behoorlijke, een olievlek, zeg maar, die uitbreidde, zeg maar.
0: Jullie mogen hulp bieden in Bulgarije, maar dat heeft aan de andere kant ook weer een heel positief effect op jullie als kerk in Ermelo.
2: Ja, absoluut. Ja, dat, wow. Ik denk dat als je ziet wat het met ons, maar ook met de jongeren, wat het voor hun betekend heeft. Ja, eigenlijk moet iedereen het gewoon een keer gedaan hebben, zeg maar, zoiets.
0: Ja. Hey, dit uur, Gerwin, praten we ook over de vraag hier op de radio. Wie is voor jou een sterke vrouw? Heb jij daar een voorbeeld bij? Wie is voor jou een sterke vrouw?
2: Een sterke vrouw. Het was een heel klein meisje, Bogomila. Toen ik haar voor de eerste keer in 2013 ontmoette, was ze 11 jaar oud. Ze deed ook mee aan het maaltijdenprogramma wat vanuit Mission Possible daar in Pevsit gedaan werd in Bulgarije. Daar heb ik best wel hele mooie dingen mogen zien, zeg maar. Als ik zag, zij werd ook gezien, zeg maar, door het team van Mission Possible, Roemen en met zijn team die daar regelmatig ook in die dorpjes kwamen, zeg maar. En om met de kinderen te praten, met de kinderen dingen te leren. Maar ook vooral dat ze gezien werden, zeg maar. Mm. En dat is voor een Roma is dat heel, heel bijzonder, zeg maar. Dat ze niet verstoten worden, maar dat ze gezien worden. En gewoon door een Roemen, zeg maar, die door een dorpje heen loopt. En de kinderen komen op hem af. Hij raakt de kinderen aan. Hij geeft ze een aai over het gezicht. En zegent ze. Maar ik denk bovenal dat hij ze ook echt ziet, zeg maar. Dat Roma kinderen heel belangrijk is.
0: Ja, dat ze gewaardeerd worden gewoon om wie ze zijn. Ja, ja. Ja. Hey, en kun je schetsen uit wat voor situatie komt Bogomila, de vrouw waar je over vertelt, of het meisje eigenlijk, waar ze uit vandaan komt en hoe die situatie ten goede is gekeerd?
2: Ja, nou, door de jaren heen heb ik Bogomila eigenlijk gezien, zeg maar, eerst uit een heel arm dorpje, zeg maar. Ze woont echt in het Rome dorpje zelf, zeg maar, een hele arme situatie. Eigenlijk in een soort hut waar ze in leefde met een heel gezin. Slechte omstandigheden, weinig hygiëne. En door de jaren heen heb ik haar zien veranderen. Dat ze op een gegeven moment ook met haar ouders ook wegtrok uit het dorpje, zeg maar. Maar wel betrokken bleef in het dorpje, zeg maar. En de manier waarop zij ook in het leven stond, ook vaak van de andere kinderen waar ze mee optrok, dat ze ook er voor die kinderen mocht zijn. Hmm. En hebben we eigenlijk door de jaren heen hebben we dat nog steeds elke keer weer gezien, zeg maar. Ik weet nog heel goed dat we in 2016 dat wij er toen waren met de werkvakantie. En als ik zag de manier waarop zij ook met de groep omging van ons, maar ook met de kinderen. Waar ze echt een voorbeeldfiguur mocht zijn, zeg maar. En dat ook door de jaren heen is door blijven gaan. Ja. En zeker in het 2016, ik weet nog dat op een gegeven moment Bert Dokter die stuurde een keer een mail in oktober. Groot probleem in Pevsit. En dat was het probleem was dat de kerk te klein was. En dat, oh. Dus wat dat betreft, dan dat geeft ook wel een stukje aan, zeg maar. Ja. Zij was in Den Haag een zonderschool is opgestart, zeg maar, in de gemeente. Samen met een vriendin van haar. Ja, en dat liep en dat groeide maar aan. Er kwamen zoveel kinderen uit het dorp, zeg maar, die daarheen kwamen. Daar een stukje leerden ook met elkaar om te gaan.
0: Ja, dat gaaf,
2: waardoor de kerk klein was.
0: Ja, dus Bogomila komt eigenlijk uit een hele kwetsbare, armoedige situatie. Maar dat betekent niet het einde. Nee, ze bloeit weer helemaal op en mag nu ook echt delen van haar talenten en wat ze de kinderen te geven heeft in het dorp. Wat mooi zeg. Hey Gerwin, dank voor jouw inzet en ook voor de inzet van de hele nieuwe kerk in Ermelo voor het werk van Mission Possible. Echt super dat jullie dat doen. En dat kunnen we vandaag allemaal doen. Dus doe ook mee vandaag. Doe een donatie via missionpossible.nl en doe het echt vandaag. Want elke donatie die vandaag gedaan wordt, die wordt verdubbeld. Gerwin van den Berg, dankjewel en een mooie middag nog toegewenst. Hè?
2: Graag gedaan.

0: Groningen Radio op deze woensdagmiddag. Je hoorde Megan Woods en The Truth. Ja, er komen intussen veel appjes binnen van voorbeelden van sterke vrouwen. Ja, Jan-Peter draagt Corrie ten Boom voor, een enorm sterke vrouw. Connie zegt, ik vind koningin Maxima een sterke vrouw die met veel toewijding haar werk doet. Ze had nooit kunnen vermoeden dat ze ooit koningin zou worden. En nu doet ze dit werk met veel liefde en ze is een fijne moeder voor haar dochters. Ja, en Rico stuurt ook een heel mooi appje. Hij vindt zijn vrouw een sterke vrouw. Ze werkt hard om haar eetstoornis onder controle te krijgen. En Rico zegt, ik ben trots op je en ik hou van je. Ja, mooi. Dank voor het delen, Rico. Dan het Grootnieuws Radio weerbericht van Buienradar. We gaan een bewolkte en regenachtige middag tegemoet. Vooral landinwaarts vallen buien met kans op onweer, hagel en windstoten. En het is ongeveer 17 graden.
1: Lucas Kramer.
0: En wie is voor jou een sterke vrouw? Laat het gerust weten via de Grootnieuws Radio WhatsApp. En zometeen leg ik die vraag ook voor aan Mian Bikker van de ChristenUnie. Eerst muziek van Mercy Me.
2: Grootnieuws Radio helpt.
1: Het christelijke radiostation. Groot.

0: Het leven van Lena uit Rusland staat op zijn kop.
1: Als tijdens de zwangerschap haar partner zich tegen haar keert.
0: Hij verbreekt de relatie en laat haar alleen achter. Toch geeft ze niet op.
1: Met hulp van Mission Possible ontvangt Lena rust, veiligheid en zorg.
0: Help mee en geef voor vrouwen als Lena.
1: Doneer vandaag via missionpossible.nl.

0: Marcel, Lydia Tiemer op de radio en familie. Daarvoor Mercy Me en Make It Well. Ja, we zitten goed in de Ems, want we komen vandaag in actie voor Mission Possible.
1: Groot Nieuws Radio helpt.
0: Ja, vandaag komen we dus samen met Mission Possible in actie voor moeders en dochters in Rusland en Centraal-Azië en Oost-Europa. Dochters die sterke vrouwen mogen worden. Want als je zelf geen liefdevolle opvoeding hebt gehad, ja, hoe kun je dan liefde doorgeven aan je eigen kinderen? Ja, dan komt Mission Possible om de hoek kijken om ondersteuning te bieden. Om de negatieve gevolgen van bijvoorbeeld huiselijk geweld of alcoholmisbruik, ja, om die te stoppen. Nou, doe mee. Help Mission Possible. Geef ze een duw in de rug om hun mooie werk te mogen doen. En geef een donatie via missionpossible.nl. Ja, en ik kijk nog maar even hier links naar die grote babybox hier in de studio. Ja, €50, dan maak je zo'n babybox mogelijk. Met daarin ook een kinderbijbel. Dus doneer via missionpossible.nl. Ja, en dit uur praten we ook over de vraag: wie is voor jou een sterke vrouw? Een vrouw die ondanks alle omstandigheden en hoe het leven ook loopt, sterk is geworden of gebleven. Nou, reageer via de Groot Nieuws Radio WhatsApp. Die vraag ga ik ook stellen aan Mirjam Bikker, fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Tweede Kamer. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, ik zie u wel eens debatteren in de Tweede Kamer en ik denk dan, die houdt zich goed staande. Dat is een sterke vrouw in het debat. Is dat ook zo of voelt het soms ook wel eens anders?
2: Nou, dank u wel. Soms voelt het ook wel eenzamer. Bijvoorbeeld hadden we vorige week een debat over de embryowet en de grote veranderingen daar. Ja, dan ben je niet met veel mensen die daar kritische vragen bij stellen. Maar wat is het toch geweldig om ook juist van mensen te horen dat meebidden, meedoen. En dus dan sta je er niet alleen.
0: Ja. Is dat ook hoe u zich dan sterk houdt in het debat, dat u gedragen wordt in het gebed?
2: Nou, voor mij is politiek wel iets waarin je extra merkt dat je afhankelijk bent. Dat je niet in eigen kracht gaat. Dus mijn sterkte valt eigenlijk wel mee.
0: Ja, ja.
2: Ja, maar ik mag wel geloven in een sterke God.
0: Ja, zeker. Ja. Hey, wat maakt in het algemeen een vrouw sterk?
2: Even denken. Nou, we hebben een preekserie over Rut. En eerlijk gezegd is dat natuurlijk een sterke vrouw. Waarom? Omdat ze aan de ene kant heel trouw, loyaal is, offers durft te brengen. Maar wel met een moed en een geloof dat ze weet, ik doe dit omdat ik, uw God is mijn God, zegt ze op een gegeven moment. Dus ze heeft wel een doel voor ogen. En sterke vrouwen hebben een doel voor ogen en vertrouwen op God.
0: Ja, ja. Nou, vandaag komen we in actie voor het werk van Mission Possible. Ik zei het net al, ze komen heel specifiek op voor vrouwen in bijvoorbeeld Rusland of Centraal-Azië die te maken hebben met huiselijk geweld. En die kunnen dan terecht in een vrouwenopvang samen met hun kinderen. Bent u trouwens bekend met het werk van Mission Possible?
2: Ja, ik ben diep onder de indruk van het werk wat ze doen. Ook wel echt vanuit het evangelie, vanuit Matthäus. Zoals de Heer Jezus oproept om mensen in nood te helpen, geven zij dat echt handen en voeten. En wat ik ook wel heel mooi vind, is hoe ze daarin ook specifiek naar vrouwen kijken. Ik ben in Oekraïne geweest. En daar viel me ook wel op dat vrouwen heel vaak nog een hele andere rol in de samenleving hebben dan hier. En dat zal ook verder in Rusland gelden. Dus als je dan thuis problemen hebt met een man die aan de alcohol verslaafd is en je maakt geweld mee, waar ga je dan heen?
0: Ja.
2: Nou, en daar doet deze stichting prachtig werk.
0: Ja, die komen echt op voor vrouwen inderdaad. Nou, daar voeren we dus actie voor. Ga naar missionpossible.nl zou ik maar willen zeggen. En dit uur praten we ook over de vraag, ja, wie is voor jou een sterke vrouw? Nou, aan wie denkt u?
2: Ja, ik denk toch wel aan de prostituees die ik gesproken heb die uitgestapt zijn. Dat was voor hen heel spannend, want vaak hebben ze een criminele pooier die ze uitbuit. Vaak hebben ze geen familie hier. Spreken de taal slecht, kunnen geen werk vinden, zijn qua huisvesting afhankelijk. En toch zetten ze de stap. En lukt het ze om een ander leven op te bouwen? En dan wil ik er meteen anderen bij noemen. Dat zijn de vrijwilligers die dit mede mogelijk maken. Neem bijvoorbeeld de Marieke Dingemansen van het Raghamhuis, die een opvangplek biedt voor deze vrouwen. Ja, dat is zo krachtig en zo goud waard. Dus er zijn veel sterke vrouwen in Nederland. En we moeten hen ook in staat stellen om hun doel na te streven. Dus mensen die uit de prostitutie stappen steunen. En mensen die dat mede mogelijk maken, zoals dat Raghamhuis, ook het duwtje in de rug geven. Want wat gebeurt er veel goed werk.
0: Ja, Wat is er dan specifiek voor prostituees nodig die willen uitstappen? Hoe ziet sterk zijn er voor hen uit?
2: Nou, je ziet vaak al dat huisvesting is al zo'n probleem dat men daardoor voor je het weet weer in de ellende terugzakt. Er komen ontzettend veel PTSS-gevolgen los op het moment dat je stopt met dit werk. Dus deze vrouwen moeten door enorme psychische behandelingen heen. En wat ik zo knap vind, is dat ze dat aangaan, dat ze nieuw werk zoeken. En dan vind ik het ook de taak als overheid dat er gezorgd wordt. Ja, het mooiste zijn als er geen prostitutie meer is in het land, dat begrijp je. Ja. Maar dat we in ieder geval deze vrouwen helpen om een nieuw leven op te bouwen waar ze hun leven lang wel perspectief hebben. En dat is voor hen echt razend lastig, want ze hebben geen diploma's vaak. Maar ik vind het wel dat ook wel wij als politiek, en in ieder geval als ChristenUnie, zal ik me er altijd voor inzetten dat deze vrouwen weten, er is uitzicht voor jou en we gaan naast je staan.
0: Ja. Nou, we schrijven hem op de lijst. De prostituees die dus de moed hebben, de kracht vinden om uit te stappen uit de prostitutie. Mirjam Bikker van de ChristenUnie, dank voor dit gesprek.

0: uit 1993. Carola, you light up my life.
1: Grootnieuws Radio helpt.
0: Het is een bijzondere dag vandaag, deze woensdag 10 juni 2026. Ja, de verhalen die binnenkomen via de WhatsApp. Ja, de donaties die gegeven worden, het is echt hartverwarmend. Nou, ik ben net even mijn oren te luisteren gaan leggen bij de mensen van Mission Possible die op de gang zitten. Laatste tussenstand is op dit moment bijna 16.000 euro. Ja, en dan moet je bedenken, elke donatie vandaag gegeven wordt verdubbeld. Dus eigenlijk zitten we nu al op 32.000 euro. Nou, laten we vandaag een flinke klapper maken en het werk van Mission Possible een flinke duw in de rug geven. Dus geef je donatie, klein of groot, alles is welkom. missionpossible.nl. Ja, en de vraag dit uur centraal is de vraag, ja, wie is voor jou een sterke vrouw? Ja, dan kwam een indrukwekkend verhaal binnen van Wanne. Dat wil ik graag even met je delen. Ja, haar grootste en sterkste voorbeeld van een vrouw was mijn moeder, zegt Wanda. Ze heeft als twintiger een zware auto-ongeluk gehad. Ze heeft veel medische hulp ontvangen, veel complicaties ook daarbij. Maar ze is altijd zeer actief geweest in stichtingen en verenigingen die zich hard maakten voor mensen met een beperking. En daarnaast hielp ze met zwemmen, met zwaar fysiek gehandicapten en met rolstoel dansen. Ja, dat ik later zelf ook in een rolstoel zou belanden, dat hadden we nooit kunnen vermoeden. Maar ook toen hield niks haar tegen om mij te helpen. En ook toen ze zelf een rolstoel nodig had, bleef ze een soort vliegende kiep wanneer ik dat nodig had. Vorig jaar is ze overleden, maar ze blijft voor mij altijd het grootste voorbeeld van een extreem sterke vrouw. Ja, krijg ik kippenvel van. Dank je wel voor het delen, Wanda. En mooi om deze herinnering aan je moeder te koesteren. Dit is muziek van Jesus Culture bij Grootnieuws Radio. Dit is Freedom.

Jesus Culture, Kim Walker-Smith, je hoorde Freedom bij Groot Nieuws Radio. Ja, de actiedag voor Mission Possible gaat zometeen verder met Hans van Vuren. En te gast zometeen is zangeres Irma die vanuit haar eigen leven kan meepraten over kwetsbaarheid. Ja, hoe geeft zij invulling aan een rol als vrouw, dochter en moeder? Dat gaan we zometeen horen na de klok van 2 uur. En blijf doneren, dat kan via missionpossible.nl. En dit zijn Brian en Jen Johnson en For The One.

0: onze vloer bezig.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen. Voor €30 helpt Mission Possible een vrouw en haar kinderen in Oost-Europa met juridische bijstand. Voor €50 ontvangt ze een babybox met een kinderbijbel. En voor €85 krijgt ze 1 week opvang, samen met haar kinderen. Steun jij ons? Helpen wij hen. Ga naar missionpossible.nl.
4: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
5: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
4: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
5: Wat doe ik aan?
4: Shop nu bij Zalando.
3: Help kwetsbare dochters in Oost-Europa en steun ze nu via Mission Possible. Dan wordt jouw gift verdubbeld. Ga naar missionpossible.nl.
6: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
7: Het glas van uw monument verduurzamen, geld besparen op uw stookkosten en het comfort maximaliseren? Kies voor monumentaal glas van Monuvision. Vraag vrijblijvend advies en maak de juiste keuze met Monuvision.
8: De gaafste uitjes ontdek je op originele-uitjes.com. Kom voor inspiratie naar het leukste platform. originele-uitjes.com.
9: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
10: Schoonschip, de leverancier van krachtige reinigingsmiddelen voor scheepvaart, pleziervaart en industrie. Maak schoon schip op het dek, aan boord en in de werkplaats. Van reiniging en borstels tot touwen, verf, wrijfhout en meer. Schoonschip.info.
11: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken? Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
12: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
13: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
12: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
14: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
15: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
16: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
17: Grootnieuws Radio.
18: Het christelijke radiostation.
17: Het ANP-nieuws van 2 uur.
19: Goedemiddag, ik ben Afne van der Meijs. Een aantal treinen tussen Utrecht en Breukelen zijn weer aan het rijden. Het treinverkeer werd stilgelegd omdat de bliksem was ingeslagen. Er rijdt ook af en toe weer een trein tussen Amsterdam Centraal en Utrecht Centraal en tussen Schiphol en Utrecht Centraal. De NS zegt dat reizigers nog wel even last kunnen hebben van drukte en vertraging. In Hellevoetsluis heeft de politie 5 mannen en 2 vrouwen aangehouden voor betrokkenheid bij handel in harddrugs en de invoer van chemicaliën. Bij invallen werden onder meer contant geld, luxe horloges, auto's en een boot in beslag genomen. In de gevangenis zijn nog 3 mannen opgepakt. 2 agenten die 1 jaar geleden schoten bij een verkeerscontrole in Brabant gaan vrij uit. Het OM gaat er geen zaak van maken. De agenten trokken hun wapen toen een bestuurder er vandoor ging en ze de achtervolging hadden ingezet. Het OM vindt dat de agenten mochten schieten, onder meer omdat de auto op een van de agenten inreed. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag regent het en daarbij is onweer, hagel en veel wind mogelijk. Tussen de buien door wordt het 16 tot 18 graden. Vanavond komen vooral in Limburg nog pittige buien voor. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Grootnieuws Radio Verkeer.
18: ANWB.
20: Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat file tussen Amersfoort Noord en Barneveld. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Er ligt daar een modderspoor op de weg. De rechterrijstrook is dicht voor opruimwerkzaamheden. Elders op de A1 richting Duitsland bij de Lutte 3 kilometer met ruim 10 minuten oponthoud. A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom tussen Barendrecht en de afrit Numansdorp 5 kilometer. De vertraging is daar een kwartier. Dat komt door een stilgevallen vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En de A59 richting Den Bosch is helemaal dicht bij knooppunt Hooipolder. Dat komt door opruimwerkzaamheden. Omrijden kan via de zuidkant van Breda.
21: Het is een mooie dag op Grootnieuws Radio. Het is een actiedag voor het werk van Mission Possible. Thema van deze dag: kwetsbare dochters worden sterke vrouwen. En al de hele dag hoor je over die thematiek gesprekken. En vandaag ga ik daar met zangeres Irma Die ook over in gesprek. We hebben natuurlijk ook een tussenstand. We hebben Lucas net horen zeggen: €16.000 is er al voor dit goede doel opgehaald. En wil je jezelf even informeren? Kijk dan op de website www.missionpossible.nl. Nu even zonder ademhalen. missionpossible.nl. We gaan naar muziek van Trinity.
22: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.
23: Dat zeg ik.
24: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we
22: Oranje. Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
25: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
26: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
27: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's.

0: €45. En tot 30% korting op kinderdoekboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Bij GM Damsteeg verhuren we echt dikke machines.
4: Voor grondverzet, recycling, zuigtechniek.
3: Ja, zoals graafmachines, bulldozers en grondzuigwagens.
4: We verhuren ook met chauffeurs of machinisten.
3: Echte aanpakkers.
4: Vakmensen.
3: Net als jij.
5: Levensveranderende operaties en trainingen, daar zijn artsen voor nodig. Maar ook elektriciëns, koks, schoonmakers, IT'ers en jij. Mercy Ships zoekt vrijwilligers. Mensen zoals jij die tijd en vaardigheid willen delen om hoop te brengen. Kom naar de infoavond en ontdek wat jij kan betekenen. Ga naar mercyships.nl/jij.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mission Possible.
7: Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen.
8: Geef vandaag voor hun opvang en ondersteuning in Oost-Europa. Grootnieuwsradio helpt.
9: Met Hans van Vuren.
8: Het christelijke radiostation.

0: Ik wens jou, we horen Trinity live vanuit Peru.
1: Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen.
2: Kom vandaag in actie voor hun opvang en ondersteuning in Oost-Europa.
0: Mooi is dat. Zo'n hele dag in het teken van kwetsbare dochters en sterke vrouwen. En kwetsbare dochters mogen we ook vervangen door kwetsbare kinderen. Want bij die sterke vrouwen horen natuurlijk ook kinderen. Het gaat om het werk van de organisatie Mission Possible. Onder meer actief in Albanië, Armenië, Bulgarije, Oekraïne en Rusland. En door de dag heen hebben we allemaal mooie verhalen gehoord van de dingen die zij mogen doen. Maar ook schrijnende gevallen van mensen die uit situaties moeten gehaald worden om geholpen te kunnen worden. Nou, en over die thematiek gaat deze dag. Mission Possible helpt mensen. En de gedachte is moeders te ondersteunen om goede moeders te zijn, zodat ze hun kinderen helpen zo sterk mogelijk op te groeien. En op die manier kan armoede doorbroken worden en worden nieuwe kansen gecreëerd voor nieuwe generaties. En over de thematiek kwetsbare dochters worden sterke vrouwen ga ik vandaag in gesprek met zangeres Irma Dee. Eerst gaan we luisteren naar Meredith Andrews, Sarah Reeves en Chris McClarney.

0: Make Room. Meredith Andrews, Sarah Reeves en Chris McClarney.
1: Nieuw uit Nederland.
0: Vandaag gaan wij luisteren naar het lied Rooted. Dit is de eerste single van Sarah Johanna. Ze heeft daarna nog een tweede Nederlandstalige single gemaakt. Maar die is voor een ander moment. En ja, het is eigenlijk een soort knipoog richting Psalm 1. Geworteld zijn, net als de boom, geplant aan waterstromen.

0: Grootnieuwsradio.
1: Geef veiligheid,
0: opvang
1: en ondersteuning in Oost-Europa.
0: Zo worden kwetsbare dochters
1: sterke vrouwen. Ga naar missionpossible.nl.

0: Ik zal er zijn, een lied over kwetsbaarheid. Ik zal er zijn, prachtig gezongen door Kingabaan. Een lied van Sela. Vandaag staat Groot Nieuws Radio in het teken van kwetsbare dochters worden sterke vrouwen. En dus heb ik ook een aantal thematische liederen uitgezocht. En zo kwam ik onder meer bij de zangeressen van Point of Grace uit. Het lied How You Live daagt mensen uit na te denken over de keuzes die ze maken. En dat begint al in kleine dingen. Ga buiten lopen als de zon schijnt. Doe leuke kleren aan waar je je prettig in voelt. Maak een wensenlijstje, maar geniet ook van wat je hebt. Kijk niet alleen maar terug. Neem risico's, maar geniet ook van het nu. Laat de mensen om je heen zien dat je van hen houdt. Ga met je kinderen mee naar hun sportwedstrijden, balletuitvoeringen. En maak boosheid en teleurstellingen bespreekbaar. Het gaat er in het leven niet om wie je kent of wat je hebt gedaan. Het gaat erom hoe je hebt geleefd. En dan het derde couplet onderstreept extra dat het niet alleen om je eigen leven draait. Geef aan wie het nodig heeft. Bid voor wie de verdriet heeft. Ook als je denkt dat je het niet kunt. Want alles wat je doet, keert weer bij je terug. Denk aan je naaste. Maak het in orde met God. Maar sluit ook vrede met jezelf. Want wanneer je achterom kijkt, ga je geen spijt hebben van waar je bent geweest. Het gaat er niet om wie je kende. Het gaat er niet om wat je hebt gedaan. Het gaat erom hoe je hebt geleefd. Wij gaan luisteren naar muziek van Point of Grace.
1: Backstage Classic.
2: Wake up to the sunlight with your windows open. Don't hold

0: Now you live, turn up the music. Een mooie onderstrepende boodschap van de dames van Point of Grace. Een lied uit 2007. En dat is alweer even geleden. Maar vandaag is vandaag. En vandaag gaat het om een actiedag voor het werk van Mission Possible. Actief in onder meer Albanië, Armenië, Bulgarije, Oekraïne en Rusland. Gedachte om moeders te ondersteunen, om goede moeders te zijn, zodat ze hun kinderen kunnen helpen zo sterk mogelijk op te groeien. Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen. En over die thematiek ga ik vandaag in gesprek met zangeres Irma Dee. Irma, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Want zij moeten hebben gedacht, bij sterke vrouwen, de eerste aan wie wij denken, dat moet Irma Dee zijn.
1: Nou, ik zou dat niet zo zelf gaan invullen, maar ik hoorde wel dat ik wel goed bij hun visie paste.
0: Ja, ja, want, dus. want ken jij Mission Possible?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Nee.
1: Nee.
0: Nee, maar uiteindelijk hebben jullie met elkaar ook contact gehad, want uiteindelijk hebben zij natuurlijk ook als organisatie zichzelf aan jou voorgesteld en uitgelegd waarom zij dachten dat jij bij hun paste.
1: Ja.
0: Hoe klikte dat in jouw jullie gesprek?
1: Nou, eigenlijk wel heel, heel goed. Heel leuk, ze komen uit het noorden.
0: Ja,
1: dat wist ik dus ook.
0: Dat is dus een plusje voor jou.
1: Ja, dus dan is de link ook snel gelegd.
0: Ja, werkt dat echt zo in het leven?
1: Nee, maar goed, het is wel leuk. Ik vind dat dan wel heel mooi.
0: Mm.
1: En het was een mooi gesprek. En ja, je merkt dan ook wel dat je een klik hebt als het gaat over kwetsbaarheid en sterk zijn. En daar kon ik mij wel goed in vinden.
0: Ja, want kun je daar een paar woorden aan geven? Want waarom zijn, kijk, als ik aan jou denk, denk ik aan heel veel verschillende verhalen. Kwetsbaarheid kan er daar eentje van zijn. Maar waarom voel jij die klik zelf?
1: Nou, omdat het thema natuurlijk is kwetsbare dochters worden sterke vrouwen.
0: Mm.
1: Nou, ik denk dat ik mij wel in de titel ook herken. Dus dat sprak mij natuurlijk wel heel erg aan om ook hier vandaag te zitten.
0: Ja,
1: dat is wel iets waar ik zo'n reis heb ik zelf ook wel gemaakt. En dat gebruik ik ook veel natuurlijk in mijn muziek, maar ook in mijn optredens. En daar ben ik ook heel open over. Ja, en als iemand dan zegt van nou, dat vind ik tof dat je dat doet, dan ben je al snel ergens.
0: En dan heb je het vooral even over de kwetsbaarheid van het leven en de kwetsbare onderwerpen die jij bespreekbaar maakt in je liederen.
1: Ja, denk het, ja. Ja.
0: Een aspect die ook in dit thema zit, is natuurlijk de dochters en moeders. Mm-hmm. Moeders en kinderen. Jij bent een dochter, jij bent een moeder, jij bent een echtgenote. In allerlei aspecten zit jij ook in die titel. Hoe was jij als dochter? Even terug naar het noorden van het land toen jij een jong Irmaatje was. Hoe was jij als kind?
1: Ik denk wel dat ik best ook wel een moeilijk kind was. Voor mijn ouders. Tenminste wel toen ik wat ouder werd. Ik was wel wat brutaal en ik wilde heel graag...
0: Wanneer begon dat?
1: Nou, ik denk al wel in jongere jaren. Niet per se dat ik toen heel brutaal was, maar wel vooral in de puberteit toen dat kwam. Maar wel aanwezig. Ik vroeg ook altijd veel aandacht, hoorde ik. Dus een beetje dat. Wel vrolijk.
0: Ja.
1: En spontaan.
0: Maar, en is dat verkeerd om veel aandacht te vragen? Of hebben zij dat zo geïnterpreteerd?
1: Nee, ik denk dat dat voor mijzelf later iets is geweest. Als je dan terugkijkt naar vroeger. Hè, dat je veel aandacht vroeg van waarom was dat eigenlijk zo?
0: Mm.
1: En ik kom uit een heel groot gezin. Dus je had natuurlijk broers en in mijn geval één zus. Dus dat was ook wel eens een gevecht om aandacht.
0: Ja, hoeveel broers heb je?
1: Vijf broers.
0: Vijf broers, dus je een gezin van 9 in totaal?
1: Nee, 7.
0: Ja, 7 kinderen.
1: Ja, 7 kinderen. Ja, ja, 9,
0: en 2 ouders, 9 in totaal. Ja, oké.
1: Okay. Ja, ik moest even mee.
0: Heel goed. En daarin vroeg jij voor je gevoel veel aandacht?
1: Ja, sowieso wel. Ik was altijd bezig om gezien te worden en geliefd te zijn.
0: Hoe uitte zich dat? Hoe deed je dat? Wat waren jouw manieren?
1: Ik denk wel een beetje als ik terugkijk naar toen ik heel jong was. Dat ik heel vaak meedeed bijvoorbeeld aan playback shows. Ik was heel fan van Amy Grant toen ik klein was. Daar ben ik echt mee opgegroeid door mijn oudste broer. Want die is echt een heel stuk ouder dan ik ben. En ja, dat won ik ook vaak. Ik wist toen bijvoorbeeld helemaal niet dat ik kon zingen of zo. Maar ik hield al van playbacken en dansen. En ja, daar kreeg ik wel altijd een aandacht van. Of hè, dat, dat ik het gevoel had dat mijn ouders dan trots waren op mij. Of ja, ja dat. En ik kom uit een heel klein dorp van één straat. En ja, dat is ook wel. Wij gingen ook bijvoorbeeld naar een andere kerk dan de meesten uit dat dorp.
0: Uit de straat?
1: Ja. Ja. Dus je had ook wel soms een beetje het gevoel dat je niet altijd bijhoorde, bijvoorbeeld op dat vlak. Dus dat was ook wel eens ingewikkeld. Ja.
0: Ja, want vriendjes en zo in de straat was ingewikkeld?
1: Nou, nee, niet per se. Maar je had wel, in het dorp waar ik vandaan kom is echt één straat, maar ook echt superklein. Mm. Dus iedereen kent elkaar.
0: Ja.
1: Ja, en als je dan uit zo'n gemeenschap naar een andere kerk gaat, dan voel je wel wat anders, zeg maar. Of dan voelt, ja, dat voelt zo. Hè? Het is niet altijd gezegd dat je dat echt zo is. Maar dat maakte wel dat ik soms voor mijn gevoel meer mijn best moest doen om erbij te horen. Of zo.
0: Want waarom gingen jullie naar een andere kerk dan de rest?
1: Ja, nou, mijn ouders voelden zich, die waren een keer naar een andere kerk gegaan en die voelden zich daar meer thuis.
0: Ja.
1: En dat haakte meer aan bij waar zij toen stonden in hun geloof.
0: Hadden jullie als kinderen daar een stem in?
1: Nee, want ik was het toen volgens mij nog niet eens. Mm. Dus het was echt toen mijn oudste drie broers.
0: Ja.
1: Want daar komt een heel groot gat namelijk.
0: Vond jij het een fijne kerk?
1: Ja, zeker. Ja, ja, daar ging ik altijd graag naartoe.
0: Ja, want ja. Waarom vond je dat leuk daar?
1: Nou ja, het was niet een hele grote kerk. En nou, het was gewoon wat vrijer. Wij mochten ook wel Barbies meenemen. Bijvoorbeeld zat ik op de vloer met een Barbiepop te spelen. Of het was wat, ja, naar mijn gevoel wat vrijer, zeg maar.
0: Dan de kerk bij jullie in de straat?
1: Nou, dat was weer een dorp daarnaast.
0: Ja, maar in ieder geval daar waar de rest van de straat naartoe ging.
1: En heel goed weet ik het ook niet. Ik was natuurlijk nog zo jong. Dus als ik daar echt over nadenk, dan praat ik misschien ook wel meer uit volwassenen mening daarover, want het was gewoon wat het was eigenlijk.
0: Ja. Ja. Je zegt net, die keuze was al gemaakt toen ik er nog niet was. Had je als met zo'n groot gezin, had je het idee dat je als kind inspraak had in hoe dingen gingen binnen het gezin?
1: Ja, nee, ik kijk wel heel positief terug op mijn jeugd, zeg maar. Hè? Over mijn ouders, over hoe het thuis was. Tuurlijk, je hebt dingen waar je heel goed op terugkijkt. Of dingen wat je denkt, nou, dat had ik anders gedaan. Of dat zou ik anders doen.
0: Ja.
1: Maar ja, er was wel altijd een soort vrijheid. En ook ook in het geloof, zeg maar. Hè? Dat mijn ouders ook altijd zeiden van, ja, jij mag daar zelf voor kiezen. Hè? Het is niet iets wat wij jou opleggen van, nou ja, als je er niet meer voor kiest, dan hoor je er niet meer bij, zeg maar. Dat is altijd wel een soort vrijheid. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Kun je woorden geven aan hoe waardevol dat voor je is, dat je een fijne jeugd hebt gehad?
1: Ja, heel waardevol, want daar gebruik ik ook veel van nu, ook wel weer in mijn opvoeding naar mijn eigen kinderen. Dus ik kijk, met een grote lach en ook een traan natuurlijk terug op vroeger. Want niet alles was altijd goed natuurlijk.
0: Nee.
1: Maar mijn gezinssituatie was wel, ik voelde me wel veilig ook thuis.
0: Ja. Ja, want als je die verhalen nu ook door de dag heen hoort van hoe situaties soms in Oostblok zijn, in Rusland, in Bulgarije, waar mensen in elkaar geslagen worden in een relatie, mensen hun huis uit moeten vluchten met de kinderen, of vrouwen moeten vluchten uit met hun kinderen, omdat het gewoon niet veilig is. Kun je daar dan iets bij voorstellen? Of zeg je, joh, dat had me dat in mijn jonge jaren niet verteld, dat dat ook bestond?
1: Nee, nou, ik denk het laatste. En dat kon ik me toen niet voorstellen dat zoiets bestond. En dat kreeg je dan wel eens mee als kind van arme landen. Of waar mijn ouders voor Dorcas bijvoorbeeld. Waar mijn ouders gaven daar wel giften aan. Dat kreeg je dan wel mee. Maar goed, dat drong natuurlijk nog niet zo tot je door. Maar nu vandaag de dag natuurlijk wel. Hè? Ja. Dat raakt me wel echt. Dat vind ik juist ook zo ontzettend mooi aan dit project van Mission Possible.
0: Ja. Ja. En laten we vooral niet net doen alsof het in Nederland niet gebeurt. Maar even voor mensen die denken, hé, maar wacht even, ik weet het uit mijn eigen omgeving, dat het anders kan zijn. Jij zegt, er zijn veel dingen uit mijn opvoeding van mijn ouders die ik meeneem in mijn eigen opvoeding. Heb je daar een voorbeeld van? Iets waar dat je nu doet en dat je denkt, oh, klink als mijn moeder? Of bijvoorbeeld?
1: Nou ja, wat ik net eigenlijk al zei, hè, het geloof, hoe ik ben opgevoed, hoe het geloof werd meegenomen in de opvoeding, dat denk ik echt geregeld aan terug. Dat geeft voor mij een heel warm gevoel. En wij lazen s'avonds vaak op bed. Ik had het boek Schatgraven en daar kon ik dan even met mijn moeder over praten. Mm. Jezus was echt een vriend van mij toen ik al een jong meisje was. Dus het geloof in God was gewoon heel aanwezig. Ja. Mijn moeder, ja, het was wel vaak mijn moeder trouwens, die mij meenam in mijn broertje naar concerten van Ellie en Rickert of van een gospelkoor. Maar wel in ontspannenheid. En dat probeer ik met mijn kinderen ook te doen. Ik ga ook wel eens met mijn zoontje naar een concert. Of we praten dan echt al over het geloof thuis. We bidden samen. Ja, daar kijk ik ook heel goed op terug. Vanuit mijn kindertijd. Dus dat. En dat je mocht worden wat je wilde worden. Dus het was nooit bij ons van, nou, jij moet, mijn vader was een architect. Nou, jij moet ook architect worden, Irma. He, dat er heel veel druk lag van wat mijn ouders deden, dat wij dat dan ook moesten doen. Ja. Het was wel altijd van, wij zijn ook allemaal wat anders geworden. En daar werden we ook altijd heel erg in gestimuleerd. In de zin van, nou, geef het niet op. En als je een tegenslag hebt. En dat probeer ik ook met mijn kinderen te doen.
0: Heb je daarin ook wel eens... Laat ik hem even bij mezelf houden. Mm-hmm. Ik ben zelf een keer naar een open dag geweest. Toen was ik nog ik was klaar met de HAVO, denk ik. En dan moet je op zoek naar een vervolgopleiding. En ik ging naar een open dag en ik zei thuis, ik vond het een leuke school en ik denk dat dit wat voor me is. En ik weet dat mijn vader toen zei, ik zou nog eens een andere open dag gaan bezoeken. Want ik twijfel of dit echt helemaal wat voor je is. Achteraf gezien had hij dat heel goed gesnapt. Van hé, die richting, daar moet je niet op. Dat lijkt wel een beetje wat je vader doet, maar... Dat wordt niet helemaal jouw ding. Heb jij dat ook wel eens gehad? Dat je een bepaalde richting op bewoog en dat je ouders in hun wijsheid zeiden, doe wat je wil, maar misschien is dit toch niet zo'n slimme keus.
1: Nou, als ik heel eerlijk ben...
0: Ja, je wist natuurlijk altijd al dat je playbacker wilde worden.
1: Nee, ja. Nou, dat is wel grappig, ja. Ja. Nee, ik heb dat niet gehad.
0: Nee.
1: Dat mijn ouders zeiden van nou, lijkt me niet een goede keus. En ik ben eigenlijk ook geworden wat ik wilde worden. Dus dat is ook wel vrij bijzonder. Hè? Als je jong bent, dat je dan dromen hebt. En dan, nu ben ik 43 en nu doe ik gewoon wat ik ook altijd in me heb gehad. Van oh, dat wil ik graag worden of zo.
0: Ja.
1: Nee, maar ze waren wel zo van, ik weet nog wel... Mijn moeder, misschien luistert ze nu wel mee. Dat ik ben ooit begonnen als zangeres dan in de Soumix Show. En dat mijn moeder dan wel zei tijdens de voorrondes van, nou, ga er maar niet van uit dat je hierin komt. Mm-hmm. Of dat een beetje, ja, toch wel een soort waarschuwing voor de teleurstelling of zo. Dat wel eens zo was. Maar
0: wel aanmoedigend, maar ook realistisch.
1: Precies.
0: Niet alles is een per definitie een succesverhaal.
1: Nee, precies.
0: Direct.
1: Ja.
0: Ja, voor jou natuurlijk wel.
1: Het werd wel een succesverhaal.
0: Ja, maar je was toch gewaarschuwd geweest.
1: Ja, precies.
0: Wij gaan straks verder in gesprek. Mijn gast vandaag, Irma, en de directe aanleiding is natuurlijk de actiedag van Mission Possible, de organisatie die actief is in het Oostblok om moeders te ondersteunen, om goede moeders te zijn, zodat ze hun kinderen kunnen helpen zo sterk mogelijk op te groeien. Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen. Ga jezelf even informeren op de website missionpossible.nl. Daar kun je ook doneren en dat kan op allerlei mooie manieren. Ik ga je dat straks even uitleggen. Eerst Als ik val.

0: val.
1: Als ik val, een lied over kwetsbaarheid van Irma. Zij is vandaag mijn gast en dat doen we in het kader van de actiedag voor het werk van Mission Possible. Hoe werkt dat nou? Zij zijn aan het werk in het Oostblok. We hebben daar vandaag al heel veel over gehoord. Maar het is een mooie dag. En op deze speciale dag worden elk gift door een gulle zakenman of vrouw verdubbeld. En om een paar voorbeeldbedragen te geven. Voor 30 euro helpt Mission Possible een vrouw met haar kinderen met juridische bijstand. Want vaak is het zo, we hebben het vanochtend gehoord in het interview bij Thijs en Rieke, dat zij zijn weggevlucht uit een agressieve gezinssituatie. En die man heeft die papieren, de paspoorten. Daar moeten nieuwe papieren voor komen. Voor 50 euro ontvangt ze een babybox. Met daarin ook een kinderbijbel, maar vooral ook spullen om haar baby goed te onderhouden. En voor 85 euro krijgt ze 1 week opvang samen met haar kinderen in het project van Mission Possible. Uiteindelijk zal ze daar een jaar moeten zijn, of moeten tussen aanhalingstekens zijn, om goed geholpen te kunnen worden. Maar dan heb je een beeld van de bedragen. En je kunt op de website jouw ding doen. missionpossible.nl. We kregen zojuist door dat de tussenstand inmiddels ook voorbij de 17.000 euro is voor vandaag. Dus dat is heel erg mooi. En ga gerust door. Straks praat ik verder met Irma D. Dit is Brian Doortsen.

0: Halleluja. Your Love is Amazing. We hoorden Brian Dourks en bij mij te gast in de studio vandaag is Irma Die. Dat heeft alles te maken met de actiedag voor het werk van Mission Possible. Irma, even gewoon een korte vraag voordat we naar de dagtekst gaan. Er staat hier zo'n mooie babybox. Dat is een van die boxen die een voorbeeldbox. Want die spullen die worden natuurlijk uiteindelijk daar in het land van de lokale plekken verzameld. Maar in die box... Dat is allemaal babyspullen. Je bent zelf moeder. En er zit ook een kinderbijbel. Jij vertelde net zelf hoe belangrijk jij het vond om samen met je moeder het geloof te beleven vanuit een boek. En dat je het ook tof vindt om dat met je kinderen te doen. Wat denk jij op het moment dat je zo'n box ziet?
1: Wat ik dan denk?
0: Ja. Even los van de babytijd, ligt al een paar jaar achter je.
1: Ik wou net zeggen, dan denk ik ook, oh, wat lang geleden zeg.
0: Ja, maar ook dat er zo'n kinderbijbel in zit.
1: Ja, dat is wel heel mooi.
0: Ja.
1: Zeker, ja. Ja, ik vind het sowieso, als ik hiernaar kijk, denk ik, wauw, wat een grote doos.
0: Ja, het is een grote doos, hè?
1: Ja, en er zitten echt hele mooie spullen in. Als ik het zou krijgen als moeder, dan zou ik daar heel blij van worden.
0: Ja.
1: En dan zit er ook dan een kinderbijbel bij in.
0: Ja, in een taal die zij daar kunnen lezen.
1: Ja.
0: Wat heb jij zelf een favoriete kinderbijbel, trouwens? Eentje waarvan je zegt, oh, dat is mijn... Er zijn natuurlijk duizend.
1: Nou, ik wou net zeggen, ik zou de naam niet weten.
0: Nee,
1: wij hebben zelf ook thuis een paar kinderbijbels. En de ene vind ik wel mooier dan de ander, moet ik zeggen.
0: Maar je weet niet hoe ze heten.
1: Nee.
0: Wel vaak allemaal dezelfde verhalen, hè?
1: Dat, gelukkig wel. Ja. Ze zijn niet verdraaid, nee. Maar de ene is wel wat toegankelijker dan de ander.
0: Maar gebruik je ze ook in verschillende leeftijden? Want jullie zetten ze natuurlijk op een andere leeftijd dan jullie dochter. Ik ben haar naam even kwijt.
1: Nora Lou. Ja.
0: Gebruik je daar een andere bijbel voor?
1: Nou, nee, eigenlijk niet. Nee. En ik gebruik wel zo'n bijbeldagboek voor kinderen. Mm-hmm. Dat doen we ook wel eens. We wisselen het wat af, laat ik het zo zeggen. En ze lezen zelf uit de bijbel voor tijdens het eten. Dat doe ik nooit. Dat doen ze omst de beurt.
0: Ja.
1: Dus dat is leuk.
0: En doen ze er gewoon op volgorde? We mogen zijn eigen favoriete verhaal uitkiezen?
1: Nee, dat gaat al redelijk op volgorde. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus is er een favoriete bijbelverhaal thuis?
1: Nou, vast. Ja, heel veel, denk ik. Ja, als ik nu zou zeggen welke...
0: Dan heb je vanavond ongelijk. Ja, en heb je er zelf eentje? Ja, de verloren dochter natuurlijk.
1: Ja, nou, ik vind... Job altijd wel heel mooi. Maar dat is
0: meestal niet in de kinderbijbel.
1: Nee, je bedoelt echt een kinderbijbel. Oh ja, nee, dan vond ik de Goede Herder altijd heel mooi.
0: Mm. Ja.
1: En de Verloren Zoon, ja, daar heb ik later natuurlijk mee gewerkt. Maar dat vond ik vroeger niet een mooi verhaal in de kinderbijbel.
0: Nee.
1: Dat vond ik altijd een beetje een gemeen verhaal.
0: Ja?
1: Raar, hè?
0: Waarom?
1: Ja. Nou, die tekeningen die erbij zaten, die waren altijd wat donker en... Nou, als die dan bij zo'n varken zat. Nee, ik vond dat nooit zo'n leuk verhaal. Nee.
0: Nee. Oké, nou gaan we even verder over nadenken. Ondertussen gaan wij naar de dagtekst. En zeg ik nog één keer, ga ook even naar de website missionpossible.nl. Doe wat jij kunt doen. En voor 30 euro helpt Mission Possible een vrouw met haar kinderen met juridische bijstand. Even een voorbeeld. Andere opties komen we straks op. Jesaja 40 vers 31. Maar wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht. Hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar. Hij loopt, maar wordt niet moe. Hij rent, maar raakt niet uitgeput.
2: Waar ben je veilig als je ziet dat je vader jouw moeder mishandelt?
3: Wat als alcohol en drugsmisbruik je leven lijkt te tekenen? Wie staat er dan naast je?
2: Vandaag komen we samen in actie.
3: Zodat kwetsbare dochters sterke vrouwen worden.
2: Doneer ook via missionpossible.nl.
4: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
5: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
6: Lekkers aan de Linge. Voor uw catering met producten uit de Betuwe. Geniet van de pure smaak en niet alledaagse combinaties. Catering zoals u dat wilt. Volg ons op Instagram. Lekkersaandelinge.nl. Waar eten genieten is.
7: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
8: Slagerij Gelderblom in Ermelo heeft topkwaliteit vlees. Eerlijk en verantwoord smullen, ook bij catering, maaltijden of barbecue. Ermelo.slagerijgelderblom.nl. Welkom bij Jeroen, Quality Meat and More.
9: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
8: Bestel nu overheerlijk barbecuevlees op ermelo.slagerijgelderblom.nl.
10: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
11: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar 7,99. En kans op een WK-voetbal.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
13: Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen. Voor €30 helpt Mission Possible een vrouw en haar kinderen in Oost-Europa met juridische bijstand. Voor €50 ontvangt ze een babybox met een kinderbijbel. En voor €85 krijgt ze 1 week opvang samen met haar kinderen. Steun jij ons? Helpen wij hen. Ga naar missionpossible.nl.
14: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
15: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
13: Help kwetsbare dochters in Oost-Europa en steun ze nu via Mission Possible. Dan wordt jouw gift verdubbeld. Ga naar missionpossible.nl.
16: Groot Nieuws Radio.
17: Het christelijke radiostation.
16: Het ANP-nieuws van 3 uur.
18: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Vrouwen die gevaar lopen mogen straks misschien pepperspray bij zich dragen, zegt justitieminister Van Weel. De discussie over pepperspray als zelfverdedigingsmiddel leidde op na de moord op Lisa in Amsterdam. In Denemarken mag het al, met een speciale vergunning. En de minister gaat kijken of dat hier ook kan. Op allerlei wegen wordt voorlopig geen asfalt vervangen, omdat Rijkswaterstaat te weinig geld heeft. Het zijn wegen in Groningen, Friesland, Drenthe en Utrecht, zoals de A7, de A28 en de A12. De wegen zijn wel gewoon veilig, maar misschien mag je straks op sommige stukken minder hard. Door afslankmiddelen geven mensen minder uit aan boodschappen. Dat blijkt uit Brits onderzoek. Supermarkten verkochten voor bijna €1 miljard minder, vooral aan snacks. In Groot-Brittannië zijn afslankmiddelen, net als bij ons, helemaal ingeburgerd. En dan nu het weer van Weer Online. Buien met onweer, hagel en veel wind, met name in het oosten. En tussen de buien door is het 16 tot 18 graden. Vanavond vooral in Limburg pittige buien. Morgen ook buien en dan een graad of 17. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Grootnieuws Radio Verkeer.
19: ANWB. Op de A9 naar Alkmaar heb je voor knooppunt Kooimeer 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A28 naar Utrecht tussen Den Dolder en Utrecht.
0: Actiedag op Grootnieuws Radio. Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen. Dat is het onderwerp van gesprek, ook met zangeres Irma D. Met haar spreek ik straks verder. En heb jij aan haar een vraag, dan mag je die natuurlijk via WhatsApp stellen. We gaan nu naar muziek van Cochran & Co. Church, Take Me Back.
20: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
21: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
20: Hoe dan?
21: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
22: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
13: Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen. Voor €30 helpt Mission Possible een vrouw en haar kinderen in Oost-Europa met juridische bijstand.
1: Voor €50 ontvangt ze een babybox met een kinderbijbel. En voor €85 krijgt ze 1 week opvang, samen met haar kinderen. Steun jij ons? Helpen wij hen. Ga naar missionpossible.nl.
2: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
3: Help kwetsbare dochters in Oost-Europa en steun ze nu via Mission Possible. Dan wordt jouw gift verdubbeld. Ga naar missionpossible.nl.
23: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
24: Kia. Movement that inspires.
25: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
26: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
27: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
28: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders ga je mis.
29: Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
30: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
31: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle A-merk snacksauzen, 2 plus 1 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
32: Oh. Goedemorgen allemaal.
33: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
34: Dit is Erzsébet uit Roemenië. Ze lacht weer, maar lang zat ze in armoede alleen thuis. Door Sponsor het Leven doet ze weer mee. Word ook sponsor voor €32 per maand. Kijk op dorcas.nl.
35: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mission Possible.
36: Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen.
37: Geef vandaag voor hun opvang en ondersteuning in Oost-Europa. Grootnieuwsradio helpt.

0: Take Me Back to Church. We hoorden Cochran en Co.
1: Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen.
2: Kom vandaag in actie voor hun opvang en ondersteuning in Oost-Europa.
0: Actiedag voor Mission Possible hier op Groot Nieuws Radio. Aandacht voor het werk dat zij doen in het oosten van Europa. Vrouwen opvangen die uit agressieve gezinnen komen, soms van de straat, een jaar lang met hen oplopen en helpen om hun zelfwaarde te vinden. Kwetsbaarheid. Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen. Dat is het thema van de dag. En Irma, wij spraken elkaar vorige week even over deze dag. En op de een of andere manier vond ik het toch ook belangrijk om daar even dat woord kwetsbaarheid even, nou niet te ontleden, dat wordt weer te zwaar, maar kwetsbaar klinkt soms zo negatief. Alsof je dan ook hulpeloos bent. En ik dacht, dat is het dus helemaal niet. Kwetsbaar vind ik een boterbloem langs de kant van de weg. Ja, als je erop staat, zie je dood. Dat wel. Maar in zijn kwetsbaarheid mag hij er ook gewoon zijn. Dus kwetsbaarheid is eigenlijk iets moois. En kwetsbaarheid is ook iets wat jij in je muziek veel gebruikt. Hoe heb jij daar een uitleg voor die passend is? Of zeg je nou, het heeft ook iets negatiefs. Hoe zie jij dat?
3: Nou, voor mij is kwetsbaarheid juist heel krachtig. Daar geloof ik in. Daar sta ik voor. Heb ik ook zelf ondervonden.
0: Mm-hmm.
3: En ik zie natuurlijk wel om me heen dat sommige mensen dat ook heel moeilijk vinden om kwetsbaarheid te tonen. En inderdaad wel eens dat het ook wel eens negatief wordt ervaren. Hè?
0: Want laten we eerlijk zeggen, als je in Rusland zit en je wordt door je man in elkaar geslagen omdat je een bord verkeerd op tafel hebt gezet, dan ben je wel echt kwetsbaar. En dan is het wel iets, kan het iets negatiefs zijn, maar dat is niet de kwetsbaarheid waar wij het nu over hebben.
3: Precies, dat is denk ik iets heel anders.
0: Ja.
3: Ik heb het vooral over kwetsbaarheid, wat je deelt met mensen of wie je echt bent, zeg maar. Dat je echt wat durft te delen over jezelf met anderen.
0: Ja, is kwetsbaarheid een keuze voor je?
3: Ik denk het wel, maar het kan ook wel een proces zijn. Ik heb zelf wel therapie gehad in het verleden. En dan ga je een beetje door je leven heen. En dan zijn sommige dingen soms ook heel pijnlijk. Hè, waar je liever niet bij komt. Maar dan kun je er ook voor kiezen om er wel bij te gaan staan. En dan gebeurt er vaak wel iets heel moois.
0: Ja.
3: En zo zie ik dat.
0: Mm.
3: En de kracht is dan weer om, denk ik, om dat weer met een ander te delen.

0: Wat heeft zo'n therapie jou gebracht?
1: Dichter bij mezelf. Dat ik meer mezelf ben geworden. Dat ik niet meer zo bezig ben met allemaal andere bijzaken. Maar dat ik wel kwetsbaar durf te zijn, zeg maar. En daar voel ik ook heel veel vrijheid in. En ook geen schaamte.
0: Nee.
1: Dus dat heeft het mij wel gebracht.
0: Heb je daarin grenzen voor jezelf?
1: Ja, tuurlijk. Ik bedoel, er zijn wel bepaalde zaken. Dan gaat niemand wat aan, natuurlijk. Maar ik vind het wel mooi. Ik denk juist doordat ik soms mij kwetsbaar opstel, dat dat ook een opening voor iemand anders kan geven die dat niet goed kan. En die dan ook misschien wel denkt, zo, zij heeft dat ook. En dan gebeurt er wel vaak iets.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat.
0: Ja, een risico van kwetsbaarheid is natuurlijk ook dat als je je kwetsbaar opstelt, dat daar misbruik van gemaakt wordt. Of zeg ik dan iets geks? Je bent snel aan het scrollen, want daar heb je...
1: Nou, ik had een hele mooie tekst. Ik dacht, die ga ik eens even erbij pakken. Want dat is een tekst van, zeg ik dat goed, C.S. Lewis.
0: Ja.
1: Dat is wel iemand die mij heel erg geïnspireerd heeft. En die tekst ook, want daar heb ik zelfs een nummer over gemaakt.
0: Ja, bekende schrijver uit vorige eeuw.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vind je dat goed dat ik dat er zo voor
0: zeker.
1: Is? Als je ervoor wilt zorgen dat je hart niet gebroken wordt, moet je het aan niemand geven. Wikkel het zorgvuldig in met hobby's en kleine luxe. Vermijd verstrengelingen en sluit het veilig op. Maar in die veilige kist zal het niet ongebroken blijven. Het zal onverbreekbaar, ondoordringbaar en onherstelbaar worden. Ja, dat vind ik een hele... Ja, het is een diepe tekst, maar wel heel, heel mooi.
0: Wat zegt het voor jou vooral?
1: Nou, dat als jij jezelf nooit laat zien aan een ander, hè? Dus altijd zegt, ja, als iemand je vraagt hoe gaat het met je, ja, gaat goed. Of je verpakt eigenlijk jezelf in met een mooi papiertje naar de buitenkant. Mm. Maar dat kan soms van binnen heel anders werken.
0: Ja.
1: En ik vond hierin juist heel erg dat je een beetje op de feiten wordt gedrukt. Als je dat dus gaat doen, wat er met je hart gebeurt.
0: Mm.
1: Want als je zo door het leven gaat. En dat zou ik niemand gunnen.
0: Nee. Dus eigenlijk, er is het risico dat er iets gebeurt. Maar dat risico is het waard. Want er kunnen ook hele mooie dingen gebeuren.
1: Zeker.
0: Als je kwetsbaarheid deelt.
1: Ja, ik denk zelf 100% het laatste.
0: Ja.
1: Ja.
0: Is dat voor jezelf altijd samen een keuze die je alleen maakt? Of overleg je dat bijvoorbeeld ook thuis? Want ik kom er straks even over. We hebben natuurlijk ook even over opvoeding. We hebben het ook over dochters. Nou, in jullie geval een jongen en een meisje. Over opvoeding. Is het kwetsbaarheid, kwetsbaar zijn, is dat iets wat je thuis overlegt? Van joh, ik ga een album maken over dit en dit. Dat zitten kwetsbare onderwerpen bij. Wat vind jij ervan? Of is dat iets wat je zelf voelt dat je wel of niet moet doen?
1: Ja, dat laatste. Hè, dat is niet echt bij ons in het gezin dat ik op zo'n manier het gesprek inga.
0: Mm.
1: Maar kwetsbaarheid in het gezin vind ik wel heel erg. En dan hou ik het voornamelijk bij mezelf. Hè, dat, ik ben dan een opvoeder. Hè, dus ik wil het goed doen voor mijn kinderen. Maar ik doe het ook heel vaak ook fout.
0: Mm.
1: En om dan te zeggen, hey, sorry, dat heb ik niet goed gedaan. Dat vind ik kwetsbaar.
0: Ja.
1: Want dat maakt dat ik niet perfect ben. Of dat mijn zoontje tegen mij zou durven zeggen, hey mama, maar je zei toch dit, maar nu doe je het zelf. Ja, dat vind ik tof. Dan zeg ik, hey, je hebt gelijk. Meer een beetje een eerlijke manier.
0: Ja.
1: Op zo'n manier, ja, kwetsbaarheid in je gezin.
0: Heb je dat van je ouders geleerd, deze manier?
1: Nou, niet echt, denk ik. Niet op die manier van dat alles besproken werd. Ik denk meer dat er bij ons niet alles besproken werd.
0: Nee.
1: Dus maar misschien dat ik dat wel eens moeilijk heb ervaren, dat ik het weer anders inzet in mijn eigen gezin. Dat ik juist, wat ik net zeg, door therapie juist wel heb geleerd van, het is gewoon oké om te zeggen, ik voel me niet goed.
0: Mm.
1: Of het gaat niet goed met mij. En daar hoef je niet altijd een mooi papiertje omheen te verwikkelen voor de buitenkant. Wie heeft daar wat aan? Niemand, eigenlijk.
0: Nee. Nee.
1: Ja, tenzij iemand zegt, ik zit niet op je gezeur te wachten. Maar dat is een andere...
0: Dat is een ander verhaal.
1: Ander verhaal, ja.
0: Want hoe vind je dat je het doet als opvoeder?
1: Ik denk in grote lijnen... Ik denk niet altijd heel positief over mezelf. Tenminste, als ik kijk over mijn hele leven, dan was ik vaak heel kritisch.
0: Mm-hmm.
1: En dat ben ik, denk ik, nog wel. Maar ook wel zachter geworden. Ik denk dat
0: op jezelf?
1: Ja, ik denk dat ik heel veel dingen best goed doe. Maar dat er ook echt heel veel verbeterpunten bij mij zitten. En daar kan ik mezelf ook wel hard op afstraffen soms. Van nou, wat stom van mij, weet je, zulke dingen. Dat hoor ik dan in mezelf. Of ja. Nou, durf ik ook uit te spreken. Maar ja, je loopt wel eens tegen een boom op, hè? Tegen een boom aan.
0: Ja.
1: Ja, met jezelf.
0: Want met het risico dat mensen hier nu een erfenis hebben. Wat zijn drie dingen waarvan je zegt, die doe ik in mijn opvoeding. Daar ben ik eigenlijk blij mee dat we die doen. Bijvoorbeeld in het liedje, even voorbeeld. Ja, ja. Maar je mag het ook zelf doen. In het liedje van Point of Grace werd gezegd, ga gewoon naar balletuitvoeringen van je kinderen. Of ga gewoon naar die sportwedstrijden die ze moeten doen. Is belangrijk, is niet altijd leuk. Ik zeg dat tegen mijn dochter ook wel eens. Ik zou op deze zaterdag wel wat anders willen doen dan langs het voetbalveld staan. Maar toch gaan. Ja. Heb jij dat ook? Dat je zegt, ik ga gewoon?
1: Ja, nou ja, ik vind dat dus wel leuk. Dus dat, voor mij is dat niet zo'n opgave. Voor mij... ja, ik ben gewoon echt een beetje de vraag kwijt nu.
0: De vraag is, wat zijn dingen waar je trots op bent? Ja, trots misschien wel. Die je in je opvoeding doet. Dat je denkt, ja, ik geniet ervan. Ik ben blij dat ik daarvoor heb gekozen in mijn opvoeding.
1: Oh ja, ja, ja, ik heb hem weer. Nou, wat ik wel mooi vind is dat ik af en toe even een wandeling maak. Bijvoorbeeld met een van mijn kinderen. Of even, dan gaan we even op de step. Niet de gewone stem, maar iets wat niet mag. Maar dan gaan we over de hei. En dan hebben we even een gesprek hoe het echt gaat.
0: Ja.
1: Even één op één. En dat, ja, dat vind ik wel...
0: Maar je mag met een step niet over de hei?
1: Niet als die iets automatischer gaan. Oh,
0: oké.
1: Okay.
0: Okay. Geen idee, ik snap niet wat je zegt.
1: Nee,
0: ja.
1: Nee, maar nee, dus echt tijd vrijmaken. Dat vind ik mooi. En ik hou dus niet zo van spelletjes doen. Gisteravond zat ik nog aan de Rummy Cup met mijn zoon. En dat vind ik echt een opgave. Als hij begint, mam, zo'n spelletje doen. Denk ik, oh nee hè. Maar als ik dat dan doe, dan vind ik het ook echt leuk.
0: Mm-hmm.
1: En ik vind het heel belangrijk om wel tijd vrij te maken. Even één op één.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat.
0: Ik ga even een misschien voor jou onlogische link maken. Naar het liedje dat je hebt gemaakt. Dat verscheen vorige week. Gebed om kalmte. Hoe ben jij... qua temperament in je opvoeding? Ben jij ook kalm als er situaties zijn dat je denkt, hier ben ik het even oneens met mijn kinderen? Ben je dan een kalme moeder?
1: Nou, ik vind mezelf niet een kalme moeder. Als jij mij zo ziet, zou je dat denken.
0: Nou, ik denk wel dat je kantjes hebt. Zeker als jij zegt dat je opstandige puber was.
1: Ja.
0: Dat zit natuurlijk nog steeds ergens.
1: Ja.
0: En ik denk dat iedereen wel ergens een trigger heeft. Dat we de kanten in ons boven halen die niet oké zijn.
1: Nee.
0: Maar je noemt jezelf niet kalm?
1: Nou ja, ik bedoel ik ook niet dat ik schreeuw of zo. Dat niet.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik bedoel, van ik ben wel altijd... ik hou wel een beetje van tempo, zeg maar. Dus ik als er wat is, zeg gewoon wat er is. En niet dat ik heel lang moet trekken of zo.
0: Je bent een beetje ongeduldig daarin.
1: Ja, ik zou wel wat meer geduld mogen hebben.
0: Is daar... Gaat het lied daar dan over? Of pak ik het dan te dicht op het onderwerp?
1: Nou ja, ik denk dat je het lied op heel veel verschillende onderwerpen kunt gooien. Sowieso.
0: Waar heb je het opgemaakt?
1: Ja, waar heb ik het opgemaakt? Nou ja, vooral de dingen die je niet kunt veranderen. Om daar de rust over te krijgen. Want die kun je dus niet veranderen.
0: Mm.
1: Want die gebeuren. En daar heb je niet altijd alle controle over.
0: Nee, doe eens een voorbeeld.
1: Nou, bijvoorbeeld als er ziekte is in je familie of bij jezelf. Of iemand is die vindt iets heel anders dan jij. En dan kan je soms daar zo je best voor doen dat die ander ook jouw mening gaat delen. Maar soms is dat gewoon niet zo.
0: Nee.
1: Dus om je daarbij neer te leggen en te denken, ja, hier kan ik dus niks. Hier kan ik niks in doen. Om daarbij te komen, dat geeft mij, dan krijg je toch een soort kalmte over je heen. Dan heb je geen macht over, geen controle over.
0: Nee.
1: Maar vanuit de plek waar je zelf staat, wat kan je wel veranderen? Hè? Dus hoe kan ik daar dan mee omgaan? Want het gebeurt niet zoals ik het wil. Mm. Maar vanuit de plek waar ik sta, en daar is heel veel moed voor nodig.
0: Ja.
1: En dat vind ik gewoon een hele mooie tekst. Mooi gebed.
0: En we gaan het horen.
1: Niet alleen.
0: Nieuwe muziek van Irma Dee, Gebed om Kalmte.

0: Gebed om kalmte, een nieuwe single van Irma Dee. Zij is vandaag mijn gast en iemand hier stelde de vraag... die tekst die we hebben voorgelezen van C.S. Lewis vind ik erg mooi. Kun je die nog ergens terugvinden? Nou, ik vind dat ook een goede aanleiding, deze vraag. Dank je wel, José, voor deze vraag. Om even te zeggen dat er een uitgebreid interview over... kwetsbaarheid en muzikale kwetsbaarheid met Irma Dee te vinden is op de website van Mission Possible. Dat is natuurlijk sowieso de site waar je vandaag even naartoe moet gaan. Want daar kun je aanhaken ook bij het werk dat zij doen. Want voor 30 euro helpt Mission Possible een vrouw met haar kinderen met juridische bijstand. Dus ze zorgen dan dat ze bijvoorbeeld de juiste papieren heeft om het traject in te gaan, om een uitkering aan te vragen, et cetera, et cetera. Voor 50 euro ontvangt ze een babybox met daarin ook een kinderbijbel en de spullen die ze nodig heeft om haar kind te verzorgen. En voor 85 euro krijgt ze 1 week opvang samen met haar kinderen. En we horen net dat het bedrag aardig oploopt. Inmiddels zit het boven de 20.000. Nou, dat is super tof. Vooral omdat we weten dat vandaag er ook een vermogende ondernemer is die alles wat vandaag binnenkomt verdubbelt. Nou, dat is voor Mission Possible natuurlijk super mooi nieuws. missionpossible.nl.
1: Als je als dochter in Rusland zelf geen liefdevolle opvoeding hebt gehad...
2: hoe geef je dan liefde door aan je eigen kinderen?
1: En wat als je jeugd omgeven wordt met alcoholmisbruik en geweld? Hoe doorbreek je dat patroon?
2: Vandaag komen we samen in actie...
1: zodat kwetsbare dochters sterke vrouwen worden.
2: Draag ook bij via missionpossible.nl.

0: Groot Nieuws Radio.
1: Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen.
0: Geef voor een opvang en ondersteuning via missionpossible.nl.

0: Als ik naar de bergen kijk, dat was Sela. Vandaag is het actiedag op Grootnieuws Radio. Het thema is kwetsbare dochters worden sterker vrouwen. Iemand reageert hier van jongens, ik hoor jullie eigenlijk niet zo heel veel over de mannen. Want de mannen zijn ook gedeeltelijk onderdeel van de situatie. Klopt, in dat geval zou ik je adviseren ook luisteren het gesprek bij Thijs Jurieke even terug, met de directeur van Mission Possible, die daarin ook uitlegt dat vaak de situatie van de vrouwen die zij helpen dusdanig ernstig is dat de man beter niet in beeld kan zijn. Maar absoluut ligt daar een onderdeel van het probleem. Heb jij zelf iets met het Oostblok, Irma?
1: Nou, ik heb een schoonzus. Die komt uit Rusland. Dus dat is eigenlijk wat ik ermee heb.
0: Ja. Dus, maar je bent er, ben je wel eens geweest?
1: Nee,
0: in de Oostblok? Ook, ik weet eigenlijk niet, waar begint dat? Hoort Polen daar al bij of daarna?
1: Ja, ik ga daar maar geen uitspraak over doen.
0: Waar dat ligt. Maar je bent nooit in die richting geweest?
1: Nee, klopt. Ja,
0: het lijkt me namelijk wel heel mooi daar. Eigenlijk zouden we dat die mensen van Mission Possible moeten vragen. Die gaan natuurlijk regelmatig heen. Maar Rusland lijkt me zo ontzettend mooi land.
1: Ja, nou, ik heb me daar eigenlijk nog nooit zo in verdiept. Dat land, hoe dat eruit ziet.
0: Nee. Het is zo immens groot. En er is ook een lappen bos waar nooit iemand komt. Dit lijkt me fantastisch.
1: Nou, ik zou zeggen.
0: En tegelijkertijd vraagt ook iemand van Rusland. Dat is best wel ingewikkeld om daar nu heen te gaan. Maar goed, dat is iets. Die vraag die moeten zij ook maar verder beantwoorden. Jij zegt mijn schoonzus komt daar vandaan. Nu de laatste weken ben je natuurlijk ook met Mission Possible en deze thematiek aan de slag geweest. Heb jij het idee dat deze thematiek voor jou nu de afgelopen weken wat meer is gaan leven? Of heeft het extra je aandacht gehad? Of was dat vooral ter voorbereiding op dit gesprek?
1: Nou ja, eigenlijk doordat wij met elkaar in contact zijn gekomen, dan ga je natuurlijk wel inlezen in wat ze allemaal doen. Dus dan ben je er wel meer mee bezig en ook wel. Dat ik ook wel denk, vanochtend dacht ik dat toevallig nog even. Hoe goed wij het hier ook weer hebben, zeg maar. Mm. Hoe goed dingen zijn geregeld en in zulke landen niet. Dus dan ben je er wel weer meer mee bezig in je hoofd. Ja.
0: Ja, en dat geeft je een gevoel van dankbaarheid?
1: Ja, ook wel, ja. Ja.
0: Of ook wel frustratie dat anderen het dus niet geregeld krijgen?
1: Ja, precies. Nou ja, goed, als je dat soort verhalen leest. Ik zie hier voor me zo'n magazine. En dan die bladerde ik net even door. Die verhalen van die mensen wat je leest. Dat is natuurlijk best wel heftig. Dus dat raakt mij wel, zeker.
0: Ja. Ja. Is dat iets wat je een plek zou geven in je muziek? Verhalen van anderen?
1: Nou, wie weet. Ja, dat doe ik eigenlijk ook wel in mijn programma's. Hmm. Dus als je bij mijn live uitvoering komt, dan zie je ook de andere mensen vertellen over waar het niet dan over gaat, maar dan over een andere persoon.
0: Ja.
1: Dus
0: meestal mensen die wat dichterbij je staan.
1: Ja en nee.
0: Ja. Ja. Maar goed.
1: Maar jij bedoelt natuurlijk meer richting.
0: Het is ook zo. Dat vind ik het lastig ook een beetje aan deze dag. Dat is ook een beetje het eerlijke verhaal. Het is natuurlijk zo groot. Het is zo groot. Rusland is zo groot. Bulgarije is zo groot. Er zijn zoveel dingen waar je wat in kan doen. Wat zou willen doen. Soms voelt het een druppel op de gloeiende plaat. En ik word heel gelukkig als ik zie dat ze de 20.000 al over zijn.
1: Ja,
0: hoe heerlijk is dat? Want daar kunnen ze heel veel mensen mee helpen. En tegelijkertijd voelt het zo ingewikkeld.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Maar ook wel weer mooi, tenminste. Ik weet, zoals andere organisaties vaak in Kenia zitten of meer in die hoeken. Vind ik wel, tenminste dat viel me bij deze organisatie op dat ze echt daar zitten. Daar ken ik niet zoveel van.
0: Nee.
1: Dus dat vind ik wel heel mooi. Want dan ga je toch al meer weer naar die landen kijken. Dus dat.
0: En op een andere manier
1: zit
0: dan.
1: Zit ik zo even over na te denken net in mijn hoofd.
0: En alleen op een andere manier dan, daar is een oorlog in die regio.
1: Precies. Ja. Ja.
0: Hey, even over je muziek. Want we hoorden net je nieuwe single, Gebed om Kalmte. Is dat een voorbode op meer?
1: Zeker.
0: Is daar al iets op te zeggen?
1: Je bedoelt.
0: Werk je aan een. Je vorige projecten waren natuurlijk echt conceptprojecten.
1: Ja.
0: Waar soms even 2 jaar de tijd voor namen om dat helemaal uit te werken, uit te rollen. Is dat nu weer het geval? Of ga je het nu anders doen?
1: Nee. Ik blijf wel echt in dezelfde.
0: In de conceptsfeer.
1: Ja, klopt.
0: Met een boek. theaterprogramma?
1: Nou, niet per se een boek, maar wel een inderdaad weer een soortgelijk theater. Ja, ik vind theater klinkt altijd zo theater.
0: Nou, dat die is vorige natuurlijk was wel eens half circus.
1: Nou, dat is meer de attributen, maar het concert zelf niet. Dat viel wel mee. Het is meer de aankleding. Maar nee, daar blijf ik zeker in. En ja, ik werk nu ook met een nieuwe producer. Wat onbekend in de christelijke scene in ieder geval. In Enschede. En nou, dat gaat echt supergoed. Daar ben ik echt heel blij mee. En we zijn nu, ik moet nu nog 3 liedjes. En dan heb ik er, geloof 11 klaar. Dus er komt nog wel heel wat aan.
0: Ja, is er over dat concept al iets te zeggen of is dat te vroeg? Zeg je dan bel me na de zomer weer en dan heb ik het uitgewerkt?
1: Nee, dat concept, daar is wel wat over te zeggen. Maar we kiezen er wel een beetje voor. En eigenlijk net als vorige keer, van nou ja, je brengt een single uit. Hè, en daar zit een verhaal bij. Het is een onderdeel wel weer van een grote verhaal. Maar dat rolt steeds meer uit.
0: Oh, oké. Okay. Ja. Dus jij weet al precies wat je aan het doen bent. En wij krijgen het als puzzelstukjes.
1: Nou ja, een beetje, denk ik.
0: En wij moeten gebed om kalmte. Bidden om in geduld af te wachten tot je 10 andere liedjes zou komen.
1: Ik wil wel 1 tip geven. Het is wel een beetje een verlengstuk van het thema Als ik val geworden. Ook omdat we merkten dat, of ik, maar ook met de mensen met wie ik werk, dat daar veel, daar zit iets wat veel leeft bij mensen. En Als ik val was een onderdeel van de vlieger in de vangen. Wat uiteindelijk natuurlijk een hele andere wending kreeg. Was een onderdeel van een verhaal.
0: Ja.
1: Maar nu is dat thema het verhaal.
0: Welk thema?
1: Nou, eigenlijk het thema van, het is een verlengstuk van Als ik val. Hè? Nou, dan ga je met je hoort een trein erin. Hè? Het leven raast voorbij. En het nieuwe programma gaat eigenlijk over, nou ja, ik kan de titel wel noemen.
0: Ja, weet ik.
1: Dat heet De Reis.
0: Kijk.
1: En dan ga je op reis in een hele mooie oude stoomlocomotief. Zoals je kunt zien op het artwork van Gebed om Kalmte. Hmm. Daar komt hij aan in de verte.
0: Ja, dus oké, dat is de aankomst.
1: Dat kan de aankomst zijn.
0: Maar het kan ook de start zijn.
1: Ja, of ik ben ergens halverwege uitgestapt en ik stap weer in.
0: Ja.
1: Dus.
0: Het plaatje dat gaf mij wel een beetje zo'n western, wilde westen gevoel. Van
1: ja,
0: 150 jaar geleden of zo.
1: Victoriaanse tijd, ja.
0: Is dat toen?
1: Dat was, nou ja, dat weet ik niet of dat met westen, dat ook toen was. Maar de Victoriaanse tijd, daar komt de stoomlocomotief.
0: Heb jij die jurk ook zelf? Of was dat?
1: Ja. Ja. Ja, dat is wel geinig, hè? Want het is
0: goede jurk.
1: Het was een, het is natuurlijk AI, wordt veel gebruikt. Maar omdat we teruggaan in de tijd, dan kom je daar een beetje op uit. Dat is natuurlijk een hele mooie manier om mooie dingen mee te maken. Maar ik wilde niet een AI-poppetje worden. Dus ik zei wel, ik wil daar wel in met een echte jurk. En gewoon echt wie ik ben.
0: En een echte locomotief.
1: Mijn echte hoofd. Dus dat is allemaal gelukt.
0: Okay.
1: Ja, en voor de stoomlocomotief ben ik naar het Spoorwegmuseum geweest. En daar heb ik ook heel veel
0: beelden gemaakt.
1: Kijk, nu vertel ik al steeds weer meer. Maar het wordt echt heel te gek. Ik denk wel, het is een heel mooi programma wordt dit.
0: En zonder dat ik nou heel ongeduldig ga klinken.
1: Mm-hmm.
0: Gaan we hier weer 2 jaar op wachten? Of gaat het zich sneller uitrollen?
1: Dit gaat sneller uitgerold worden, ja.
0: Ja.
1: Ja. Want ik wil volgend jaar hier wel mee op pad, natuurlijk.
0: Op planken.
1: Ja, zeker.
0: Oké. Okay. Nou, wij praten straks nog heel even verder. Irma Die, vandaag mijn gast. We hebben een dag voor Mission Possible. Ze doen goed werk in een aantal Oostbloklanden. En het thema van de dag is kwetsbare dochters worden sterke vrouwen. En daar heb ik een aantal mooie liederen uitgezocht. En kwam ik bijvoorbeeld bij het lied Chainbreaker. Omdat het denk ik ook symbool staat voor het werk dat Mission Possible doet. Vrouwen leren los te komen van hun ketenen. Om uiteindelijk ook nieuwe levenslessen door te geven aan een nieuwe generatie. En dat is een persoonlijk proces. Dat gebeurt niet per stad, niet per land, niet per continent. Dat zijn keuzes die bij ieder persoonlijk beginnen. En Zach Williams wijst ons ook op Jezus, de ultieme persoon die ons kan helpen om ketenen te breken. If you build-

0: Breaker worden Zach Williams. De website die je vandaag mag bezoeken is missionpossible.nl. Daar kun je aanhaken bij het mooie werk dat de organisatie doet. We gaan nog één lied horen voor het nieuws van 4 uur. En daarna horen mijn collega's. Zo, die zin die komt er niet meer uit. Gaan mijn collega's nog even verder. Irma, jij hebt nog een paar mooie slotwoorden.
1: Ja, ik dacht net, ik zou nog heel graag een oproep willen doen voor mensen, voor luisteraars. Wat ik echt wil zeggen, geef aan dit prachtige project. En het zijn super pure mensen die hier voor strijden, voor Mission Possible. Ze zitten hier, ik heb ze ontmoet en het zijn gewoon echte pure mensen. Dat is gewoon mooi. En hoe mooi is het als ze straks naar huis gaan met echt een heel goed bedrag waar ze weer verder heel goed werk mee mogen doen. Dus.
0: missionpossible.nl echt. Plus, sorry?
1: Echt, zei ik.
0: Echt, ja. En als je vandaag doneert, dan wordt door een gulle ondernemer vandaag verdubbeld. Nou, hoe mooi is dat? Dank voor alle betrokkenheid, dank voor alle berichtjes ook. Ik neem aan dat een aantal berichten door mijn collega's nog worden opgepakt. Er zijn nog een aantal vragen die beantwoord kunnen worden. Wij gaan nog één lied horen van Irma. Dit is Storm.

0: Levensveranderende operaties en trainingen, daar zijn artsen voor nodig. Maar ook elektriciens, koks, schoonmakers, IT'ers en jij. Mercy Ships zoekt vrijwilligers. Mensen zoals jij die tijd en vaardigheid willen delen om hoop te brengen. Kom naar de infoavond en ontdek wat jij kan betekenen. Ga naar mercyships.nl/jij.
1: Alles voor je auto op één centraal adres. Autobedrijf HZ in Ochten heeft het al voor je gefixt. Altijd 500 BOVAG-auto's op voorraad. HAZET.nl.
2: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Het allround BOVAG autobedrijf voor al jouw autowensen. HZ.nl.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: ANWB Zomeralert, nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
5: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
6: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we
7: Oranje. Veel problemen op je werk kun je oplossen bij de koffieautomaat. Voor alle andere vragen is er de RMU, de Christelijke Vakorganisatie van Nederland. Voor advies, juridische hulp en trainingen die jou verder helpen. RMU. Samen werkt beter. RMU.nl.
8: Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen. Voor €30 helpt Mission Possible een vrouw en haar kinderen in Oost-Europa met juridische bijstand. Voor €50 ontvangt ze een babybox met een kinderbijbel. En voor €85 krijgt ze 1 week opvang, samen met haar kinderen. Steun jij ons? Helpen wij hen. Ga naar missionpossible.nl.
9: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
8: Help kwetsbare dochters in Oost-Europa en steun ze nu via Mission Possible. Dan wordt jouw gift verdubbeld. Ga naar missionpossible.nl.
10: Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 4 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Vrouwen die extra risico lopen mogen straks pepperspray bij zich hebben. Bijvoorbeeld als ze worden gestalkt of bedreigd. Of bang zijn voor eerwraak. Pepperspray blijft verboden, maar er komen dan uitzonderingen. Vrouwen kunnen een vergunning krijgen van de politie. Hamburgers, snacks en soepballen van een vleesbedrijf in het Brabantse Nuenen moeten uit de handel worden gehaald, zegt waakhond NVWA. Het vlees is misschien bedorven, maar de kans dat mensen er ziek van worden is niet zo groot. Waar het vlees terecht is gekomen is niet duidelijk. Een tijdje geleden greep de NVWA ook al in. In Belfast en omgeving zijn 3 mensen opgepakt na de rellen gisteravond. Ze vielen mensen aan met een migratieachtergrond en staken huizen en auto's in brand. Ze hadden het gemunt op immigranten, omdat er een Soedanees is opgepakt voor de mesaanval eergisteren. En dan nu het weer van Weer Online. Buien met onweer, hagel en veel wind, met name in het oosten. En tussen de buien door een graad of 17. Vanavond vooral in Limburg pittige buien. Morgen ook buien en ook een graad of 17. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Grootnieuws Radio Verkeer.
13: ANWB.
14: In het midden en het oosten van het land komen stevige onweersbuien voor. En het rijdt langzaam op de A12 naar Oberhausen voor de Duitse grens. 10 minuten extra reistijd. A16 Rotterdam-Breda voor het knooppunt Ridderkerk. 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrijgegeven zojuist. En op de A27 Breda-Utrecht tussen Gorkum en Lexmond 25 minuten vertraging door een ongeluk. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook op de A27, maar dan richting het zuiden. Tussen Hagestein en Noordeloos is het oponthoud een half uur.
13: Goedemiddag, we mogen weer met een nieuwe middagshow op je radio. En vandaag is dat anders dan anders, heeft een hele goede reden. Het is Grootnieuws Radio helpt. We komen in actie voor kwetsbare vrouwen en dochters in met name Oost-Europa. En ja, het is wel mooi om zometeen weer even een tussenstand te doen, want de teller is flink aan het oplopen. En ook Leland komt eraan met Waymaker.
15: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
16: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
15: Echt?
16: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
17: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
18: Grondwerk, straatwerk en riool- of kabelwerk? Laat het uitvoeren door de specialisten van Breging in Nijkerk. Van voorbereiding en aanleg tot en met bestrating. Breging.nl. Schept vertrouwen.
19: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
18: Kom ons team versterken. Solliciteer via info@breging.nl. Schep vertrouwen.
20: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
21: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
20: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
21: Rand? Nee.
20: Fair enough.
21: Social Deal, deals die je niet mag missen.
22: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
21: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
23: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
24: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
25: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
24: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
25: Wat doe ik aan?
24: Shop nu bij Zalando.
26: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
27: Scoor zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranje Festijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen. Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
28: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smin.
29: Boost yourself.
30: Of je deze zomer nou naar Frankrijk rijdt...
31: een dagje naar het strand gaat...
30: of gewoon thuis blijft...
31: hoop reist met je mee.
30: Met het zomerpakket van Grootnieuws Radio.
31: Met een zomerboekje vol overdenkingen... met muziektips, leuke extra's...
30: en met de bumpersticker laat je onderweg een hoopvol geluid zien.
31: Je ontvangt het zomerpakket bij een donatie vanaf €9,95.
30: Kijk op grootnieuwsradio.nl/zomer.
32: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mission Possible.
33: Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen.
34: Geef vandaag voor hun opvang en ondersteuning in Oost-Europa. Grootnieuws Radio helpt.
33: Met Laurens van der Kraats.
34: Het christelijke radiostation.

0: 11 minuten over 4 met Lieland op je radio en Waymaker.
1: Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen.
2: Kom vandaag in actie voor hun opvang en ondersteuning in Oost-Europa.
0: Ik vind het een mooi toepasselijk lied zo aan het begin van de middagshow. Waymaker. God is ook een waymaker. Hij baant een weg wanneer we het zelf misschien niet meer zien. En dat is ook het geval voor de vrouwen waarvoor we vandaag in actie komen. Ze zitten vaak vast in armoede, verslaving, huiselijk geweld, dragen heftige trauma's met zich mee. En wat zij nodig hebben is iemand die naast ze komt staan en ze verder op weg helpt. Weg naar herstel, naar perspectief. Ik was net thuis de uitzending aan het voorbereiden en aan het verdiepen in veel van die schrijnende verhalen van met name moeders en dochters in Oost-Europa. En toen kwamen op een gegeven moment mijn eigen dochters uit school binnenhuppelen. En dan die lachende koppies naast mijn beeldscherm met die pijnlijke verhalen. Ik vond het wel wat. Beide dochters, alleen een wieg die ergens anders in Europa stond. Ja, een fijne, veilige thuissituatie is voor ons waarschijnlijk vanzelfsprekend. Maar in Oost-Europa, Centraal-Azië, voor heel veel moeders alles behalve vanzelfsprekend. Want hoe ga je ermee om als er in jouw opvoeding in plaats van liefde vooral alcohol en geweld was? Hoe ga je dan zelf wel op een liefdevolle manier een dochter opvoeden? Hoe doorbreek je dan dat patroon? Dat kun je niet alleen. En daar willen we bij Groot Nieuws Radio met Groot Nieuws Radio Helpt vandaag voor in actie komen met Mission Possible. Zij organiseren hulp aan deze vrouwen op tal van manieren. Heel tastbaar met voedsel, met kleding, onderdak. Maar ook door bijvoorbeeld traumacursussen om zo'n patroon wat ik net beschreef, om dat te gaan doorbreken. Nou, we zijn de hele dag dus al in de actiemodus en er wordt al heel veel gedoneerd door het land. Daar zijn we ontzettend enthousiast mee. En er komt zojuist net iemand hier de studio binnen met een briefje. En daar staat een tussenstand op. Op dit moment, vandaag, is er al 25.000 euro opgehaald. Ja, is echt een fantastisch bedrag. En we zitten op dit moment richting de finale te gaan. En wat mij betreft kan daar nog wel wat bij. Dus misschien heb je vandaag de oproep al een paar keer gehoord. Of misschien stap je net de auto in en hoor je dit onderwerp voor het eerst. Ja, ik zou het heel gaaf vinden als er nog een beetje bovenop komt. En dat we er nog wat bij kunnen doen. 50 euro, dat is wat een donatie is voor een babybox met een kinderbijbel die je aan een vrouw kunt geven. 85 euro, daarmee kun je een vrouw echt een stuk lucht geven. Want er zijn best wat vrouwen die echt in een benauwende situatie zitten. Bijvoorbeeld een onveilige thuissituatie en geen andere plek hebben om te gaan. Daarvoor zijn er via Mission Possible opvanghuizen beschikbaar. En voor 85 euro kun je een vrouw met haar kinderen een week lang veilige opvang bieden. 85 euro dus. Je kan gaan naar missionpossible.nl, dat is de plek. En dan kun je achtergaan wat jij kan missen. Dus missionpossible.nl en doneer wat je kan missen.

0: klassieker van Johannes de Heer. Jokke Buijs. En daar zijn geen grenzen.
1: 1 uit 1008.
0: We zaten te denken, welk lied uit de top 1008 past nou het best bij deze actiedag die we vandaag aan het doen zijn? Ik moest hier aan denken. Als je de vrouwen en meiden waar we vandaag voor actie voeren, als je daaraan denkt, in bijvoorbeeld Oekraïne, als je ze tegen zou komen, dan zou je misschien niet eens direct zien van buiten, zeg maar, waar ze mee dealen. Maar zoveel van hen die hebben hun worstelingen met verslaving, armoede, of hebben te dealen met een gewelddadige partner, of de partner is er überhaupt niet in beeld, staan ze er alleen voor. En ik zie dit lied van vandaag eigenlijk wel als een ode aan al deze sterke vrouwen die dag in dag uit weer doorgaan. Toch elke ochtend weer de boterhammen voor hun kids smeren. Aan het eind van de dag thuiskomen in een huis waar je niet weet hoe de pet van je partner nu weer staat en of je klappen kan verwachten. Het zijn sterke vrouwen, maar ook vrouwen die diep van binnen ook hun angsten en verdriet met zich meedragen. En dit lied zegt, dat hoef je niet alleen te dragen. God, die wil er voor je zijn. En vandaag hoop ik dat we ook met heel veel mensen mogen zeggen, wij zijn er ook voor je. Op plekje 700 in de top 1008. Dit is Twyla Paris. The warrior is het.

0: Veel vrouwen in Rusland en Centraal-Azië krijgen te maken met huiselijk geweld. Of lopen vast door het gebruik van alcohol of drugs.
1: Samen met hun kinderen kunnen ze terecht in een vrouwenopvang.
0: Geef hen een veilige plek.
1: En maak van kwetsbare dochters sterke vrouwen.
0: Geef vandaag via missionpossible.nl.

0: Hij is onze hoeksteen. Hillsong Chapel hoorde je met Cornerstone. En dat maakt het 5:01. We gaan naar het laatste nieuws van het ANP.
1: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Er komt een uitzondering op het pepperspray-verbod. Vrouwen die bedreigd worden kunnen een vergunning aanvragen en mogen het dan bij zich dragen, zegt minister Van Wil. Hij heeft naar Denemarken gekeken en daar werkt het al zo. Bij München is een ongeluk gebeurd met een schoolbus. Die botste op een stilstaande bus waar alleen de chauffeur in zat. Er zijn tientallen kinderen gewond. Een paar liggen in het ziekenhuis. Het kabinet stopt door geldgebrek met onderhoud van wegen in onder meer het noorden. En daar zijn ze daar verbijsterd over. Ze voelen zich achtergesteld en zijn bang voor onveilige situaties.
0: Dan het groot nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vanmiddag neemt de bewolking toe en vallen vooral in het westen een aantal buien. Ook is kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt ongeveer 17 graden. Morgen bewolkt met eerst een bui en later wat regen vanuit het westen. En het wordt morgen iets warmer dan vandaag, zo'n 18 graden. Situatie op de weg krijg je van de ANWB.
2: Op de A4 Den Haag-Rotterdam heb je een 30 minuten vertraging tussen Den Haag-Zuid en het knooppunt Benelux. Dat komt door een ongeluk. Op de A12 Arnhem-Utrecht tussen knooppunt Lunette en knooppunt Oude Rijn bij Utrecht een kwartier vertraging. A27 vanuit Breda naar Utrecht tussen Gorkum en Lexmond duurt er minstens een kwartier langer over door een ongeluk. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. De andere kant op, van Utrecht naar Gorkum, heb je tussen knooppunt Rijnsweert en Noorderloos een 30 minuten extra nodig.
0: Dankjewel.
3: Van de Kraat.
0: Ja, dit lied komt wel overeen met de overtuiging ook onder wat we vandaag aan het doen zijn met onze actie. Gods liefde is groter en sterker dan alles wat we meemaken. Muziek van Dien en Heel Mijn Hart Zingt.
4: Grootnieuwsradio helpt. Het

0: jij kwetsbare dochters in Oost-Europa sterke vrouwen worden?
1: Kom vandaag samen met Grootnieuws Radio in beweging en geef via missionpossible.nl.

0: Philippa Henna. Wat er ook gebeurt, God blijft dezelfde. You're still God.
1: Mijn woord van vandaag is brandweerexamen.
2: Tegeningen. Misselijk.
3: Woord van vandaag.
0: Het is een soort nationale dag-evaluatie zo aan het eind van de middag. Want we vragen je elke dag in deze middagshow hoe jouw dag was in één woord. Dat is de grote uitdaging. En ik kijk altijd eerst even naar het nieuws van vandaag, de kranten, om te zien wat er allemaal gespeeld heeft. En dan maken we alvast een begin op de pagina. En dan vervolgens de vraag aan jou om daar jouw woord van vandaag aan toe te voegen. Ja, het is nu nog vanzelfsprekend dat als we de wasmachine aanzetten, dat die ook draait. Maar dat kan al eens eerder zijn gedaan dan gedacht. Want netbeheerder Tennet die denkt dat in plaats van 2030 al in 2028 een tekort zal zijn aan elektriciteit. Dus de Tweede Kamer wordt nu opgeroepen om snel met maatregelen te komen om dat te gaan voorkomen. Het kan zomaar zijn dat je over een poosje mensen op straat gaat vinden met een busje pepperspray. Het kabinet is namelijk aan het onderzoeken of dat legaal kan gaan worden voor mensen die gestalkt worden of die op een andere manier worden bedreigd. Blijkt dat in Denemarken dat al gebeurt. En minister Van Wil van Justitie en Veiligheid die is nu na aan het gaan of dat hier ook ingevoerd kan gaan worden. En hier bij Groot Nieuws Radio is het woord denk ik wel actie. Het is vandaag Groot Nieuws Radio helpt. Samen met Mission Possible komen we in actie voor vrouwen en dochters in onder andere Oost-Europa die het moeilijk hebben. Armoede, verslaving, ja, gewelddadige thuissituaties. En misschien heb je het ook al gezien in het nieuws vandaag. De drones die ook weer over en weer vliegen tussen Oekraïne en Rusland. Zo direct horen we Tanja. Zij deelt haar woord van vandaag vanuit Oekraïne, waar de sirenes

0: Deze is speciaal voor Teus, lees ik hier. Thanks voor het nummer, zegt hij. Had ik even nodig. Het is Insovation en Charlotte Jordaan met God regeert in dit huis. En terwijl dat lied te horen was in Nederland, kwamen er allemaal mooie woorden van vandaag hier binnen in de studio. Bijvoorbeeld het woord van vandaag van Tessa. Ja, dat is mooi. Het woord aaihond. Ik heb vandaag allemaal mensen blij mogen maken met mijn hond Finn bij de dagbesteding van dementerende mensen. Ik ga er 2 keer per maand langs en ze worden er allemaal ontzettend blij van als ik weer met de hond langskom. Wat leuk. En Anne-Marie zegt slopen in verband met het verhuizen van mijn lieve moeder. Ze komt lekker dichtbij wonen. Nou, wat fijn. Dat klinkt heel goed. Succes met de verhuizing is ook altijd wel even een dingetje. Ja, ik ben toch blij hoor dat we hier in Nederland ook gewoon het kunnen hebben over lieve honden en lieve moeders op deze woensdagmiddag. Want zo'n 2000 kilometer hier vandaan zijn de woorden van vandaag echt wel van een andere orde. Vandaag weer in het nieuws, oorlog, Oekraïne, Rusland, drones die heen en weer vliegen. En te midden van die oorlog werkt ook Mission Possible, waar we vandaag voor in actie komen. We zamelen zoveel mogelijk geld in om van kwetsbare dochters sterke vrouwen te maken. En een van die mensen die dat concreet wil vormgeven is Tanja. Tanja geeft traumacursussen in Oekraïne en deelt ook haar woord van vandaag.
1: Goeiedag. Mijn woord voor vandaag is alarm. Want terwijl ik nu spreek, loeit buiten de sirene. Er is een luchtalarm afgegeven. Er dreigt namelijk gevaar van raketten of drones voor onze regio. Ons leven is sowieso al gevuld met onrust. Maar ik ben God heel dankbaar dat Hij zelfs te midden van de onrust en uitdagingen in het leven zijn bovennatuurlijke vrede in ons hart geeft. Die vrede proberen wij te delen met de vrouwen en kinderen in de regio Odessa. 2 weken geleden organiseerden wij een uitstapje. Het was een prachtige tijd, zonder alarm, onrust en zorgen. We brachten 2 dagen door op een mooie plek, in gemeenschap, in gebed, waar harten werden genezen en het zenuwstelsel tot herstel kwam. Het was zo mooi om de blije gezichten te zien van vrouwen die plezier maakten en opbloeiden als kinderen, terwijl zij voor even de moeilijkheden en problemen vergaten. Toen zij vertrokken, straalden hun ogen op een bijzondere manier. Ons team organiseert 1 keer per maand bijeenkomsten met vrouwen uit de dorpen van de regio Odessa. En met de kinderen iedere week. Met de vrouwen spreken we over belangrijke onderwerpen. Over de opvoeding van kinderen, over relaties, over henzelf en over hoe om te gaan met moeilijkheden en onrust in het dagelijks leven. En het is een prachtige plek waar zij zich veilig voelen. Voelen dat er naar hen geluisterd wordt en voelen dat zij hier nodig zijn. Ik ben zo blij dat God zijn bovennatuurlijke vrede in ons hart geeft. En dat wij die vrede mogen delen met de mensen om ons heen.
0: Aldus Tanja vanuit Oekraïne. Ja, dit is een mooi voorbeeld. Een van de mensen die dus echt concreet aan de weg timmert daar voor Mission Possible. We willen ja, haar heel graag ook haar werk laten doen en veel meer vrouwen en dochters nog helpen. En jij kan daarbij helpen. Dat kan op missionpossible.nl. De teller staat ondertussen al op de 25.000 euro. En er kunnen al heel veel mensen door geholpen worden. Door middel van bijvoorbeeld dus traumacursussen, babyboxen die worden uitgedeeld, ook humanitaire hulp, kleding, voedselpakketten. En dus ook nog ja, bijvoorbeeld hele mooie plekken waar vrouwen dus echt lucht kunnen vinden, op adem kunnen komen, opvangplekken. Vind jij het belangrijk om hier je steentje aan bij te dragen? Help dan mee en ga naar missionpossible.nl.

0: Tamlin in de middagshow met How Good It Is. Het is 5:02. En ik lees zojuist dat in Groningen, Friesland en Drenthe men zich achtergesteld voelt. Waarom? Hoor je zo in het ANP nieuws.
1: Oh, heerlijk hier, hè?
2: Ja, eindelijk even niks.
3: Het is echt nice.
4: Hola, le pongo dos cervezas.
5: Hola, señor. Sí, twee bier.
3: Voor mij?
1: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
4: Por favor.
6: Proost. Proost.
7: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
8: Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen. Voor €30 helpt Mission Possible een vrouw en haar kinderen in Oost-Europa met juridische bijstand. Voor €50 ontvangt ze een babybox met een kinderbijbel. En voor €85 krijgt ze 1 week opvang, samen met haar kinderen. Steun jij ons? Helpen wij hen. Ga naar missionpossible.nl.
9: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
8: Help kwetsbare dochters in Oost-Europa en steun ze nu via Mission Possible. Dan wordt jouw gift verdubbeld. Ga naar missionpossible.nl.
10: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
11: Slagerij Gelderblom in Ermelo heeft topkwaliteit vlees. Eerlijk en verantwoord smullen. Ook bij catering, maaltijden of barbecue. Ermelo.slagerijgelderblom.nl. Welkom bij Jeroen. Quality meat and more.
12: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
13: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
14: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
11: Bestel nu overheerlijk barbecuevlees op ermelo.slagerijgelderblom.nl.
15: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
16: Samen delen we Oranje.
17: Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
18: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
19: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
20: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
21: Grootnieuws Radio.
22: Het christelijke radiostation.
21: Het ANP-nieuws van 5:00.
23: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Groningen, Friesland en Drenthe zijn verbijsterd dat er geen geld is voor het onderhoud van wegen daar. Ze voelen zich achtergesteld en zeggen: bij krapte schuift het noorden altijd naar achteren. Dat is geen toeval. Ze vinden het ook gevaarlijk als wegen niet opnieuw geasfalteerd worden als er schade is. Bij een busongeluk met een schoolbus bij München zijn tientallen kinderen gewond geraakt. Een paar liggen in het ziekenhuis. De bus botste op een bus die stil stond. Daar zat alleen een chauffeur in. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Kritiek op het plan om pepperspray toe te staan voor vrouwen die bedreigd worden. Het Fonds Slachtofferhulp zegt bij RTL: bewapening van vrouwen is niet de oplossing voor dit probleem. Ook zijn ze bang dat vrouwen hun spray misschien niet durven te gebruiken en dan te horen krijgen dat het hun eigen schuld is als ze zijn aangevallen. Het weer nog van Weer Online. Buien met onweer, hagel en veel wind bij 17 graden. Vanavond in Limburg pittige buien. En ook morgen blijft het niet droog, dan opnieuw 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuwsradio Verkeer.
2: ANWB.
3: Verspreid over het land staat er nu zo'n 400 kilometer file. Op de A9 naar Alkmaar heb je 20 minuten vertraging tussen de knooppunten Vels en Kooimeer. Dat komt door de werkzaamheden. A27 Breda-Utrecht tussen Gorkum en Lexmond. 10 minuten vertraging door een ongeluk. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. Dan de A27 van Utrecht naar Breda. De andere kant op dus. Tussen knooppunt Rijnsweert en Noorderloos doe je er een half uur langer over.
6: Goedemiddag, dit is de middagshow van Grootnieuwsradio. Vandaag in een editie in actiemodus. Het is Grootnieuwsradio helpt. We komen in actie voor met name vrouwen en dochters in een kwetsbare situatie. Er komen hier ook wel vragen binnen van hey, waarom die focus op met name vrouwen? Er is morgen ook door Bert Dokter van Mission Impossible ook een antwoord opgegeven. Maar we gaan zo meteen ook even aandacht hebben voor juist een man in het verhaal. Het verhaal van Alexei komt zo meteen langs. Die ook werkzaam is op een opvanglocatie waar veel vrouwen, kinderen en ook mannen worden opgevangen en hulp geboden wordt. Dus dat zo meteen. Indrukwekkend verhaal van Alexei uit Rusland. Die echt bijzonder veel heeft meegemaakt in zijn leven. Maar het is allemaal goed gekomen. Hoe hoor je ze?
24: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
25: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
26: Goedemorgen!
27: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
25: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
28: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten! Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
29: Kleine billetjes, grote actie bij Trekpleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes, XXL packs, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
28: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
30: Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen. Voor €30 helpt Mission Possible een vrouw en haar kinderen in Oost-Europa met juridische bijstand. Voor €50 ontvangt ze een babybox met een kinderbijbel. En voor €85 krijgt ze 1 week opvang, samen met haar kinderen. Steun jij ons? Helpen wij hen. Ga naar missionpossible.nl.
31: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
32: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
31: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
32: Wat doe ik aan?
31: Shop nu bij Zalando.
30: Help kwetsbare dochters in Oost-Europa en steun ze nu via Mission Possible. Dan wordt jouw gift verdubbeld. Ga naar missionpossible.nl.
33: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar €2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
34: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
35: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
34: Zonnebrandcreme?
36: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
33: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
37: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mission Possible.
1: kwetsbare dochters worden sterke vrouwen.
2: Geef vandaag voor hun opvang en ondersteuning in Oost-Europa. Grootnieuws Radio helpt.
1: Met Laurens van der Kraats.
2: Het christelijke radiostation. Groot.

0: Dietmar en Lee Limebeer en Alive and Breathing.
1: Groot Nieuws Radio helpt.
0: Ja, hoewel onze actiedag met Mission Possible vandaag in het teken staat van kwetsbare dochters worden sterke vrouwen, kan het verhaal ook beginnen bij een man. En in dit geval is dat Alexei. De voormalige bokser uit Rusland die overwon een heroïneverslaving, later kanker, en zet zich nu samen met zijn vrouw Olga in voor gezinnen in nood. Vanuit een opvangcentrum helpen zij vrouwen, kinderen en mannen om hun leven opnieuw op te bouwen. Alexei vertelt ons zijn indrukwekkende verhaal. En collega Thijs die hoor je als vertaler. Ik vroeg Alexei om ons mee terug te nemen naar eind jaren 90. Toen kwam zijn leven op zijn kop te staan, raakte hij verslaafd. Nou, ik vroeg hem hoe hij daarin verstrikt raakte.
2: Ja, toen werd het leven op zijn kop gezet. Maar voor mij leek het alsof mijn leven juist ten goede veranderde. Dat wil zeggen, ik begon met sporten met dagelijkse trainingen. Op dat moment leek het alsof alles zich juist in een betere richting ontwikkelde. Nou ja, zo leek het. De jongens trokken me mee. Er begonnen verschillende manieren om geld te verdienen. We begonnen voor die tijd redelijk goed geld te verdienen. Er waren bepaalde dingen die we deden, zoals afpersing. We kregen geld. Natuurlijk moest dat ergens aan uitgegeven worden. Jonge, vurige jongens begonnen 's avonds bars en restaurants te bezoeken. En later werden dat er steeds meer. In het land begon net een nieuwe drug te verschijnen, heroïne. Eerst begon het, zoals men zegt, met snuiven. En daarna meer en meer. En toen begrepen we dat je het ook kon injecteren. En zo, beetje bij beetje, zoals men zegt, is alles geworden zoals het geworden is.
0: Als kind werd Alexei gedoopt in de orthodoxe kerk en ergens bleef dat aanwezig. We vroegen Alexei of hij dat moment kan beschrijven waarop dat zaadje als het ware weer begon te leven en hij weer ging geloven dat verandering mogelijk was.
2: Ja, ik ben gedoopt in de orthodoxe kerk. En in principe had ik toen al iets. Ik geloofde in God. Nou, alle sporters geloven in God. In het begin van de jaren 90 had ik een vriend. En zijn vader die was vrij welgesteld. Ik was met hem bevriend. En hij nam zijn zoon, dus mijn vriend, mee. En regelde een priester om gedoopt te worden. Voor mij was dat niet zomaar een ritueel, maar het was echt iets. Er gebeurde echt iets in mij. Ik geloofde, zelfs toen ik later de

0: kring inging. Ik sloeg voortdurend een kruis. Maar toen begon het. Toen de problemen begonnen, om daarover na te denken, er waren er heel veel getuigenissen van vrienden. Vrienden waarvan hun ouders ook vrij welgesteld waren. En zij probeerden allerlei klinieken, allerlei behandelcentra, waar enorme bedragen werden betaald. Die vrienden kwamen terug, en na enige tijd begonnen ze dan weer te gebruiken. En er waren heel veel van dat soort getuigenissen waar je begreep dat het allemaal onzin was. Er moest toch iets anders zijn. En op een dag was mijn jeugdvriend, met wie we begonnen te sporten en ook later drugs gingen gebruiken, op een dag regelde zijn vader iets. Hij had een oom die bij de FSB zat, dat was toen nog de KGB, en hij adviseerde ons om een orthodox klooster ergens te bezoeken. Volgens mij was het in Stavropol. Hij stuurde hem daarheen en natuurlijk begreep ik dat als hij daarheen zou gaan, dat ik waarschijnlijk daarna zou gaan. Onze ouders en onze vaders die werkten in dezelfde fabriek, die kenden elkaar. Dus daar rekende ik op. Er ging wat tijd voorbij. En Godzijdank doorliep één persoon een revalidatieprogramma. En God hoorde het verlangen in mijn hart. En die persoon, dat was niet mijn vriend, maar iemand anders, die plaatste een artikel in de krant dat ik las. We namen contact op met dat revalidatiecentrum, waar de revalidatie echt gratis was. Gratis, wat mijn ouders en mij verbaasden. Dat er niet voor hoefde te worden betaald. Dat alles op geloof in God was. En zo heeft God het verlangen van mijn hart gehoord.
1: In het afkikcentrum ontmoette Alexei zijn vrouw Olga. Ze besloten samen anderen te gaan helpen. Het leek een nieuwe, stabiele fase, maar toen kwam er opnieuw een moeilijke periode.
0: Ja, in het revalidatiecentrum ontmoette ik mijn toekomstige vrouw Olga. Het leven begon. Er ontstond een nieuw leven, ons gezin. We kregen twee kinderen, Ivan en Jakov. Geschenken van de Heer. Ja, God zij dank, ging alles goed. Zaken, werk, hulp aan anderen. Alles was normaal, alles was goed. Maar blijkbaar heeft ieder mens periodes in zijn leven. Zwarte en witte periodes. Zodat het leven geen sprookje lijkt. Zulke tijden kwamen blijkbaar in mijn leven. Ik begon gezondheidsproblemen te merken. Elke dag had ik koorts. Elke dag. En ik kreeg een sterke vermoeidheid. Ik had nergens zin in. Ik had apathie. Natuurlijk wanhoopte ik niet. Ik ging door. Ik onderging onderzoeken. Dit duurde lang. Ongeveer 2 jaar. Artsen konden niets doen. Ze begrepen het zelf niet. Uiteindelijk vroeg ik om een verwijzing naar Moskou. Naar een toonaangevend oncologisch centrum. Daar aangekomen was alles volledig gratis. Volledig gratis. God zij dank voor onze artsen. Ze deden alles, stelden de diagnose Hodgkin-lymfoom. Ze schreven een behandeling voor. Ik onderging behandeling in Chelyabinsk. De behandeling duurde 1 jaar. Ja, natuurlijk had dit invloed op mijn werk en zaken. Moeilijke tijden kwamen weer terug in ons gezin. Ik kon af en toe nog iets doen. De grootste last kwam op mijn vrouw terecht. Hoe moeilijker het werd, hoe sterker we werden. De kinderen baden voor mij. God zij dank werden onze relaties sterker. Dus ik denk dat we deze weg waardig hebben afgelegd. Met Gods hulp die ons de kracht gaf. Zo is het gegaan.
1: Ja, al dus Alexei uit Rusland. Ja, ik vind het mooi hoe hij er open over deelt nu. Er is nogal wat gebeurd. Zometeen hoor je deel 2 van zijn verhaal, waarin hij ook echt vertelt hoe hij Gods leiding heeft ervaren in zijn leven. Komt ook een vraag binnen. Waarom zamelen jullie ook geld in voor hulp in Rusland? Goeie vraag. Nou, Mission Possible die maakt echt onderscheid tussen politiek en hulpverlening. Dus ook in Rusland wonen mensen die gewoon heel hard hulp nodig hebben. En ja, ik vind het persoonlijk ook wel mooi dat je dan zegt van ja, we helpen gewoon ieder mens aan welke kant van een conflictje ook staat, met gewoon die humanitaire zorg die nodig is. Met €50 kun je al een jonge moeder helpen met een babybox. Met €85 geef je moeder en haar kinderen een week lang een veilige opvang. En daarmee help je echt mee, zodat kwetsbare dochters uiteindelijk sterke vrouwen kunnen worden. MissionPossible.nl, daar kun je doneren. En zo direct gaan we luisteren naar deel 2 van het gesprek met Alexei.

0: crown.
1: Wat een goede band is dit. Need to Breathe op Groot Nieuws Radio met The Long Surrender.
2: Groot Nieuws Radio helpt.
1: We hoorden zojuist het verhaal van Alexei, het eerste deel, waarin hij vertelde dat hij werd bevrijd van een heroïneverslaving. Ook vertelde hij hoe hij een gezin opbouwde en vervolgens opnieuw door een diep dal ging toen kanker zijn leven ontwrichtte. Het kostte hem uiteindelijk zelfs zijn bedrijf. Maar juist in die periode gebeurde ook wel iets bijzonders. Wat eerst voelde als verlies, bleek achteraf de weg naar een nieuwe roeping te zijn. En nu zet Alexei zich samen met zijn vrouw Olga in voor mannen, vrouwen en kinderen die vastlopen door verslaving, geweld en gebrokenheid. Vanuit hun opvangcentrum zien ze dagelijks hoe levens veranderen. En als Alexei nu terugkijkt, ziet hij in die hele weg wel duidelijke Gods leiding.
3: Tijdens de behandeling, toen de chemotherapie bijna voorbij was, werd mijn gezondheid beter. De Heer bemoedigde me om naar de toekomst te kijken, weer plannen te maken. Tijdens de kuren had ik tijd om na te denken. In die tijd ontstonden problemen met het opvangcentrum dat we huurden. De vorige eigenaar begon het opnieuw te verhuren. Aan mensen die daar eigenlijk niet thuis hoorden, die in de drank handelden. We besloten iets te ondernemen. Ik begon een gebouw te zoeken en ik vond dit huis. Voor een zeer lage prijs. Ik begon me meer op hulpverlening te richten dan op zaken. Ik wilde nog steeds mijn gezin onderhouden. Gods woord was: begin door een offer. En we besloten het gebouw te kopen. Het waren moeilijke tijden, maar het moest gebeuren. Niemand anders kon het doen. Ik besloot dat dit mijn offer zou zijn. Ik zou bouwen en leiding geven aan de bouw. Soms werkte ik zelf mee. Ik moest overal tegelijk zijn. Olga stelde zelfs voor om mij salaris te geven. Ik zei dat dit ons offer zou zijn. Een offer voor God. Een offer van dankbaarheid. Ik deed het gratis voor het opvangcentrum en voor God. De mens verliest iets en krijgt iets terug. Wijsheid en Gods gunst. God leidde mij. Zo kwam ik dichter bij het centrum, dichter bij de mensen. Zij hadden mij nodig en ik had hen nodig. Ik wijdde me volledig aan de dienst.
1: Ondertussen werkt Alexei dagelijks met mensen in moeilijke situaties. En hij kan nu mensen zelf geven wat hij zelf zo nodig had.
3: Ja, nu, God zij gedankt, zien we mannen die revalidatie hebben afgerond en hun relaties aan het herstellen zijn. En ik help hen daarbij. Ik probeer te geven wat zij missen. Sommigen hadden geen vader. Ik geef liefde en zorg die God mij gaf. Veel kinderen kennen hun vader niet. Ik probeer vaderlijker liefde te geven. Liefde en zorg elke dag. Geloof in zichzelf. We hebben veel plannen. God zij dank voor onze Heer. Ja, God zij dank.
1: Al dus Alexei. Misschien zit er op dit moment ook wel een moeder in een opvanghuis van Mission Possible die diezelfde vraag heeft als Alexei destijds. Is er nog wel een weg terug? Kan het ooit nog wel goed komen? Nou, dankzij de hulp van Mission Possible krijgen zij nu een veilige plek, praktische ondersteuning en nieuwe hoop voor haarzelf en haar kinderen. En ook dus voor de mannen die daar geholpen worden. Help vandaag mee om die hoop door te geven. Jouw gift wordt vandaag echt gewoon benut. Hè? Het is een heel concreet doel waar je voor kan geven. Bijvoorbeeld €30, een moeder, juridische hulp. €50, een babybox voor haar kindje en voor haar. En voor €85, een week een veilige opvangplek samen met haar kinderen. Geef voor kwetsbare dochters, zodat zij sterke vrouwen kunnen worden, is vandaag de oproep. missionpossible.nl. Bye.

0: Lef en God en reisgenoot. En daarmee werd het 5:30. We gaan naar het laatste nieuws van het ANP.
1: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Kritiek op het plan om pepperspray toe te staan voor vrouwen die bedreigd worden. Dolle Mina zegt op Radio 1, je moet de daders aanpakken. En slachtofferhulp vindt bewapening van vrouwen niet de oplossing. Als wegen in het noorden niet meer worden onderhouden, dan heeft dat grote impact op de bereikbaarheid. Dat zeggen de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Rijkswaterstaat heeft geen geld meer voor het onderhoud. Bij München is een schoolbus op een stilstaande bus gebotst en daarbij zijn tientallen kinderen gewond geraakt. Een paar liggen in het ziekenhuis. Ouders worden opgevangen en er is een speciaal telefoonnummer geopend.
2: Dan het Groot Nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Het weer is niet bepaald hoopvol vandaag. Vanmiddag neemt de bewolking namelijk toe en kun je in het westen een aantal buien verwachten. Ook is er kans op onweer, hagel en windstoten. Morgen wordt het bewolkt. 's Ochtends blijft het droog, maar later op de dag vallen er weer enkele buien. De temperatuur zal rond de 18 graden liggen. Hoe het op de weg is, hoor je van de ANWB.
3: Er staat nog 380 kilometer file. Er zijn weinig bijzonderheden op dit moment. Op de A4 richting Rotterdam vanuit Amsterdam. Tussen knooppunt Hoflied en Den Haag-Zuid doe je er een kwartier langer over. Dat geldt ook voor de A27 richting Breda. Tussen knooppunt Rijnsweert en Noorderloos. A50 Arnhem-Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is het op onthoud 10 minuten. En je bent een kwartier langer onderweg op de A58 van Breda naar Tilburg. Tussen knooppunt Galder en Ulvenhout.
2: Dankjewel. Van de Kraat. Je mag zo een rode draadplaat kiezen. En hebben we vandaag een bijzondere manier op bedacht. Deze keer niet zelf een nummer aandragen, maar we hebben het gevraagd aan 3 sterke vrouwen om een nummer aan te dragen. Wie dat zijn, hoor zo.
4: Groot Nieuws Radio helpt. Het Christen.

0: Jackie Velasquez, We Can Make a Difference op Groot Nieuws Radio.
1: De rode draadplaat.
0: Een van de liederen waarvan we dachten, ja, die moet vandaag op die actiedag langskomen. Want dat is ook waar wij in geloven en waarom we het vandaag doen. We geloven dat we een verschil kunnen maken. Vandaag komen we in actie om kwetsbare vrouwen te helpen om sterke vrouwen te worden. Kwetsbare dochters om sterke vrouwen te worden. En dat doen we samen met Mission Possible. En daarom hebben we vandaag voor de Rode Draadplaat het ook even iets anders gedaan dan anders. Vandaag hebben we drie sterke muzikale vrouwen gevraagd om een lied aan te dragen dat goed bij deze dag past. Er komen drie spraakberichten langs zo meteen en daar achteraan ook een lied. En dan mag jij een keuze gaan maken. Optie 1 komt van Ellie Zuiderveld. En we gaan eens even luisteren wat ze heeft gekozen.
2: Hé, hey, wat tof dat ik een lied mag aandragen voor de Rode Draadplaat. Nou, omdat jullie het thema kwetsbare dochters worden sterke vrouwen is, dacht ik aan het liedje Voor Alle Vrouwen van Elise Manna en mij, dat we ook in ons programma doen op het moment. Maar toch kies ik een andere, omdat toen ik dit nummer voor het eerst hoorde van Eline van Dijk, kreeg ik kippenvel, omdat ze daarin laat zien dat je in zwakte ook sterk kunt zijn. Je mag ook verliezen. Prachtig gewoon. Dat is mijn keuze.
3: Je mag

0: Optie 1 voor de rode draadplaat van vandaag. Eline met Je mag ook verliezen. Optie 2 komt van zangeres Sifra Becks van Zira Worship.
1: Hey, Sifra Becks hier. Voor de rode draadplaat van vandaag heb ik gekozen voor het lied Staak de strijd van Martijn Buwalda. Dit lied raakte mij in een persoonlijke, moeilijke periode van mijn leven, vlak na de geboorte van onze eerste dochter. Want na een heftige bevalling kwam ik in een fase waarin alles nieuw en overweldigend was. Er was liefde en dankbaarheid, maar ook onzekerheid en kwetsbaarheid en het gevoel dat ik hard moest vechten om alles goed te doen. Juist in die tijd kwamen de woorden van dit lied binnen. Staak de strijd, dit is niet langer jouw gevecht. Verlies jezelf, dan win je echt. Geef het aan mij, stop je verzet. Het voelde alsof ik werd uitgenodigd om los te laten en niet alles zelf te willen dragen. En dat raakt voor mij ook het thema van vandaag. Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen. Want juist in kwetsbaarheid, in het mogen leunen en ontvangen, ontstaat echte kracht. Daarom kies ik dit lied.
2: Staak de strijd.
0: Jojojoj, al twee hele mooie opties, hè? Optie 2 dus van Sifra Becks, Staak de strijd, Martijn Buwalda. En dan is er ook nog een optie 3. Ja, er wordt nu al op 1 en 2 gestemd. Maar last but not least hebben we ook nog een optie van zangeres Delize.
3: Hey, Delize hier. Voor het thema kwetsbare dochters worden sterke vrouwen kies ik voor mijn lied Kunstwerk. En wat me raakt aan het lied is dat God als het ware aan het woord is en dat hij heel persoonlijk spreekt tot iemand die zich afgewezen, onzeker of alleen voelt. Het is bijna een gesprek tussen een liefdevolle vader en een kwetsbare dochter. En voor mij begint die omslag van kwetsbaarheid naar kracht niet bij presteren, maar bij identiteit. En een dochter wordt sterker als ze gaat geloven wat God over haar zegt. En in dit lied zegt hij, je bent schitterend gemaakt. Voor mij ben je van grote waarde. En vanuit die zekerheid klinkt de oproep, recht je rug, hef je hoofd. Niet omdat alles makkelijk is, maar omdat je weet wie je bent in God en dat je er niet alleen voor staat. Daarom kies ik voor Kunstwerk.

Ja, zeg het maar. Waar ga je voor? Voor 1, 2 of 3? Laat van je horen en app jouw voorkeur naar de studio van Groot Nieuws Radio. 1 voor Eline en je mag ook verliezen. 2 voor Martijn Buwalda, staak de strijd. En 3 voor de Lize en kunstwerk. Zo direct Mosaic Worship. En eerst Lauren Daigle en You Say.

0: Het leven van Lena uit Rusland staat op zijn kop.
1: Als tijdens de zwangerschap haar partner zich tegen haar keert.
0: Hij verbreekt de relatie en laat haar alleen achter. Toch geeft ze niet op.
1: Met hulp van Mission Possible ontvangt Lena rust, veiligheid en zorg.
0: Help mee en geef voor vrouwen als Lena.
1: Doneer vandaag via missionpossible.nl.

0: Acoustic Worship. Van hun nieuwe album hoorde je één heer.
1: De Rode Draadplaat.
0: Ja, die is vandaag net even anders dan anders in verband met onze actiedag. We lieten vandaag drie sterke vrouwen een nummer insturen waarop je kon stemmen. Drie zangeressen, Ellie Zuiderveld, Sifra Bex en Delize. En er werd heel veel gestemd. De uitslag ligt dicht bij elkaar, maar er is toch uiteindelijk een winnaar uitgekomen, gelukkig. De meeste stemmen kwamen op optie 2. De keuze van Sifra Bex, het is Staak de Strijd van Martijn Buwalda.

0: Rode Draadplaat van vandaag. Martijn Buwalda en Staak de Strijd. Zo direct in het nieuws van 6 uur. Nieuws over het idee van het kabinet om pepperspray te geven aan vrouwen. Preventief om zich te kunnen beschermen. Krijgt kritiek. Ja, welke kritiek hoor ze?
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
3: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
4: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en floss 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
2: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
5: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
6: Welkom op camping De Oldermeijer Hardenberg. De gezellige camping met waterspeeltuin, zwembad en animatieteam. Betaalbaar en voor het hele gezin. Boek via oldermeijer.nl.
5: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
7: Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen. Voor €30 helpt Mission Possible een vrouw en haar kinderen in Oost-Europa met juridische bijstand. Voor €50 ontvangt ze een babybox met een kinderbijbel. En voor €85 krijgt ze 1 week opvang samen met haar kinderen. Steun jij ons? Helpen wij hen. Ga naar missionpossible.nl.
8: Schoonschip, de leverancier van krachtige reinigingsmiddelen voor scheepvaart, pleziervaart en industrie. Maak schoon schip op het dek, aan boord en in de werkplaats. Van reiniging en borstels tot touwen, verf, wrijfhout en meer. Schoonschip.info.
7: Help kwetsbare dochters in Oost-Europa en steun ze nu via Mission Possible. Dan wordt jouw gift verdubbeld. Ga naar missionpossible.nl.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
10: Tussenjaar? Met een opleiding van de EH sta je sterker in je schoenen. Investeer in je persoonlijke ontwikkeling, geloofsontwikkeling en ontdek welke studie bij jou past. Leg de beste basis voor je leven bij de Evangelische Hogeschool. EH.nl.
11: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving.

0: 50% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Grootnieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 6 uur.
3: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Vrouwenrechtenorganisaties hebben kritiek op het plan om pepperspray toe te staan voor vrouwen die gevaar lopen. Ze vinden dat de verantwoordelijkheid dan bij vrouwen zelf wordt gelegd, terwijl je de daders zou moeten aanpakken. Ook vinden ze het lastig dat vrouwen moeten aantonen dat ze worden bedreigd, bijvoorbeeld met eerwraak. Groningen, Friesland en Drenthe zijn bang dat ze slechter bereikbaar worden nu Rijkswaterstaat geen geld meer heeft voor het onderhoud van de wegen daar. Als een weg schade heeft, wordt die niet meer gemaakt en misschien wel afgesloten. En dat gaan inwoners ook merken, zeggen de provincies. Tientallen kinderen zijn gewond geraakt bij een ongeluk met hun schoolbus bij München. Die botste op een bus die stil stond. Daar zat alleen de chauffeur in. Door de klap moesten een paar kinderen naar het ziekenhuis. Ouders worden opgevangen en er is ook een speciaal telefoonnummer geopend voor bezorgde familieleden. Het weer nog van Weer Online. Vanavond vooral in Limburg nog pittige buien met hagel, onweer en veel wind. Morgenochtend vrij zonnig, later weer regen. Het wordt 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
4: ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je een kwartier vertraging tussen Culemborg en Waardenburg. De A4 van Amsterdam naar Rotterdam voor Den Haag-Zuid nog 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A27 naar Breda tussen Noorderloos en Werkendam. Dan de A28 Utrecht-Amersfoort tussen Den Dolder en Leusden een kwartier extra. Door een ongeluk met een vrachtwagen is de rechterrijstrook daar dicht.
5: En toen was de woensdagavond begonnen. Het is Grootnieuws Radio Helpt. We komen in actie voor kwetsbare dochters en moeders in het oosten van Europa. Zometeen hoopvol nieuws ook over welke verandering Mission Possible daar teweeg kan brengen. En muziek van Sharon Kips komt eraan. Kom tot de vader.
6: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
7: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
9: Samen delen we Oranje.
7: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
11: Met deze week in de bonus, alle Calvé en Hellmann's sausen, tweede gratis.
10: Lekker hoor.
11: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
10: Boeie.
11: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
10: Zoé.
11: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
10: Yes.
11: De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Hamster.
12: Yes. Nu bij New York Pizza. De Double Donut. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
13: Verzilver alleen deze week nog de Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
14: Dit is Erzsébet uit Roemenië. Ze lacht weer. Maar lang zat ze in armoede alleen thuis. Door Sponsor het Leven doet ze weer mee. Word ook sponsor voor €32 per maand. Kijk op dorcas.nl.
15: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
16: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van 12,99 voor maar 7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
17: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
18: GardenOnline.nl. Overkappingen, schaduwdoeken en priëlen. GardenOnline.nl.
19: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mission Possible.
20: Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen.
21: Geef vandaag voor hun opvang en ondersteuning in Oost-Europa.
22: Grootnieuws Radio helpt.
23: Met Laurens van der Kraats.
22: Het christelijke radiostation.

Oost-Europa. Die regio daar, veel dochters en vrouwen die daar in lastige situaties zitten. En vandaag willen we ze als het ware een hart onder de riem steken. En ook heel concreet met een mooi financieel bedrag waar echt iets mee gedaan kan worden. Ja, die regio, Oekraïne, Rusland, is natuurlijk vaak in het nieuws. Ja, niet op een bepaald positieve manier. Hè. Vandaag ook weer veel nieuws over drones over en weer. Maar er is ook hoopvol nieuws uit de regio. Mission Possible heeft veel positieve berichten verzameld uit het werkveld daar. Ja, die echt wel weer de burger moed geven. En daar mogen we zo wat van delen met je.

0: Steve Smith. Met zijn Healing Rain op Grootnieuws Radio. Daarvoor CC Winans en Come Jesus Come. Vandaag, Grootnieuws Radio helpt in actie om kwetsbare dochters te helpen om sterke vrouwen te worden. Dat doen we samen met Mission Possible. En misschien vraag je je wel af, wat is nou eigenlijk heel concreet de impact van die organisatie? Nou, ik kan je vertellen, er gebeurt echt heel veel. En dat is eigenlijk juist het tegenovergestelde van de berichtgeving die je ook vaak op het nieuws meekrijgt uit bijvoorbeeld Oost-Europa. Het is namelijk een hoopvol bericht. Vanuit Mission Possible hebben we hier hoopvol nieuws uit Oost-Europa.
1: Groot Nieuws Radio helpt.
0: We beginnen in Oekraïne. Ondanks de moeilijke omstandigheden daar gaat deze week een bijzonder project van start. Tanja die vertelde het al in haar woord van vandaag eerder deze uitzending. In en rond de stad Odessa klinkt regelmatig het luchtalarm en zijn droneaanvallen helaas nog altijd realiteit. Toch gaat donderdag het zomerkamp voor kinderen van start. Voor veel van deze kinderen betekent het kamp echt een paar dagen van ontspanning, ontmoeting en plezier. Iets wat in oorlogstijd allesbehalve vanzelfsprekend is. Ook op andere plaatsen in Oekraïne blijven lokale teams actief. Ze brengen voedsel en praktische hulp naar mensen. Zo werd onlangs een oudere vrouw geholpen zonder brandhout de winter nauwelijks zou hebben overleefd. Maar gelukkig kon daar dus hout gebracht worden. En de vrijwilligers brachten niet alleen hout, maar namen ook echt de tijd voor een gesprek. En voor haar was dat minstens zo belangrijk. Ze vertelde dat ze juist hierdoor zich niet vergeten voelde. En ook buiten Oekraïne gebeurt veel. In Armenië bijvoorbeeld, daar werken twee jonge vrouwen aan een nieuwe toekomst. In een kleine kapsalon leren zij daar het kappersvak. Ze doen daar ervaring op en dromen van een eigen onderneming. Wat begon met onzekerheid groeit langzaam uit tot nieuwe mogelijkheden en perspectief. En er is nog meer positief nieuws. Bij de Russische stad Omsk is de verbouwing van een opvangcentrum voor moeders en kinderen bijna afgerond. Het centrum zal binnenkort in gebruik worden genomen. Daarmee komt er extra ruimte beschikbaar voor vrouwen en kinderen die op zoek zijn naar veiligheid, rust en een nieuwe start. Nou, wat al deze verhalen met elkaar verbindt, is dat grote veranderingen in iemands leven vaak begint met iets kleins. Een luisterend oor, praktische hulp, een veilige plek of een paar dagen een zorgeloos kind zijn. Nou, juist die kleine stappen kunnen een groot verschil maken in het leven van mensen die zich in moeilijke omstandigheden bevinden. En elke keer met een actiedag als deze krijgen we ook wel eens de vraag van maakt mijn donatie nou echt verschil? Is het dan niet een druppel op een gloeiende plaat? Nee, dat is het gewoon niet. Elke vrouw die we kunnen helpen is er één. Het is heel concreet een vrouw minder die gebukt gaat onder trauma. Die de kracht kan vinden om weer een sterke moeder te zijn voor een kwetsbare dochter. Ze kan weer een grotere bijdrage leveren in het gezin, in de opvoeding. En dat heeft ook weer een uitwerking op haar hele omgeving. Dus elke druppel is er niet één op een gloeiende plaat, maar een druppel van licht. Doe mee en doneer op missionpossible.nl.

0: Belonging Co. En Carrie Job en The Dove. En daarmee werd het 6:30. En gaan we naar het laatste nieuws van het ANP.
1: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Bij een ongeluk met een schoolbus bij München is een scholier om het leven gekomen. Twee anderen en een docent zijn zwaar gewond. De schoolbus botste tegen een stilstaande bus. Bij de Molenplas in Haarlem is een lichaam uit het water gehaald, meldt de regio-omroep. Het gaat misschien om de vermiste zwemmer die sinds gisteren werd gezocht. En een undercoverjournalist van Pointer heeft klappen gekregen toen hij een reportage maakte over illegale handel via Snapchat. Hij had met twee drugsdealers afgesproken en werd door hen beroofd. Ze hadden niet door dat hij undercover was.
0: Dan het Groot Nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Ja, bewolkte dag vandaag. Ook vanavond vallen vooral in het westen nog een aantal buien. Kans op onweer, hagel en windstoten. Ongeveer 17 graden was het vandaag. Morgen ook een bewolkte dag met eerst nog een bui en later ook wat regen vanuit het westen. Het wordt zo'n 18 graden. Hoe het op de weg is, hoor je van de ANWB.
2: Op de A4 richting Rotterdam heb je nog 5 minuten vertraging tussen Leidschendam en Den Haag-Zuid. Dat geldt ook voor de A27 naar Breda, tussen Noorderloos en Werkendam. En voor de A325 vanuit Arnhem naar Nijmegen, tussen knooppunt Ressen en Nijmegen.
0: Dankjewel. Laurens van der Kraat. Ja, we gaan richting het eind van onze actiedag met Mission Possible. En je vraagt je misschien ook wel af, hoeveel geld is er dan opgehaald? Je gaat het zo meteen horen naar Matthew West. En good.
3: Grootnieuwsradio helpt.
4: Het christelijke radiostation.

0: Waar ben je veilig als je ziet dat je vader jouw moeder mishandelt?
1: Wat als alcohol en drugsmisbruik je leven lijkt te tekenen? Wie staat er dan naast je?
0: Vandaag komen we samen in actie,
1: zodat kwetsbare dochters sterke vrouwen worden.
0: Doneer ook via missionpossible.nl.

0: Eline en Reijer op Groot Nieuws Radio en geen afstand.
1: Groot Nieuws Radio helpt.
0: En dat is ook eigenlijk wat wij met onze actiedagen proberen te doen. Om ja, het leed wat soms best wel dichtbij kan zijn op het moment dat je de kranten leest of ja, in de app het voorbij ziet komen. Dat toch dichterbij brengen en het aankijken. En samen het onder ogen komen en in actie komen. En vandaag was weer zo'n dag bij Groot Nieuws Radio dat we in de actiemodus hebben gestaan. Groot Nieuws Radio helpt vandaag samen met Mission Possible. Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen. Dat was het motto van vandaag. Samen willen we moeders en kinderen in Oost-Europa opvangen, beschermen en helpen bouwen aan een nieuw leven. En dat is ontzettend enthousiast ontvangen. Er is, ja, voordat ik er te veel over ga zeggen over de eindstand, heel fijn gereageerd en meegedaan door het hele land. En ja, het is wel een mooi moment om zo aan het eind van de dag ook even terug te blikken. Dus bij mij aangeschoven is Gerande van Mission Possible. Goedenavond.
2: Hoi.
0: Ja, een lange dag voor jullie, hè?
2: Ja, ja, maar wel een hele toffe dag.
0: Ja, precies. Want jullie waren er vanmorgen vroeg ook al bij. Hoe kijk je terug op vandaag, Gerande?
2: Ja, ontzettend dankbaar. Echt zo mooi om te zien hoe iedereen in beweging komt en hoe we samen radio maken, hoe we hier naartoe geleefd hebben, de verhalen geselecteerd, de mensen bij elkaar gehaald. En als dan alles bij elkaar komt en ook de luisteraar mee gaat doen door ons hele mooie berichten te sturen, maar ook door te geven. Ja, dat ga je van vliegen.
0: Ja. Ja, ik vind het leuk om te zien. We spraken elkaar net voor de uitzending even en je zei van ja, wij zitten hier dan wel met drie mensen van de organisatie hier bij jullie op kantoor. Maar het zijn zoveel mensen, hè, die hier ook bij betrokken zijn. Wat merk je daar door de dag heen van?
2: Nou, dat begint al aan het begin van de week als wij mailtjes en appjes krijgen van jongens, zet hem op. Maar ook vandaag van collega's internationaal die ons beginnen te appen. Nu krijgen we berichtjes van mensen die ooit mee op reis zijn geweest. En die zeggen, wat een mooie dag. En ik was de hele dag aan het luisteren. En nou ja, ook dat je merkt dat mensen het verhaal van Mission Possible herkennen. Hè? Dus dat we echt ons eigen verhaal vertellen. Dat we ja, herkenbaar zijn zoals we zijn. Dat is gewoon heel bijzonder.
0: Ja. En dan, ja. Er is heel veel langsgekomen vandaag op de radio. Heel veel verhalen, getuigenissen. Wat is jou meest bijgebleven? Wat was voor jou echt een hoogtepunt waarvan je zegt, nou, dat vond ik heel mooi?
2: Nou, voor mij de overdenkingen van Natalia, die aan het begin van de dag waren. Ik had ze natuurlijk al gelezen en we hadden dat bedacht.
0: Voor wie het gemist hebben, waar ging het ongeveer over?
2: Nou, wat is specifiek, wat zij heel mooi naar voren bracht, is dat Hagar in de woestijn als eerste vrouw zegt van dat God El Roy is. God die daarmee omziet. En ik las dat en ik dacht, staat dat nou echt in de Bijbel? En ik heb het nog nagezocht. En ja, dat je dan gewoon weer zo'n mooie bemoediging krijgt. En dat heeft mijn Russische, Oekraïense collega geschreven, die zelf gevlucht is voor de oorlog in Frankrijk zit en toch nog online verbonden is met ons werk. En die schrijft dan een overdenking. En dat is dan, ja, deze boodschap eruit. Ja, dat bemoedigt mij ook weer als moeder, als vrouw, als iemand die met een missie probeert te leven. En ja, dat zij dat dan ook weer mag delen met de mensen die naar Groot Nieuws hebben geluisterd. Ja. De overdenkingen zijn nog terug te vinden op onze website. Dus je kunt ze gewoon nog vinden.
0: Ja.
2: En ja, die waren voor mij heel bemoedigend.
0: missionpossible.nl. Dus eigenlijk hou je eruit gewoon dat inzicht dat het echt in Gods karakter zit. In zijn wezen dat hij wil omzien naar de mensen die in nood zijn. Die het minder hebben. Ja, gaaf dat we dat ook zo samen vandaag daardoor geïnspireerd zijn geraakt. En in actie zijn gekomen. Ik denk dat dit het moment is, Gerande, om het bekend te gaan maken. De voorlopige eindstand van deze actiedag. Er kan nog gewoon gedoneerd worden, ook zo meteen na de bekendmaking. Misschien hoor je nu voor het eerst het hele verhaal pas natuurlijk. Dat kan. Hè, dan wordt het natuurlijk mooi opgeteld. En hopen we morgenochtend daar nog een update van te geven in de Nieuwe Morgen. Maar ik ga een roffel starten en dan mag je het bekend gaan maken, Gerande. Vandaag is opgehaald
2: 32.901,47 euro.
0: Oh, fantastisch! Applaus. Zo. Eerste reactie, Gerande.
2: Volgens mij ben ik sprakeloos, maar dat was ik al eerder vandaag. Maar weet je, ja, dat het zoveel is geworden, daar hadden wij niet kunnen dromen.
0: Nee, en nu was er ook een hele betrokken zakenman, heb ik begrepen, die daar ook nog een extra duit in het zakje deed, geloof ik, hè?
2: Ja,
0: hoe zit dat?
2: Die gaat verdubbelen.
0: Oh joh, dus dat betekent?
2: Nou, hij gaat tot de 25.000 verdubbelen. Dus we krijgen er sowieso nu ook nog 25.000 euro bij. dankzij deze zakenman. En elke gift die nog binnenkomt, wordt nog weer meegeteld. Dus ja, we hebben gewoon ontzettend veel hulp die we dankzij deze actie kunnen verlenen. Mensen die we kunnen bereiken, vrouwen die we kunnen steunen, babyboxen die we kunnen uitdelen. We gaan, dit is voor ons echt een enorme opsteker.
0: Ja, geweldig om zo vandaag in actie te komen. En het lijkt me eigenlijk ook wel mooi om deze actiedag ook even af te sluiten met gebed. Wat zeg je ervan, Gerande?
2: Nou, daar is waar
0: je dat goed?
2: Daar moet de eer naartoe natuurlijk, hè?
0: Ja, precies. Nou, dan gaan we dat doen. Hemelse Vader, aan het einde van deze actiedag komen we bij u met een dankbaar hart. Dankbaar voor zoveel luisteraars die vandaag hun hart hebben laten spreken en gekozen hebben om te geven voor vrouwen en dochters in moeilijke situaties. Dank u wel dat we dit mochten doen. Het is uw liefde die ons vandaag inspireerde. U bent een God die keer op keer laat zien dat u juist in de gebrokenheid en in het pijnlijke dichtbij wil zijn. Om hoop te bieden en sprankjes licht in het donker te brengen. Dank u wel dat we daarin uw handen en voeten op aarde mogen zijn.
2: Ja, en Vader, dank u wel dat u zoveel mensen in het hart hebt gegrepen, Heer. En dat u ook hier in Nederland mensen bereid hebt gevonden om te geven, zodat we zoveel uit kunnen delen. Dat we naast de moeder kunnen staan die het moeilijk heeft. Dat we op huisbezoek kunnen gaan. Dat we een tas met voedsel mee kunnen nemen. Dat we een babybox mee kunnen nemen, Heren. Dat we een moeder kunnen helpen die met haar handen in het haar zit. Die juridische hulp nodig heeft of een plek om naartoe te gaan. Dank u wel dat wij naast deze vrouwen kunnen staan. En ze mogen helpen om sterke moeders te worden. Sterke vrouwen en ook speciaal voor de vrouwen in Oekraïne willen we bidden die de traumahulpcursussen krijgen, Heren. Dank u wel dat we zo ontzettend veel met dit geld kunnen doen. En dank u wel dat we zo werkzaam mogen zijn in uw koninkrijk en uw handen en voeten daarin mogen zijn, Heren. En dat we dat met elkaar mogen doen. Wilt u het zegenen?
0: Dank je wel. Amen. Zo direct gaan we in Wens nog een uur lang dankbaar terugblikken op de actiedag. En kan er ook nog gedoneerd worden. Ja, misschien zet je net de radio aan en wil je nog meedoen, dan kan dat. missionpossible.nl. Daar vind je meer informatie en kun je ook de overdenkingen terugluisteren waar ook net naar gerefereerd is. En dan morgenochtend hoor je in de Nieuwe Morgen de definitieve eindstand. Dankjewel en bedankt voor de mooie samenwerking. En een fijne reis terug, ook naar huis.
2: Dankjewel.

0: Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen. Voor €30 helpt Mission Possible een vrouw en haar kinderen in Oost-Europa met juridische bijstand. Voor €50 ontvangt ze een babybox met een kinderbijbel. En voor €85 krijgt ze 1 week opvang, samen met haar kinderen. Steun jij ons? Helpen wij hen. Ga naar missionpossible.nl.
1: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Help kwetsbare dochters in Oost-Europa en steun ze nu via Mission Possible. Dan wordt jouw gift verdubbeld. Ga naar missionpossible.nl.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar €2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Tui.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants per stuk nu €0,29. Lidl, je verdient het.
4: Alles voor je auto op 1 centraal adres. Autobedrijf HZ in Ochten heeft het al voor je gefixt. Altijd 500 BOVAG-auto's op voorraad. HAZET.nl.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl. Het allround BOVAG autobedrijf voor al jouw autowensen. HZ.nl.
7: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar 1 bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: De gaafste uitjes ontdek je op originele-uitjes.com. Kom voor inspiratie naar het leukste platform. originele-uitjes.com.
7: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
10: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
11: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
12: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
13: Groot Nieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 7 uur.
15: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. In Haarlem is een lichaam gevonden in de Molenplas. Het is misschien de zwemmer die sinds gisteren werd vermist. Het lichaam wordt nu geïdentificeerd. Er is uitgebreid gezocht, onder meer door een speciaal duikteam van de politie. En ook werd een helikopter ingezet. Bij een busongeluk bij München is een scholier om het leven gekomen. 2 anderen en een docent raakten zwaar gewond en liggen in het ziekenhuis. Een schoolbus botste op een stadsbus die stil stond. Daar zat alleen een chauffeur in. Een journalist van Pointer is in zijn gezicht gestompt en beroofd toen hij een undercover reportage maakte over illegale handel via Snapchat. Hij had met 2 jongens afgesproken om drugs en nepgeld te kopen. Ze sloegen hem en gingen er met zijn geld vandoor. Het was een ripdeal, zegt hij. Het weer nog van Weer Online. Vanavond vooral in Limburg nog pittige buien met hagel, onweer en veel wind. Morgenochtend vrij zonnig, daarna weer regen en het wordt een graad of 17. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Zometeen
17: Wens.
16: Levensveranderende operaties en trainingen, daar zijn artsen voor nodig. Maar ook elektriciens, koks, schoonmakers, IT'ers en jij. Mercy Ships zoekt vrijwilligers. Mensen zoals jij die tijd en vaardigheid willen delen om hoop te brengen. Kom naar de infoavond en ontdek wat jij kan betekenen. Ga naar mercyships.nl/jij.
17: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
18: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
19: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
20: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
21: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
22: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
23: Scoor zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranje Festijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen.
22: Ja, de leeuw komt eraan.
23: Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
24: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
25: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
26: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
25: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
27: Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen. Voor €30 helpt Mission Possible een vrouw en haar kinderen in Oost-Europa met juridische bijstand. Voor €50 ontvangt ze een babybox met een kinderbijbel. En voor €85 krijgt ze 1 week opvang samen met haar kinderen. Steun jij ons? Helpen wij hen. Ga naar missionpossible.nl.
28: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
27: Help kwetsbare dochters in Oost-Europa en steun ze nu via Mission Possible. Dan wordt jouw gift verdubbeld. Ga naar missionpossible.nl.
29: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mission Possible.
30: Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen.
31: Geef vandaag voor hun opvang en ondersteuning in Oost-Europa. Elke avond vanaf 7 uur.
32: De mooiste kerk- en koormuziek.
31: Het christelijke radiostation.
32: Geluid.

0: Dat was Petrus in het land met Sera Noa en Siep van der Ploeg. Ze zongen het lied Ik wil jou van harte dienen als startschot van deze nieuwe editie van Wens. Dit is het geluid van woensdag 10 juni 2026 met jouw verzoekplaat op de radio. Tot zegen voor de mensheid, tot zegen voor die ene speciale persoon.
1: Grootnieuwsradio helpt.
2: Met Tim Hendricks.
0: Van harte welkom bij Wens. Op deze speciale actiedag waarop we dochters willen helpen om sterke vrouwen te worden. Grootnieuwsradio helpt en doet dat vandaag samen met Mission Possible. Mission Possible, dat klinkt hoopvol en dat is het ook. Dat heb je kunnen horen vandaag. En ik wil je graag meteen meenemen naar de kern van het verhaal. Bert Dokter, directeur van Mission Possible, vertelde vanmorgen in de uitzending van Thijs en Jorieke over Julia. En daarmee krijgen we een goed beeld van waar deze radioactiedag eigenlijk over gaat. En wat hier hoopvol aan is.
3: Ja, Julia die komt uit Jekaterinburg en die kennen wij al jarenlang. En we zijn er op het spoor gekomen door onze straatpatrouille. En de straatpatrouille was een programma wat we deden in Jekaterinburg. Ja, dat gingen we met een thermos met soep de straat op. Om de straatkinderen op te zoeken en te ondersteunen. En door een groep straatkinderen werden wij gewezen op Julia. Die hadden ze ergens zien liggen, want die was verkracht. En terwijl ze ook al 4 maanden zwanger was. Wij hebben Julia toen geholpen en ook haar levensverhaal natuurlijk gehoord. En dat is echt een dramatisch verhaal. Ze heeft haar vader nooit gekend. Haar moeder ook nauwelijks. Haar moeder kent ze eigenlijk alleen maar van de verhalen van haar tante en oma. Die was zwaar aan de alcohol. Julia is eigenlijk ook opgegroeid in een staatsfeesthuis. Maar daar liep ze al door weg. En wij vroegen, waarom liep je weg? Waarom ging je de straat op? En dat was vooral vanwege de omstandigheden in het staatsfeesthuis. Dat was gewoon heel erg slecht. Hele slechte behandeling. Er werd naar hun geschreeuwd, ze werden geslagen. Geen liefde, geen zorg. Dus ze nam de keuze om toch maar op straat te gaan. Want daar is het beter. Ja, en dan kom je in het straatleven terecht. We zijn kinderen tegengekomen van onder de 10. Julia die was al wat ouder, was in het 10e jaar. En toen we haar vonden en toen ze was verkracht, was ze 18 jaar oud. Ja, dus echt jong. Ja, we hebben haar natuurlijk meegenomen. Direct naar het ziekenhuis, alles geregeld. Ze is bij ons in de opvang terechtgekomen, waar daar een opvangtehuis. Daar is ze 2 jaar geweest. De baby is daar ook geboren. En dat is gelukkig allemaal heel erg goed gegaan. En daar hebben Julia ook kunnen leren wat het betekent om moeder te zijn. Want dat voorbeeld had ze niet. En ze had totaal geen contact met haar dochter. Maar dat is allemaal heel erg goed gegaan. En we hebben zelfs voor haar huisvesting kunnen regelen. We kwamen erachter dat zij recht had op een appartement, wat nog van haar moeder was. Via een rechtszaak hebben we dat kunnen regelen. En Julia, daar gaat het nu heel erg goed mee. Ze is getrouwd, ze heeft 4 kinderen. Ze is nog steeds betrokken bij het werk van Mission Possible. Ze is vrijwilliger en staat voor ons regelmatig in de winkel om mensen producten te vragen die wij kunnen uitdelen aan degenen die het nodig hebben. Ze bezoekt ook de kerk af en toe. Dus ze heeft ook dit leven nu kunnen leiden. Omdat ze Jezus heeft leren kennen via ons programma. Daar heeft ze echt de doorslag gegeven.
0: Ja, en Bert gaf ook aan dat het verleden van het meisje natuurlijk zijn sporen achterlaat tot op de dag van vandaag. Het verleden wist je niet zomaar uit. Maar het is wel echt een wereld van verschil. En ook een wereld van verschil qua perspectief. Wil jij het werk van Mission Possible steunen? Misschien naar aanleiding van wat je allemaal gehoord hebt vandaag, of misschien van wat je hier nu net gehoord hebt. Wil je helpen om kwetsbare vrouwen in Oost-Europa, in Rusland, Centraal-Azië, oude Sovjet-staten, wil je de vrouwen

af te sluiten. Je hoort het straks. Ook maak ik de winnaar van de kaartenactie van gisteren bekend. We hebben natuurlijk weer het koor van de week in de uitzending. Mannenensemble Jaron. Maar nu eerst naar Assen met de eerste wens voor het gouden bruidspaar Berend en Joke Koops. Hier zijn dochter Hanneke en schoonzoon Niklas met een wens. Ze zeggen: lieve papa en mama, vandaag zijn jullie 50 jaar getrouwd. Dit hebben wij samen als gezin mogen vieren. We hebben lief en leed gedeeld met elkaar. En we mogen weten dat God ons de kracht geeft om door te gaan. Hij leidt ons aan zijn vaderhand. Heel veel liefs, een dikke knuffel en het lied Vaste Rots van mijn behoud. Van jullie dochter Hanneke en schoonzoon Niklas. Dit is het Christelijk Tools Mannenkoor Reobot, onder leiding van Marien Stouten.

dan wil ik hierbij ook onze collectieve felicitaties overbrengen aan jullie. Berend en Joke Koops uit Assen. 50 jaar huwelijk. Ontzettend mooi. Wat een mijlpaal.

0: die we hier mogen markeren met het draaien van het lied Vaste Rots van Mijn Behoud.
1: De dagtekst.
0: We lezen vandaag Jesaja hoofdstuk 40 en we onderstrepen vers 31. Maar wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht. Hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar. Hij loopt, maar wordt niet moe. Hij rent, maar raakt niet uitgeput. Jesaja 40, vers 31. Wat een mooie tekst. Maar wie hoopt op de Heer, krijgt nieuwe kracht. Hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar. Hij loopt, maar wordt niet moe. Hij rent, maar raakt niet uitgeput. Jesaja 40, vers 31.

Heer, u bent mijn leven, de grond waarop ik sta. We zongen het met Jong Gemengd Koor, Immanuel Urk. Hannah en Grayson hebben Psalm 63, U bent mijn God, aangevraagd. Het lied gezongen door Jigdal Jahu. Speciaal voor jou als moeder, Carolien Buis uit Nieuw-Lekkerland. Lieve mam, zeggen Hannah en Grayson, vandaag ben je jarig. Van harte gefeliciteerd en bedankt voor wie je voor ons bent. Dit lied cadeau met liefs van Hannah en Grayson.

0: Als je als dochter in Rusland zelf geen liefdevolle opvoeding hebt gehad,
1: hoe geef je dan liefde door aan je eigen kinderen?
0: En wat als je jeugd omgeven wordt met alcoholmisbruik en geweld? Hoe doorbreek je dat patroon?
1: Vandaag komen we samen in actie,
0: zodat kwetsbare dochters sterke vrouwen worden.
1: Draag ook bij via missionpossible.nl.
2: Armoede, oorlog en geweld houden elkaar in stand. Maar vrede doorbreekt die cirkel, maakt echte verandering mogelijk. Niet één moeder helpen, maar hele gemeenschappen. Niet een sprankje hoop, maar een duurzame toekomst. Mijn wens is dat dit mooie werk van Mission Possible ooit overbodig mag zijn, omdat vrede het heeft overgenomen.

Ik ben dankbaar voor de betrokkenheid van onze achterban. Voor de mogelijkheden die we krijgen om vrouwen en kinderen in uitzichtloze situaties hoop te bieden. En voor onze staf die hun werk doet onder uitdagende omstandigheden. Ze worden geconfronteerd met complexe problemen die constante zorg en aandacht vereisen. En toch gaan ze door. Dankbaar dat ik onderdeel mag zijn van deze missie. En dat we op deze manier een instrument in Gods hand mogen zijn.

Als man, als vader en als betrokken medemens raakt het mij wanneer ik zie hoeveel meisjes opgroeien zonder veiligheid, kansen of perspectief. Dankzij dit werk ontvangen kwetsbare dochters niet alleen praktische hulp, maar ook hoop. Ze ontdekken dat ze waardevol zijn, geliefd zijn en een toekomst hebben. Vandaag wil ik vooral God danken. Hij is de bron van alle hoop. Hij opent deuren, verandert levens en geeft kracht om door te gaan. Het is bijzonder om te zien hoe kwetsbare dochters stap voor stap uitgroeien tot sterke vrouwen. God zij alle eer.

Toekomst vol van hoop. Dank voor deze mooie dag. En als ik aan dankbaarheid denk, denk ik aan pastor Daniel na een drukke werkweek in Perfsiet. Hij zei tegen mij, only for Jesus. Daar gaat het om. Amen.

0: Vandaag stonden we stil bij meisjes en vrouwen die opgroeien in moeilijke omstandigheden. Maar hun verhaal stopt niet bij kwetsbaarheid. Door liefde, zorg, begeleiding en de hoop die we vinden in de Heer Jezus Christus, zien we levens veranderen. Kwetsbare dochters groeien uit tot sterke vrouwen. We willen iedereen bedanken die heeft meegebeden, die heeft gegeven en die zich heeft ingezet. Dankzij jouw betrokkenheid ontvangen vrouwen nieuwe kansen en perspectief. Boven alles danken we God. Hij geeft hoop, herstel en een toekomst. We mogen zien hoe zijn liefde levens verandert. Dank je wel voor je steun. Dank je wel voor je gebed en dank je wel voor jouw betrokkenheid. Samen bouwen we aan hoop. God alle lof.
1: Solideo Gloria Urk zong Toekomst vol van hoop. En we hebben er zo aan het einde van deze actiedag een Mission Possible uitvoering van gemaakt. Ja, Mission Possible, jullie ook bedankt voor de samenwerking vandaag. Het was ons een waar genoegen. Heel veel zegen voor alles wat jullie doen. Hoe jullie handen en voeten zijn daar op de vele plaatsen in Oost-Europa, Centraal-Azië, Rusland. Ja, en dit uur kun je natuurlijk nog gebruik maken van de verdubbelaar. Een ondernemer die heeft gezegd, ik ga alle giften die vandaag binnenkomen op deze actiedag met Grootnieuws Radio ga ik verdubbelen. Dus jouw gift is vandaag 2 keer zoveel waard. Haak aan dit uur nog door ook mee te doen aan deze actie. En ook een gift over te maken. En natuurlijk mee te bidden voor het werk van Mission Possible. Ga naar missionpossible.nl en steun de missie van vandaag. Onderdeel van de missie vandaag is ook een lied bezorgen in Barendrecht. Voor Lisette den Otter het volgende lied, Ik zie een poort wijd openstaan, te vinden in Johannes de Heerbundel nummer 140, namens Riet en Liane van Prooi. Want, zeggen ze, en daar zijn ze heel duidelijk over, ze zeggen bedankt. Bedankt, Lisette. En daarom deze plaat vandaag voor je hier op Grootnieuws Radio.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week mannenensemble Jaron.

17 zangers. Mannenensemble Jaron, repeterend elke 3 weken in de hervormde kerk van Scherpenzeel. En ja, deze week hebben ze het druk. Als blijde klankenkoor van de week zijn ze veel te horen op de radio. Dit was het lied Be Still My Soul. Ja, en dan naar het lied Heer, U bent altijd bij mij. En dat is opwekking 518. Ja, dit is natuurlijk ook Psalm 139... Deze woorden uit die psalm met een lied voor jou, Arend van Holte uit Oude Tongen. En je krijgt het lied vanavond van Tante Ria en oom Adrie. Ze zeggen, lieve Arend, morgen ben je jarig. Wij kunnen je niet zelf komen feliciteren omdat we een paar dagen weg zijn. En daarom krijg je nu dit lied cadeau. We wensen je een hele fijne dag toe en we komen later zeker nog een keer bij je langs. Lieve groet van Tante Ria en oom Adrie met dit lied. Heer, U bent altijd bij mij. Voor je gezongen Arend door het jeugdkoor Joy uit Streefkerk.

0: Wie geef jij een lied cadeau?
1: Vraag hier jouw favoriete muziek aan met een persoonlijke wens op de radio.
0: Schakel ons in voor een muzikale bemoediging of verrassingsactie.
1: Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.
2: Je zou muziek kunnen zien als een soort geheim wapen. Het kan soms dingen losmaken. Het kan een manier zijn om je te uiten. En het kan een manier zijn om iemand heel erg blij te maken. Maar het is niet alleen de muziek. Het is ook jouw gebaar. Jouw actie naar een ander toe. Het laten merken dat je betrokken bent. Dat je meeleeft. Dat je aan iemand denkt. En je naam op de radio. Een lied op de radio. En een persoonlijke wens op de radio. Ja, dat doet iets. Ik zou zeggen, schakel ons in. Welke plaat mogen we in de uitzending van morgen draaien? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens. Vraag een plaat aan en wij draaien hem graag voor je. Zo kun je iemand zegenen met een verzoekplaat. En vandaag, op deze actiedag in samenwerking met Mission Possible, willen we ook heel specifiek kwetsbare vrouwen in Oost-Europa, in Rusland, in Centraal-Azië zegenen. Dat doen we door onze gebeden, maar ook door onze hulp concreet te maken en via Mission Possible concreet te maken. Misschien heb je al gegeven in de loop van vandaag naar alles wat je gehoord hebt. Misschien is het er nog niet van gekomen, maar wil je dat wel doen? Concreet, heel vaak hebben vrouwen te maken met huiselijk geweld in de gebieden waar Mission Possible actief is. Helaas vaak mannen die daar de oorzaak van zijn. Vaak is er ook drank in het spel, drugs. Voor €30 help je Mission Possible om een vrouw met haar kinderen juridische bijstand te verlenen. Ontzettend belangrijk. Voor €50 ontvangt ze een babybox met daarin kleding, andere basiszaken en ook een kinderbijbel. Voor €85 krijgt ze een week opvang samen met haar kinderen. Een veilige plek als dat nodig is. Ja, en deze dag wordt je gift ook nog eens verdubbeld door een ondernemer die deze actiedag ook van harte steunt. Dus je gift is 2 keer zoveel waard. De oproep vandaag om mee te doen met deze actiedag en ook een gift over te maken, dat kan via missionpossible.nl. Steun deze kwetsbare dochters, zodat ze sterke vrouwen worden. Dat is ons motto vandaag. Dat is waar we voor gaan. missionpossible.nl. Laten we ondertussen luisteren naar de stip op de horizon. Dit lied over de stad van vrede uit Oratorium het Nieuwe Jeruzalem. Van de componist Johan Bredewoud, teksten door Hans de Ruiter. En laten we bidden voor vrede voor deze vrouwen waar we aan denken vandaag. Vrede ook voor Oost-Europa waar zo gevochten wordt. Maar ook vrede voor onze eigen levens. De stad van vrede is in zicht. Luister maar naar Jubilate Deo Woudenberg en jongerenkoor Deo Fidentes.

Hoog tijd voor een stukje administratie. Ik pak mijn Excel er even bij. Ja, en dit is een schitterend Excel. Het is er een om in te lijsten. Het zijn de winnaars van de kaartenactie die we gisteren gelanceerd hebben. De winnaars mag ik bekendmaken. Kaarten voor zaterdag 20 juni. Daar gaat het om, zaterdag 20 juni. Geven het Reformatorisch Jongerenkoor Genanja en Christelijk Koor Juda een zomerconcert in de Dorpskerk van Wierden. Begeleid door de 6 instrumentalisten van The Musics. Het thema van de avond, één woord, één hoop, één heer. Naar het gelijknamige lied dat die avond ook gezongen wordt. En de kaarten die gaan naar Stijntje ter Harmsel. Stijntje laat weten, graag zou ik in aanmerking komen voor deze twee kaarten voor het concert van Juda en Genanja op 20 juni in Wierden. En ik neem dan graag mijn vriendin Ineke mee. Evenals ik, een liefhebber van zingen. We zingen zelf bij het koor Looft en Hinotter. En dit concert is een mooie afsluiting van een stadswandeling in Zwolle op deze zaterdag. Vriendelijke groeten uit Rijssen van Stijntje. Ja, dit klinkt als een heel goed plan. Alles al uitgedacht. Twee kaarten voor jou, Stijntje, voor jou en je vriendin. Dan gaan er ook twee kaarten naar Jeanette Veldhuis Winter. Je zou ze graag winnen en je zou graag met een van je kinderen gaan. Nou, ook voor jou heel veel plezier met het zomerconcert op 20 juni in Wierden. Bij deze de kaarten weggegeven en volgens mij zijn ze weer goed terechtgekomen. Ja, en doe volgende keer gewoon weer mee, hè. Als je niet gewonnen hebt, doe volgende keer weer mee bij een volgende kaartenactie. Er zullen er nog vele volgen. Naar Hoogvliet met de volgende wens. Een wens vanuit Hongarije en Veenendaal. Caroline Priem heeft een lied aangevraagd voor Gert Vonk uit Hoogvliet. Van harte gefeliciteerd, zegt Caroline, met uw 80ste verjaardag vandaag. Altijd vertrouwend op de Heer. U bent een zegen voor anderen daarin. Geniet van het lied Heerlijk is uw naam. Met een hartelijke groet uit Hongarije en Veenendaal.

0: En zo was dit de laatste wens van vanavond voor Gert Vonk uit Hoogvliet. Heerlijk is uw naam, met Jigdal Jahu en Samenzang. En mag ik je heel erg bedanken voor het luisteren en ook voor je gulle bijdrage voor deze actiedag in samenwerking met Mission Possible. Bedankt ook Mission Possible voor de fijne samenwerking en heel veel zegen bij het mooie werk dat jullie doen. Dit was Wens, een hele mooie avond. En mag ik je uitnodigen voor de uitzending van morgen, iets over zevenen, dan zijn we er weer. En je verzoekplaat, die kun je doorgeven via grootnieuwsradio.nl/wens.
1: Geniet van de mooiste kerk- en koormuziek.
2: Elke avond tussen 7 en 8 bij Groot Nieuws Radio.

0: En daarnaast 24 uur per dag
1: via het digitale kanaal Grootnieuwsradio Blijde Klanken.
0: Te beluisteren via de Grootnieuwsradio-app
1: en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Mission Possible.
2: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
3: Met deze week in de bonus: alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
2: Lekker hoor.
3: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
2: Boeie.
3: Alle AH kiesjes en pies, ook tweede gratis.
2: Zoé.
3: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
2: Yes.
3: De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Hamster.
4: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
3: Oranje. Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
5: Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen. Voor €30 helpt Mission Possible een vrouw en haar kinderen in Oost-Europa met juridische bijstand. Voor €50 ontvangt ze een babybox met een kinderbijbel. En voor €85 krijgt ze 1 week opvang samen met haar kinderen. Steun jij ons? Helpen wij hen. Ga naar missionpossible.nl.
6: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
5: Help kwetsbare dochters in Oost-Europa en steun ze nu via Mission Possible. Dan wordt jouw gift verdubbeld. Ga naar missionpossible.nl.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
10: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
11: 10 tenders, alsjeblieft.
12: Ja, dat is dan €8.
11: Hè? 8? Oké. Okay.
13: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
14: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
15: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
14: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
15: Wat doe ik aan?
14: Shop nu bij Zalando.
16: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
17: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
18: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
1: Grootnieuws Radio.
19: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 8 uur.
9: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. De zwemmer die gisteren vermist raakte in de Moderplas in Haarlem is overleden. Vanmiddag werd een lichaam gevonden en na onderzoek bleek het te gaan om de vermiste man. Er is uitgebreid naar hem gezocht. Onder meer duikteams van de politie gingen het water in. Ook werd een helikopter ingezet. Vluchtelingenwerk is klaar om met meer mensen te gaan helpen bij de asielopvang in Ter Apel. Ze verwachten dat het daar vanaf vrijdag nog drukker wordt. Het nieuwe Europese immigratiepact gaat dan in. En het zou moeten zorgen dat asielaanvragen sneller worden verwerkt. Maar Vluchtelingenwerk is er niet gerust op. Amerika zegt dat het een Indiaanse olietanker heeft uitgeschakeld in de Golf van Oman. Er is op het schip geschoten omdat het daar niet zou mogen varen. 3 bemanningsleden worden vermist. Tientallen anderen zijn gered. Het schip zou eerder ook al zijn geraakt door een raket. India is boos en heeft Amerika opheldering gevraagd. Het weer nog van Weer Online. In Limburg nog pittige buien met hagel, onweer en veel wind. Morgenochtend is het droog. Aan het eind van de middag trekt een regengebied weer over vanuit het westen. Het wordt morgen 17 graden. Tot zover het ANP-nieuws.
12: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
20: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
20: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
22: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
23: Gospel.nl, de grootste christelijke webwinkel van Nederland. Met tienduizenden boeken, bijbels, kaarten, spellen, films, muziek en gifts. Bestel eenvoudig, veilig en snel op gospel.nl.
22: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
24: Het glas van uw monument verduurzamen, geld besparen op uw stookkosten en het comfort maximaliseren? Kies voor monumentaal glas van Monuvision. Vraag vrijblijvend advies en maak de juiste keuze met Monuvision.
25: GardenOnline.nl. Een overkapping hoeft niet duur te zijn. GardenOnline.nl.
26: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
27: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle libressen 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
28: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
29: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
30: Hey, zag je dat ook?
31: Wat?
30: Die auto voor ons. Met een Grootnieuwsradio bumpersticker.
31: Nou, wat leuk. Een medeluisteraar onderweg.
30: Ja, mooi hè. Zo laat je gewoon zien dat er in jouw auto een hoopvol geluid klinkt.
31: Wil jij ook zo'n bumpersticker? Bij een donatie van €4,95 ontvang je er een.
30: Ga naar grootnieuwsradio.nl/onderweg.
32: Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
33: Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen.
34: Geef vandaag voor hun opvang en ondersteuning in Oost-Europa.
35: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
36: Het christelijke radiostation.

0: buiten. Alsof wat daar van binnen leeft, ooit dood kan gaan.
1: Groot Nieuws Radio.
2: Radio. Een hoopvol geluid.

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op momenten dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Levensveranderende operaties en trainingen, daar zijn artsen voor nodig. Maar ook elektriciens, koks, schoonmakers, IT'ers en jij. Mercy Ships zoekt vrijwilligers. Mensen zoals jij die tijd en vaardigheid willen delen om hoop te brengen. Kom naar de infoavond en ontdek wat jij kan betekenen. Ga naar mercyships.nl/jij.
1: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: Bij GM Damsteeg verhuren we echt dikke machines.
4: Voor grondverzet, recycling, zuigtechniek.
3: Ja, zoals graafmachines, bulldozers en grondzuigwagens.
4: We verhuren ook met chauffeurs of machinisten.
3: Echte aanpakkers.
4: Vakmensen.
3: Net als jij.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
7: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat wordt aanvallen. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
8: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
7: Zonnebrandcreme?
9: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis. Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
10: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
11: Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen. Voor €30 helpt Mission Possible een vrouw en haar kinderen in Oost-Europa met juridische bijstand. Voor €50 ontvangt ze een babybox met een kinderbijbel. En voor €85 krijgt ze 1 week opvang, samen met haar kinderen. Steun jij ons? Helpen wij hen. Ga naar missionpossible.nl.
12: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
11: Help kwetsbare dochters in Oost-Europa en steun ze nu via Mission Possible. Dan wordt jouw gift verdubbeld. Ga naar missionpossible.nl.
13: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 9 uur.
15: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Er is brand geweest in een seniorenflat in Rotterdam-Schiebroek. En daarbij is een bewoner gewond geraakt en die is naar het ziekenhuis gebracht. Andere bewoners moesten hun huis uit. Wanneer ze weer terug mogen is nog niet duidelijk. Er is al 2 keer eerder brand geweest in dezelfde flat, meldt Rijnmond. In Colombia is een Nederlander opgepakt voor drugshandel. Er werd al jaren naar hem gezocht. Hij zat in Suriname en kwam een tijdje geleden in Colombia aan. En daar zit hij nu vast. Nederland gaat om zijn uitlevering vragen, zodat hij hier voor de rechter kan komen. Boeren die verboden bestrijdingsmiddelen spuiten gaan een hogere boete betalen. Niet omdat de wet wordt veranderd, maar omdat deze boetes al jaren niet mee zijn gestegen met de inflatie. Het kabinet gaat dat nu wel doen en daardoor kunnen de boetes met de helft omhoog. Het weer nog van Weer Online. Morgen is het in de ochtend vrij zonnig. Later ontstaan buien in het oosten. Het wordt 16 tot 18 graden. Aan het eind van de middag trekt een regengebied uit het westen over. Tot zover het ANP-nieuws.
11: Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen. Voor €30 helpt Mission Possible een vrouw en haar kinderen in Oost-Europa met juridische bijstand. Voor €50 ontvangt ze een babybox met een kinderbijbel. En voor €85 krijgt ze 1 week opvang, samen met haar kinderen. Steun jij ons? Helpen wij hen. Ga naar missionpossible.nl.
16: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
11: Help kwetsbare dochters in Oost-Europa en steun ze nu via Mission Possible. Dan wordt jouw gift verdubbeld. Ga naar missionpossible.nl.
17: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
18: We denken na over een koophuis.
19: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
18: Bart, met die loopgroep?
19: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
20: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
17: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
21: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
22: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
21: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
23: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar €2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
24: Lekkers aan de Linge. Voor uw catering met producten uit de Betuwe. Geniet van de pure smaak en niet alledaagse combinaties. Catering zoals u dat wilt. Volg ons op Instagram. Lekkersaandelinge.nl. Waar eten genieten is.
25: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
26: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
27: Hebbes.
28: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
29: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
28: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
30: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
31: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
32: Het christelijke radiostation.

0: Je salarisstrook, vakantiegeld, schulden en giften. Geld is raar spul. Zonder God, volgens Joella Opraus, levensgevaarlijk.
1: Op het moment dat geld je redder wordt, ik vind dat eigenlijk de meest gevaarlijke positie.
0: Maar als financieel expert benadrukt zij, op zich is er niks mis met geld.
1: Ik vind het vaak in sommige kringen wordt het een beetje gezien als iets gevaarlijks of iets slechts. Of iets. Ja, en ik geloof niet dat het zo is.

0: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
0: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
3: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
4: Met deze week in de bonus, alle Calvé en Hellmann's sausen, tweede gratis.
3: Lekker hoor.
4: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
3: Boeie.
4: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
3: Zoé.
4: En AHA smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
3: Yes.
4: De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Hamster.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AHA-app.
7: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
8: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
9: Oranje. Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
10: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
11: Steeds meer jongeren raken verslaafd. Tot Helders Volks biedt hulp en preventie. Investeer samen met ons in een verslavingsvrije generatie. Geef hoop. Kijk op tlv.nl/verslaving. Jo voor de wind. Tot Helders Volks.
12: Of je deze zomer nou naar Frankrijk rijdt,
13: een dagje naar het strand gaat,
12: of gewoon thuis blijft,
13: hoop reist met je mee.
12: Met het zomerpakket van Grootnieuws Radio.
13: Met een zomerboekje vol overdenkingen, met muziektips, leuke extra's.
12: En met de bumpersticker laat je onderweg een hoopvol geluid zien.
13: Je ontvangt het zomerpakket bij een donatie vanaf €9,95.
12: Kijk op grootnieuwsradio.nl/zomer.
14: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
15: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
14: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
15: Wat doe ik aan?
14: Shop nu bij Zalando.
16: Grootnieuws Radio.
17: Het christelijke radiostation.
16: Het ANP-nieuws van 10 uur.
18: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. De marechaussee heeft een reservist opgepakt voor wapenhandel. Bij hem thuis in het Gelderse West-Betuwe werden wapens, munitie en zwaar vuurwerk gevonden. In een loods lagen nog meer wapens en onderdelen daarvoor. Ook werden er materialen gevonden waarmee je zelf munitie kunt maken. In Barcelona is de paus bezig de hoogste toren in te wijden van de Sagrada Familia, de wereldberoemde kathedraal van architect Gaudi. Eerst leidde hij binnen de mis en daarna ging iedereen naar buiten voor de plechtigheid. De Jezus-toren is de hoogste en is pas sinds kort klaar. De bouw duurt al meer dan 100 jaar. Het busongeluk in Duitsland, waarbij een jongen van een jaar of 8 is omgekomen, gebeurde tijdens een schoolreisje, meldt RTL Nieuws. De bus vervoerde een klas met basisschoolleerlingen en botste op een stilstaande stadsbus in de buurt van München. 2 andere kinderen en een leraar raakten zwaar gewond. Het weer nog van Weer Online. Morgenochtend vrij zonnig, later buien in het oosten bij een graad of 17. Aan het eind van de middag morgen trekt een regengebied weer over uit het westen. Tot zover het ANP-nieuws.
19: Zometeen
20: levenswoorden.
19: Slagerij Gelderblom in Ermelo heeft topkwaliteit vlees. Eerlijk en verantwoord smullen. Ook bij catering, maaltijden of barbecue. Ermelo.slagerijgelderblom.nl. Welkom bij Jeroen. Quality meat and more.
21: Yes!

0: Bestel nu overheerlijk barbecuevlees op ermelo.slagerijgelderblom.nl.
1: Grondwerk, straatwerk en riool of kabelwerk? Laat het uitvoeren door de specialisten van Breging in Nijkerk. Van voorbereiding en aanleg tot en met bestrating. Breging.nl. Schep vertrouwen.
2: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
1: Oranje. Kom ons team versterken. Solliciteer via info@breging.nl. Schep vertrouwen.
3: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
4: Met deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
3: Lekker hoor.
4: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
3: Boeie.
4: Alle AH kiesjes en pies, ook tweede gratis.
3: Zoé.
4: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
3: Yes.
4: De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Hamster.
5: Welkom op camping De Oldermeijer Hardenberg. De gezellige camping met waterspeeltuin, zwembad en animatieteam. Betaalbaar en voor het hele gezin. Boek via oldermeijer.nl.
4: Verzilver alleen deze week nog de Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
9: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
10: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
11: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
13: Grootnieuws. Levenswoorden.
14: Met Daan Oldhoff.

0: Goedemorgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Grootnieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en groot nieuws gemist.
2: Download vandaag de Grootnieuws Radio app
0: in de apps.

0: Nieuwsradio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik voor je 1 Korinthe 15, vers 20 tot 58 uit de Basisbijbel. Maar Christus is uit de dood opgestaan. Hij was de eerste van alle gestorven mensen die dat deed. Vroeger is door één mens, Adam, de dood in de wereld gekomen. Nu is ook door één mens de opstanding uit de dood in de wereld gekomen. Alle mensen zullen door de schuld van Adam sterven. Maar nu zullen alle mensen door Christus levend gemaakt worden. Maar ieder op zijn beurt, Christus als eerste en daarna de mensen die van Christus zijn, als hij terugkomt. Daarna komt het einde. Dan geeft hij zijn koningschap aan God de Vader terug. Dat zal zijn als hij alles vernietigd heeft wat in de zichtbare wereld en in de geestelijke wereld heerst, macht heeft en kracht heeft. Want hij zal als koning heersen totdat hij al zijn vijanden overwonnen heeft. De laatste vijand die wordt overwonnen is de dood. Want de Vader heeft Jezus over alles de overwinning gegeven. Maar niet over de Vader zelf, want de Vader zelf heeft alles overwonnen. Alle mensen en alle machten zullen Jezus als koning erkennen. Daarna zal Jezus zijn koningschap aan de Vader geven, want hij heeft Jezus over alles de overwinning gegeven. Dan zal God koning zijn over alles en iedereen zal vol van hem zijn. Stel dat de doden niet zullen opstaan. Wat voor zin heeft het dan dat sommige mensen zich laten dopen voor mensen die al gestorven zijn? Waarom laten zij zich dan in hun plaats dopen? En waarom zou ik dan nog elk moment van de dag in gevaar willen zijn? Luister goed, broeders en zusters, jullie op wie ik zo trots ben in Jezus Christus onze Heer. Ik kijk elke dag de dood in de ogen. Wat heb ik er menselijk gezien aan als ik in Efeze met wilde dieren heb gevochten? Als de doden niet zullen opstaan? Laten we dan maar eten en drinken en feest vieren, want morgen zijn we misschien dood. Houd jezelf niet voor de gek. Als jullie met slechte mensen omgaan, gaan jullie vanzelf net zulke slechte dingen doen als zij. Gebruik toch je gezonde verstand. Stop met ongehoorzaam te zijn aan God. Sommigen van jullie hebben er geen idee van wie God is. Jullie moesten je schamen. Hoe worden de doden weer levend gemaakt? Jullie zeggen misschien, maar hoe worden de doden dan weer levend gemaakt? En wat voor lichaam hebben ze dan? Maar dat is een dwaze vraag. Alles wat je zaait, moet eerst sterven. Pas dan kan er nieuw leven uit ontstaan. En wat je zaait, ziet er niet hetzelfde uit als wat er later uitkomt. Wat je zaait is maar een simpele korrel, bijvoorbeeld graan. Maar God laat er een bepaalde plant uitgroeien. Uit elke soort zaad groeit een bepaalde soort plant. Ook zijn niet alle levende wezens hetzelfde. Het lichaam van mensen is anders dan van dieren. En het lichaam van vogels is weer anders dan van vissen. En aardse lichamen zoals mensen, dieren en planten zijn weer anders dan de hemellichamen zoals zon, maan en sterren. Ze zijn verschillend van schoonheid. En het licht van de zon is ook weer anders dan het licht van de maan of van de sterren. En de ene ster schijnt helderder dan de andere ster. Zo is het ook met de opstanding uit de dood. Want wat wordt gezaaid is sterfelijk. Maar wat opstaat uit de dood is onsterfelijk. Wat wordt gezaaid is niet mooi. Wat opstaat uit de dood is prachtig. Wat wordt gezaaid is zwak, maar wat opstaat uit de dood is vol kracht. Er wordt een aards lichaam gezaaid, maar er staat een geestelijk lichaam op. Want net zoals er een aards lichaam bestaat, bestaat er ook een geestelijk lichaam. Dat staat ook in de boeken. De eerste mens, Adam, werd een levend wezen. Maar de laatste Adam, dat is Jezus, werd een levendmakende geest. Maar het geestelijke was er niet het eerst. Eerst kwam het aardse, daarna pas het geestelijke. De eerste mens werd uit het stof van de aarde gemaakt, maar de tweede mens is uit de hemel. Alle aardse mensen lijken op de eerste aardse mens. En alle hemelse mensen lijken op de hemelse mens. En net zoals we eerst lijken op die aardse mens, zo zullen we later lijken op die hemelse mens. Maar ik zeg jullie, broeders en zusters, vlees en bloed kunnen het koninkrijk van God niet binnengaan. Sterfelijke dingen kunnen geen onsterfelijkheid binnengaan. Kijk, ik vertel jullie een goddelijk geheim. We zullen niet allemaal eerst sterven. Als de laatste trompet klinkt, zullen we allemaal in één ogenblik veranderd worden. Want op een dag zal er op de trompet worden geblazen. Dan zullen de doden als onsterfelijke mensen uit de dood opstaan. En wij zullen op dat moment veranderd worden. Want dit sterfelijke lichaam moet onsterfelijkheid aantrekken. En op het moment dat dit sterfelijke lichaam onsterfelijkheid heeft aangetrokken, is werkelijkheid geworden wat in de boeken staat. Namelijk, de dood is opgeslokt door de overwinning. Dood, wat wil je nu nog? Waar is je macht? De dood heeft macht door het kwaad. En het kwaad heeft macht door de wet van Mozes. Maar prijs God. Hij heeft ons de overwinning gegeven door onze Heer Jezus Christus. Wees daarom altijd sterk in het geloof, lieve broeders en zusters. Houd vol en doe altijd je best voor de Heer. Jullie moeten weten dat alles wat je voor de Heer doet, beloond zal worden.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
3: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles-netwerk. Ziggo.
1: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: met het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
4: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement.
7: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
9: Een ijskoffie voor mevrouw.
8: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
13: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 11 uur.
15: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Op meerdere plaatsen in Noord-Ierland zijn weer gewelddadige rellen uitgebroken. Onder meer bij een hotel voor migranten. De politie probeert dat te beschermen. Een man uit Soedan viel maandag iemand aan met een mes. Het slachtoffer is een oog kwijt. Premier Starmer zei dat het leek op een poging tot onthoofding. In een debat over Israël heeft de VVD zich toch uitgesproken tegen nieuwe Joodse nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Door die nieuwe dorpen wordt meer land afgepakt van de Palestijnen en het is tegen de afspraken. Eerder dit jaar zei de VVD alleen dat ze bezorgd was, maar wilde het niet veroordelen. Vrouwen die vaker biologische groenten en fruit eten hebben een lager risico op borstkanker, blijkt uit Frans onderzoek. Een mogelijke verklaring kan zijn dat in biologische producten minder bestrijdingsmiddelen zitten. Deskundigen vinden wel dat meer onderzoek nodig is om zeker te weten dat er een verband is. Het weer van Weer Online? In Limburg vallen nog pittige buien met hagel en onweer. Op andere plaatsen is het droog. Vannacht kan overal een buitje vallen. Morgen begint vrij zonnig, maar later opnieuw buien. En dat was het ANP-nieuws.
16: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
17: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten! Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
9: thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
18: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
17: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
19: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
20: Met deze week in de bonus, alle Calvé en Hellmann's sausen, tweede gratis.
19: Lekker hoor.
20: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
19: Boeie.
20: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
19: Zoé.
20: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
19: Yes.
20: De meeste en de beste aanbiedingen.
19: Hamster.
21: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
22: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
23: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
24: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
25: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
26: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
25: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
27: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
28: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
29: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
30: Het christelijke radiostation.

U gaf liefde een gezicht. Er zijn wel duizenden verhalen.

0: Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door.
1: Groot Nieuws Radio, neem je mee naar buiten. Maak bijvoorbeeld een wandeling met een inspirerende podcast op je oortjes.
2: Wandel met God, gewoon in zijn ritme.
1: Of geniet onderweg van de beste christelijke muziek. Een hoopvol geluid. In heel Nederland via DAB+ en natuurlijk via de Groot Nieuws Radio app.

0: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
3: Scoor zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke oranjeprijzen.
2: Ja, de leeuw komt eraan.
3: Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
0: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
4: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
8: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
11: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
12: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
13: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
14: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
15: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
14: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
13: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
16: Grootnieuws Radio.
17: Het christelijke radiostation.
16: Het ANP-nieuws van 12 uur.
18: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. De Franse zanger Patrick Bruel wordt verdacht van verkrachting en aanranding. Hij werd maandag opgepakt en zegt dat hij onschuldig is, maar hij werkt wel mee aan het onderzoek. Bruel zou zeker 13 vrouwen hebben verkracht en misbruikt in Frankrijk, Zwitserland en België. Het zou zijn gebeurd tussen 2010 en 2019. In Ter Apel liggen tablets klaar om asielzoekers vanaf vrijdag sneller door de aanmeldprocedure te helpen. Vrijdag gaat ook het nieuwe Europese asiel- en migratiepact in. Er zijn meerdere moeilijke stappen verdwenen uit de aanmelding, waardoor het sneller moet gaan. Maar asieladvocaten vrezen ook meer fouten en rechtszaken. Het loont vanaf volgende maand een stuk minder om te tanken in Duitsland. De accijnskorting die Duitsland invoerde om benzine en diesel betaalbaar te houden verdwijnt na deze maand, volgens de Duitse krant Bild. De 17 cent korting per liter werkte goed, maar het is volgens de regering te duur om de korting langer te blijven geven. Het weer van Weer Online? In het hele land kan een buitje vallen. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen begint vrij zonnig, later op de dag opnieuw buien. Het wordt 16 tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
19: De nacht van Grootnieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.

0: Goedemorgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Grootnieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
0: Met daarnaast artikelen, playlists en Grootnieuws gemist.
2: Download vandaag de Grootnieuws Radio app
0: in de App Store of Google Play.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Vluchtelingenwerk is niet overtuigd dat de aanmelding in Ter Apel sneller gaat vanaf vrijdag. Er worden moeilijke stappen geschrapt uit de procedure en er worden straks vragen ingevuld op een tablet. De antwoorden worden langs meerdere Europese richtlijnen gelegd. Advocaten zijn bang dat er meer fouten worden gemaakt en dat er rechtszaken komen. Voor het eerst in 20 jaar is het aantal buitenlandse studenten in Nederland gedaald. Vooral uit Duitsland en China komen er minder studenten. Dat kan deels komen doordat Chinese universiteiten steeds beter worden. Ondanks dat er minder Duitsers naar Nederland komen, blijft dat wel de grootste groep, met daarna Italië en Roemenië. Amerika houdt zich aan zijn woord en is begonnen met aanvallen op Iran. Het is volgens Amerika een reactie op de voortdurende agressie van Iran. Er zijn explosies geweest in de buurt van de straat van Hormuz. Gisternacht heeft Amerika ook al aanvallen uitgevoerd nadat een Amerikaanse helikopter was neergeschoten. Het weer van Weer Online? In het hele land kan een buitje vallen. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen begint vrij zonnig, later op de dag opnieuw buien. Het wordt 16 tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op momenten dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

zijn naar het graf. Het schijnt dat zij daar zagen dat zijn lichaam daar niet lag. Ze hadden er zelfs engelen gezien, die zeiden dat hij leeft. Maar zelf zijn wij niet bij het graf geweest.

met ons mee te gaan. Terwijl hij bij ons binnen was, gebeurde het opeens.

kan niet anders. Het moet eigenlijk wel zo zijn dat de zon opkomt, dat het morgen wordt.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. De politie in Noord-Ierland heeft het waterkanon gebruikt om groepen demonstranten uit elkaar te drijven. Voor de tweede avond op rij was het onrustig na een steekpartij maandag in Belfast. Een man uit Soedan stak iemand neer die daarbij een oog verloor. Dinsdagavond waren de rellen zo erg dat gisteren veel winkels en restaurants dichtbleven. Het aantal buitenlandse studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Meestal komt er elk jaar zo'n 10-20% bij. Vooral uit Duitsland en China kwamen minder studenten naar ons land. Het aantal studenten dat vanuit India en Spanje naar Nederland kwam steeg juist iets. Iran heeft de straat van Hormuz gesloten na nieuwe Amerikaanse aanvallen. Ze zouden ook twee schepen hebben aangevallen die er doorheen